0: De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het 2-tal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken. Met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiaanse restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer op de meeste plekken droog, bij een graad of 15, alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump bedreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Toebak leeft.
3: Godverdorie, zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer.
4: Ja, het is toch prachtig, jongens. Dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig.
5: Nou, ik vind dat geen goede zaak.
6: Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden.
3: Zeker.
7: De beste.
8: De allerbeste.
3: Zitten ze weer. Allerbeste. De radio zitten hier op ZFM, op de zender.
9: Het zou toch niet weg geweest zijn.
3: Nou. Nou, zeker. Het blijkt net gisteren dat we hier waren natuurlijk. Ja, nou, Toebak leeft op de radio. Fijne toespel aanstaan. We zijn helemaal weer compleet.
10: Zeker.
3: Zeker. De vakantieafdeling is ook weer terug.
10: Ja, nou, die staat alweer voor de deur
11: hoor. Die klopt. Die heeft al weer aangeklopt voor volgende week.
3: Ja, welk vakantieland heb je aangedaan?
10: Nee, niet aangedaan, maar ga ik naartoe.
3: Oh, ik dacht dat je weg geweest was?
10: Nee, ik moet nog weg.
3: Heb je 2 weken geweest? Gemist. Wist je dat? Wat een uitzending.
10: We hebben wat gehad. Volgende week zaterdag.
3: Nou goed, echt. Ja, we kijken altijd weer terug naar het nieuws wat de afgelopen week is bijgebleven. Nou, wat is ons bijgebleven? Nou, vertel eens even.
12: Een KLM-toestel dat omkeerde vanwege een powerbank die in brand vloog. De bestemming was Curaçao, maar het werd Amsterdam. Het laadbare accu gebruiken of opladen, dat mag niet meer in de lucht. En daardoor is het extra saillant dat bronnen melden dat de accu van oud-KLM-directeur Camille Eurlings was.
10: Ja, bronnen vermelden. Maar waarom heeft hij dezelfde nood niet gehad om het zelf even te vertellen van jongens, het is mijn ding. Het is mijn powerbank.
3: Ik trek even
10: ik ben ook
3: met
10: me eens.
3: Ja.
10: Ik maak
9: ben
10: ook
9: 65
10: fouten.
9: Plus, dan krijg je dat.
10: Ja.
3: Ja.
9: Of is hij dat nog niet?
3: Treed even naar voren. Zeg even sorry. Hij heeft altijd zo'n mooi dialectje. Had hij een beetje. Het deed hij ook niet bij zo'n meeting. Welke partij was je ook alweer dat hij zo emotioneel werd dat hij minister bijviel. Dat is hij heel mooi. En dit is dan toch heel knul. Nou goed, mensen op het vliegveld werd even gevraagd. Wat vonden zij er nou van?
13: Nou, daar schrok ik best wel van, ja. Want we hebben allemaal een powerbank in ons bagage. Dus gaat wel goed nadenken. Heb ik wel een goede powerbank?
14: Ja, ik denk dat ze daar moet op handhaven, denk ik. Powerbanks misschien of niet meenemen of in het land waar je naartoe gaat, dat je ze daar moet kopen. Ik weet het niet.
15: Dan kan je ze beter verbieden.
3: Kijk, klaar, opgelost. Kijk, zo flexibel is de Nederlander. Gewoon verbieden. Ja. Gewoon niet meer meenemen.
9: Nou ja, misschien dat je op luchthavens, dat je als je ergens aankomt, dat je daar een powerbank kan huren voor de tijd je er bent. En als je weggaat, dan duwen we weer terug.
3: Een andere...
9: Dat is een leenauto.
3: Ja, nou ja, zo moet je het misschien zien. Ja. Maar ja, anders zeggen we, ja, maar wacht, ho, ho, ho. We hebben overal accu's in zitten, hè. Tandenborstels, telefoons zitten al accu's in. Moeten die er dan allemaal uitgehaald worden?
10: Maar heb je een powerbank bewust nodig? Want tegenwoordig heb je hebt toch ook zo'n USB-ding in je passagiersstoel voor je. Waar je gewoon even, heb je toch geen powerbank nodig?
9: Nee, maar je mag hem niet in je koffer hebben.
3: Nee, maar deze man had hem ook niet in zijn koffer.
9: Nee, hij was hem in zijn handbagage.
10: Ja, dus waarom heb je hem nodig in je handbagage?
9: Misschien moet het, als je binnenkomt, een vliegtuig zakjes uitleveren. En die dan brandvrij zijn. En dat je ze daarin kunt doen.
3: Oké, nou goed.
10: Ik hoorde ook iemand zeggen op het nieuws daarover gisteren. Dat hele familie heeft een powerbank. Ik ga jullie aankijken. Wij hebben thuis geen powerbank.
3: Nee.
10: Jullie?
9: Ja. Ik heb er een.
3: Oh, zeker wel. Ja,
9: en ik had er ook een toen ik naar Thailand ging. En die is gewoon uit mijn...
10: Geploft?
9: Uit mijn bagage gehaald. Want ik had hem in mijn koffer voor. Want ik dacht dat je hem niet in de cabine mocht. Maar andersom. Dat is precies andersom.
3: Oh. Jazeker. Dat is ook logisch. Want als hij namelijk in bagageruimte explodeert. Dan kun je er niks meer mee doen. Dan brandt het vliegtuig gewoon af. Dat je denkt, oh, kijk, daar gaan we met z'n allen. En als je hem bij de hand hebt, zoals nu, zie je echt waarvoor het nodig is. Hmm. Dat je hem bij de hand hebt. Dat je hem even oplaat. Dat je even kijkt of hij veilig is.
9: Dat je hem even uit kan
3: dat
9: maken.
3: Dat je hem even
9: uit kan trappen.
3: Je uit kan testen. Dan denk ik, de kinderen dat ze helemaal weer terugvliegen. Ik denk, jezus, hebben ze een brandje toch uitgemaakt? Dan kan je toch gewoon doorvliegen.
9: Ja, of misschien was het gewoon een van het personeel die had eigenlijk een verjaardag. En die had toen gezegd, van, nou, ik gooi
3: ik wil
9: hem
3: toch nog terug. Komt
9: ik
3: goed
9: gooi
3: uit
9: hem in de fik.
3: Ik gooi hem in de fik, ja, zo is het al zeker. Maar goed, zijn er andere dingen die jullie bij zijn?
9: Ja, dat dacht je natuurlijk de derde dinsdag van september, hè?
10: Ping, ping, ping.
9: Ja.
10: Ja, en het mooie ervan is eigenlijk ook dat de koning... die krijgt er volgend jaar €34.000 bij.
9: Oh.
10: Dus dat is ook wel mooi. Nou, en Amalia en Beatrix hetzelfde, die gaan ook omhoog.
3: Oh, 34.000?
10: Nou, dat is niet het bedrag
3: nee.
10: voor de koning of de prinses. Maar Amalia die zegt, die stort haar loonsverhoging van €10.000 toch terug.
3: Ja, oké. Okay. Ze is natuurlijk ook infiltrist, of noem je dat ook weer? Jij zult infiltrist, dat ze bij het vrijwillige leger zit. Daar krijgt ze ook loon voor, schijnt dat?
10: Oh, is dat zo?
3: Ja, dat stort ook ergens anders naartoe. Dus dat vind ik op zichzelf wel heel mooi, dat het allemaal gebeurt. Nou goed, dat zijn de dingen die ons bijgebleven zijn. Eerst eens even een lekker mopje muziek, dames en heren, op deze vroege morgen hier bij Toebak Leeft. Het gaat zoals het gaat, hè. Ja, over links of over rechts, we weten het niet allemaal. Maar het gaat worden, hij neemt geen beslissing, hij staat er niet achter. Allemaal van die teksten die we afgelopen week hebben gehoord over het aankomende kabinet.

0: As Good As It Gets, goede oude tijd van Bad Heart. Een collega van mij was zelfs helemaal naar Zweden gegaan. Of, nee, niet Zweden. Echt in buitenland. Om haar deze dame te zien optreden. Ja, en toen komt ze terug en zei, ja, Bad Heart. Daar was je er geweest. Nee, het bed was hard. Oh, ja, grappig. Zeker.
1: Dat is speciaal.
0: En het optreden was ja, zo goed als het ging. Zeker. Maar ze is nu ook een beetje van de drugs af. Dus is ze weer een beetje wat helder. Maar er waren periodes dat ze een beetje redelijk de weg kwijt was, hoor, deze bed hard. Maar goed, daar zit wel rock'n'roll onder. Ja. Dat is wel duidelijk. Zeker.
2: Ze komt december weer naar Nederland. Okay. Dus je goede vriend hoeft niet meer naar het buitenland.
0: Nee. Of het stond. Nee, goed, ze hadden er meteen een leuk uitje van gemaakt. Dan konden de kinderen even niet mee. Want die hadden er geen zin in. Zo'n rock bitch. Nee, zeker niet. Goed, we kijken de wereld in. Wat houdt ons bezig?
3: Ja, alles natuurlijk. Hè? Want de tijd gaat hard. En we gaan keihard richting 5 december.
0: Ja?
3: En wat horen we nou? Stefan de Wallen. Hij is pas 61, hè?
0: Ja?
3: Die stopt na 15 jaar als voorman van het Sinterklaasjournaal. Ik moet uitkijken, want er zijn misschien kleine kinderen. Ja, de Wallen die speelde de rol al sinds 2011.
0: Ja?
3: Neemt hierbij ook afscheid van zijn bekende uitspraken als...
0: Hallootjes!
3: En dag hoor. De acteur stopt met pijn in het hart en bedankt de cast, crew en alle kinderen van Nederland. En hoewel de NTR de opvolger nog niet officieel heeft bevestigd... lekt het Instagram-account SintTalk al uit... dat Daan Schuurmans neemt de rol over. Die is pas 54. Dat is een jonge bloem.
0: Jezus.
3: Een Instagram-post van zijn partner Bracha van Doesburg lijkt dit gerucht te bevestigen... En een nieuwe Sinterklaas, hulp Sinterklaas, maakt zijn debuut tijdens de landelijke intocht op 14 november in Graven, gemeente Land van Kuik.
0: Mag, daar komt meteen al onze Daantje aan dan.
3: Ja.
0: En bedoel, het is een nieuwe generatie, 54, komt hij op de vetbike of is hij op paard nog steeds welkom?
3: Geen idee. Maar ja, het schijnt dus wel dat die gemeente Graven €500.000 betaalt voor het evenement, hè?
2: Zo.
0: Huh?
3: Ik denk dat is niet normaal.
0: Oh, dan moet hij al betaald worden, dat trekt mensen aan natuurlijk.
3: Ja, beveiliging natuurlijk, hè?
0: Ja, nou, ik vind het bijzonder dat zoiets...
4: Dan niet meer kinderen. Hallootjes.
0: Hallootjes, daar heb je hem weer.
2: Zal hij op de bakfiets komen?
0: Ja, de bakfiets past ook een beetje. Hoewel Daan is wel een beetje... Nou goed, ja, het is wel bijzonder. 61, dan kom je net een beetje in de leeftijd van Sinterklaas, zou je zeggen.
3: Ja, en ik bedoel, hoezo moet hij niet op de 67ste werken zoals ik?
0: Och, ja. Oh, er zit weer eigen pijn onder.
3: Mijn pijn zit er ook onder.
2: Is dat het verhaal?
0: Ik word altijd aangepakt om mijn eigen pijn te toonstellen. Maar goed, nou, 61. Nee. Misschien heeft hij wel een ander baantje gekregen. Hij begon ooit natuurlijk bij Vlodder, hè? Daar is hij ooit begonnen.
3: Ja, ja. Dat was die vieze man, die altijd naar die hockeymeisjes keek. Die waren.
0: Oh, dat was
3: hij. Ja.
0: Oh.
3: Weet je dat niet?
0: Nee.
3: Oh, wat grappig.
0: Dat was hij.
3: Dat is echt een echte viespeuk.
0: Dat was een mooie scène. Ik hoorde ook bij, denk ik, viespeuk. Maar was een scène. Zeg maar dat die tennismeisje die fantaseerde dat ze naakt waren. En dan waren ze naakt aan tennissen. Dat was een hele mooie, tragische zin. Ja.
3: Niet tragisch,
0: ik heb elke
3: maar vertraagd.
0: Videobanden natuurlijk nog een keer terugspoelen. Oh, dit is wel mooi zeg. Oh, wat mooi gefilmd dit. Nou goed. Ja, met dank. Met dank,
3: met dank aan
0: Sinterklaas.
2: No.
0: Goed, wat zit jij te lezen?
2: Ja, nou ja, ik weet niet of jullie het al hebben meegekregen, maar dan is het eventjes dubbel. Maar het gaat nog steeds over de as die je kan uitstrooien. Of die is uitgestrooid in de Efteling. Heb je het meegekregen?
0: Nee.
2: Nee? Oké. Okay. Nou, dat is wel leuk om te vertellen. De as van de overledene dierbaren wordt soms uitgestrooid op een plek die voor nabestaanden bijzondere betekenis heeft.
3: Ja, natuurlijk.
2: Uiteraard. Wat blijkt, dat gebeurt dus ook in de Efteling. En oud-medewerkers van het attractiepark vertellen dat de bezoekers as hebben uitgestrooid in de droomvlucht. Nou ja, als het de droomvlucht is.
3: En dat wordt wel gordel daar.
2: Nou, inderdaad. Maar dat zeggen ze ook. Een oude woordvoerder die bevestigt ook dat het uitstrooien van as gebeurt. Zover ze weten. En alles wat over is. Ja, iedere dag gaat er nog een stofzuiger overheen. Dus ja, dat as is...
0: Zit in de stofzuiger.
3: Ja, ik kan me voorstellen.
0: Je zit in de stofzuiger.
3: Ik kan me voorstellen dat je dat doet als je bijvoorbeeld in dat ene ding wat zo heel hoog in de lucht in
0: Python.
3: Gaat.
0: Ja, Python.
3: Nee, dat is een achtbaan. Nee, dat er is zo'n ding. Het gaat in de lucht heel hoog. Het lijkt op een kroon en die gaat in de ronde. Dan kan je maar zitten. Ik ben de naam kwijt.
2: Ja. Ja.
3: Maar dat je het daar doet, dat is dan wel heel mooi.
0: Eén keer zit het op een beetje stof op je schouder.
3: Ja. Ja, als het allemaal dooi op je schouder.
0: In de Python is het natuurlijk wel bijzonder. Natuurlijk. Dan heeft de hele achterste heeft de hele lading over.
2: Is het legaal of niet? Ja, volgens mij mag het.
3: Nee, het mag niet. Je moet het vragen.
0: Je moet het aanpakken.
3: Maar het wordt heel veel illegaal gedaan. Dat mensen het in de zee doen. En dit is ook Wat doen ze in de zee? Is voor luisteraars die net ingeschakeld zijn. Yeah? Dat ze de as van overleden personen daar uitstrooien.
0: Yeah?
3: Maar ik kan me ook zo voorstellen dat je bijvoorbeeld richting een naakstrand gaat hier. Yeah? Dan ga je dus gewoon die helling op. En dat je uitkijkt op de ene kant over de duinen en aan de andere kant kijk je over het strand. En dat je dan daar dan in een windvlaag meegaat.
0: Ja, dat valt altijd tegen.
3: Het klinkt wel mooi, hè?
0: Het valt altijd tegen.
3: Ja, het valt tegen, want je maakt het niet echt mee.
0: Nee, dat niet alleen. Maar het waait toch, dat je denkt, het waait die kant. Nee, kut, zit er toch op.
1: Het waait altijd de verkeerde kant op.
0: Nou goed, ik weet wel een mooi verhaal van een man die uiteindelijk op een landgoed woonde. En daar werd een gegeven moment bij aangebeld. En toen stond een aantal familieleden op de stoep. Niet zijn familieleden, maar gewoon familie bij elkaar. Die zeggen met een urn in de hand. Ja, Henk, die woonde hier altijd. Die heeft vroeger heel veel gespeeld. We hebben ook met hem gespeeld in de tuin. Want dit was ons ouderlijk huis. Mogen we onze as hier uitstrooien? Oh. Die man zegt, ja hoor, kom maar. Ik heb heel veel ruimte achter in de tuin. Dus, weet ik wat. Jaap mag hier uitgestrooid worden. En toen zegt Henk van uiteindelijk, de eigenaar van het huis nu. Die zegt van, elke dag praat ik even met hem.
3: Ja.
0: En dan valt het een beetje terug op je oude plekje?
3: Ja.
0: Krijg je een antwoord?
3: Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat misschien zijn geest dan in om het huis waait.
0: Ja.
3: En waant.
0: Nou ja, ik zou het ook doen, denk ik. Het lijkt me toch wel grappig.
3: Ja.
0: Als iemand dat vraagt. Ik bedoel, ik heb helemaal geen grote tuin. Dus mij wordt het echt een hoopje in de hoek dan ergens. Maar ik ben, als iemand er blij mee kan maken. Kleine
3: of je zegt, van, nou, doe maar bij de barbecue erbij.
0: Oh, dat vind ik wel weer echt weinig eerbied, hè. Dit weinig. Goed, de editors komen naar Nederland in het nieuwe jaar, ergens in februari volgens mij. Seriously?
3: Yes.
0: Dit is de nieuwe single. Ze hebben een album uit het Surface, Echo en Sound. Het is een hele complete pakket.

0: eruit. En die gaan ze verzorgen in Jordanië. Ze hebben daar wel geteld 12 miljoen euro voor over. Dus dat is een flink bedrag. En het eerst, ze hebben daarover gebakkeleid. En toch moeten die kinderen dan hier naartoe worden gehaald. Maar dat kost meer natuurlijk. Het kost duurder, zeggen wij dan altijd hier in Noord-Holland.
1: Kost duurder.
0: Kost duurder. Maar uiteindelijk is dat niet handiger. Als je daar ter plekke kan begeleiden, is dat beter. En als je kinderen naar Nederland haalt, dan moet je ook de gezinnen erbij.
2: Die willen we allemaal niet. Dat kunnen we helemaal niet eens.
1: Gaan ze niet meer terug?
0: Dan gaan ze niet meer terug. En dan weet je, luxe problemen allemaal. Nee. Dus dan gaan ze daarop vangen. Ik vind het wel mooi. Ja, er was natuurlijk heel veel kritiek over het feit dat de regering en het kabinet gewoon helemaal niks deed. En nu hebben ze daar dus toch 12 miljoen euro voor gereserveerd.
1: Maar hoe is het met die kinderen afgelopen die een tijd geleden ook allemaal hier deze kant op waren gekomen? In diverse landen.
0: Ik zou het niet
1: helemaal
0: weten.
1: Niets meer over gehoord, hè?
0: Nee. Nou goed. Nee. Dat zou misschien wel goed terechtgekomen. Dat zou kunnen.
1: Maar goed, ze zijn helemaal geïntegreerd gewoon.
0: Ja.
1: Dat zou ook kunnen.
0: Nee, maar dit is een mooie actie van de regering.
1: Ja, er is
0: in... Ja, een keer stil. Vertel.
1: Bij de Olympische Spelen 2032 is er een rivier, de Fitzroy River in Queensland. Maar die rivier heeft groen licht gekregen als locatie voor de roeiwedstrijden tijdens de Olympische Spelen. En er was vooraf ophef, want er leven krokodillen in. En de rivier staat bekend om haar felle stromingen. En maar ja, de lokale burgemeester heeft gezegd, het stelt helemaal niks voor. Huh? Maar hij zegt, ik zwom zelf al in de rivier, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Maar de lokale burgemeester zegt ook wel van tegen toeschouwer, wees krokodilbewust. En probeer gewoon alle veiligheidsadviezen voor gebieden waar ze wel voorkomen op te volgen.
0: Wacht even, dit gaat over Olympische Spelen?
1: Ja.
0: En dan moet je dus krokodilbewust zijn.
1: Ja, want het is een rivier. Daar wordt dus
0: Wacht even, nu niet springen.
1: Waar is dat? Geroeid. En het zijn van die wereldwaterbaanachtige dingen. Wat je ook in de Efteling hebt, maar dan anders.
0: Oh, die
1: meer. Ze moeten dus krokodilbewust zijn. Van zwem nooit op plaatsen waar ze kunnen voorkomen. Mm-hmm. Laat armen of benen niet buiten een boot hangen. Klim zo snel en rustig mogelijk terug in de boot. Als je in het water valt en provoceer of val ze niet aan.
0: Nee?
1: Voer ze niet. En laat geen voedsel achter.
0: Kijk, dit is wel echt een Olympische Spelen geworden zo, hè?
1: Ja, de survival of the fittest.
0: Ja.
1: Kan jij hard genoeg zwemmen?
0: Ja, overleef je sowieso de tocht? Dat is wel heel spannend.
1: Ja.
0: En daarna, ja, als je met in gevecht raakt met zo'n krokodil, is ook nog allemaal... Dus alle sporten komen bij elkaar. Ja. Bij dit ja. onderdeel.
3: Ja. En waar is dat?
1: Het is in Queensland.
0: Maar is dat de Olympische
1: Spelen? Brisbane is Canada, toch?
3: Nee, dat is Australië.
1: Australië, sorry.
0: Ja, maar goed, dus de Olympische Spelen zijn in 2032.
1: 2032 zijn ze
0: in
1: daar.
0: In Australië, oké.
1: Dan krijg je dus het roeien daar. Dus, ja, goed, ik ben heel benieuwd.
0: Bij die tijd gaat dat niet gebeuren natuurlijk. Hè. Dan gaan ze die krokodillen even vangen of zoiets.
3: Jij mag daar niet zwemmen.
1: Nee. Let op, krokodillen zie je zo'n bordje met alleen die tanden.
0: Ja.
1: Maar je hebt het Internationaal Olympisch Comité heeft het vlakwaterparcours goedgekeurd naar een uitgebreide en onafhankelijke technische beoordeling.
0: Ja,
1: dus nou, ik ben benieuwd.
0: Mm. Ja, leuk.
1: Gaan het afwachten, 2032.
3: Ja, maar dat doen we denk ik in Mexico. Als je ergens in Noord-Mexico bij een bushalte uitstapt.
0: Ja?
3: En zie je twee borden staan, een timetable en een bord van de krokodil. Want achter je, daar is ook een rivier.
0: Oké. Okay. Ja,
1: dan staan ze niet gewoon te wachten daar. Met open bek van, er komt weer een busreiziger aan.
3: Ja.
0: Oh, maar ze weten echt maar niet plusminus de krokodillen oversteken.
3: Ja.
0: Oké, okay, dat is wel mooi dan.
3: Waar ze water uitkomen. Ja? Ja, ja. Maar ik schrok me dood.
0: Ja?
3: Ik dacht van timetable en krokodillenbord. En ik stond te kijken en ik van... Nou, inderdaad.
0: Je bent ook in één keer weg.
1: Ja, je erin liggen in het water.
3: Ook. Nee, maar je gaat snel naar de overkant.
0: Hey, maar goed, bedoel, als jij zeg maar... jij bent echt een hapslik wegbrok.
3: Ja.
0: Dat is gewoon echt net zoals ik. Je bent gewoon één keer weg.
3: Spuug ze uit.
0: Kijk, Jolande, die is nog een tijdje bezig.
3: Denken ze van nou...
1: Dankjewel.
3: Een stuk bot.
0: Jolande is nog een tijdje... Zijn ze nog een tijdje
1: om te vangen? Ja, dan gooien jullie mij erin.
0: Hoe krijgen weg, joh?
1: Dan gooien jullie mij erin als decoy.
3: Nee, nee, nee.
1: Dan komen jullie veilig over.
0: Zeker. Nou, ik noemde het al in de studio. De nieuwe single van Orville Peck is hier. Uit de nieuwe CD uit Mul, net uitgebracht. En daar draaien we van...
4: Hands on the wheel.
0: Exactly.

0: Parafiel Pack. En ze heet Mul. Ja, dat is ook Mul. Dat is toch ook iets van een ezel of zoiets?
1: Ja, Mul. Ja, Mul.
0: Nou goed, we hadden het natuurlijk niet over een mul. We hadden het net over een krokodil. Maar, ja, dat kon niet uitblijven natuurlijk. Jezus. Ja. Hadden we dit over? Zeker, met de laatste. Nee, daar hebben we het nu niet meer over. We hebben het niet meer over krokodillen. We hadden het nu over een mul. We hadden het over een ezel. Een
1: muilezel.
0: Ja, een muilezel. Hou even je muil, joh, ezel.
1: Er is toch ook een mix tussen een paard en een ezel of zo, hè, geloof ik. En dan zijn ze onvruchtbaar daardoor.
0: Oh, dat dus, weet ik niet meer.
1: Daar stopt de keten.
0: Ik dacht met een zebra en nog iets.
1: Ja, dan zijn ze gestreept. Ik heb er nooit gestreept.
0: Nee, maar een bepaald soort. Nee, je hebt ook een soort dier wat dan in de kruising is. Een zebra en een paard. Nou, maakt niet uit. Wat verdamme. Echt,
1: we gaan het even uitzoeken zo.
0: Zeker, dat is de film zelf wel gekeken. Daar ben ik niet zo heel blij van. Goed, iets anders.
2: Het nieuws gaat beginnen.
0: Goed, piraat gaf kleur aan Monumentendag. Hij is 2 dagen in touw geweest. Hij was vooral gericht op de jeugd. Oh, is dat onderzocht? Ja, dat ging allemaal goed. Bram heeft verhalen verteld. Hij heeft een speurtocht uitgezet. En hij was ook nog, zeg maar, hij kon onder andere vertellen dat zeg, de hand boven op de gevel van Vitus Danvers. Dat is oorspronkelijk van een Antwerpse eigenaar geweest.
1: Ja.
0: En dat schijnt dus als je zeg maar in Antwerpen geen tol betaalde voor ergens over te steken, dan werd je hand eraf gehakt. Oh jeetje. Ik dacht gewoon lekker handgebakken friet was het. Maar nee, dat heeft niks mee te maken. Het heeft te maken dat je gewoon niet luistert naar de regels. Dan wordt je hand eraf gehakt. Hm. Dus dat kon je onder andere vertellen. Nou, kinderen vonden het heerlijk, dat soort verhalen.
1: Ja.
0: En verder in het raadhuis was een zeeroversnest aangelegd. Dan kon je in de huid kruipen van de zeerover. Hoe doet hij dat? En verder werd er ook nog kunstwerkjes gemaakt met Fred Rozenhart. Die was ook weer een of andere schildershuid gekropen. Nou goed, er was een poppenkast, voorstelling voor de kleintjes. En de ouders konden even in de burgemeesterkamer kijken. En op zondag was daar een trouwerij in scène gezet met oude klederdracht. Dat was wel heel leuk om te zien. Dus het was een spektakel, die Monumentendag. Zeker nou, door deze Piet Piraat, Bram de Piraat. Die heeft er mooi kleur aan gegeven. Ja, andere zaken.
3: Bram de Piraat. Ja, dat, wat ik heel mooi vind zelf is dat er afgelopen dinsdagmiddag in meerdere straten struikelstenen zijn geplaatst. En dat was een ceremonie van familie. En dat heeft vooral plaatsgevonden bij de Zandvoortse Laan 60A. Daar werden de stenen gelegd door Hartog Simons en zijn vrouw Reina Simons. En in aanwezigheid van de familie. En ook daar was de burgemeester aanwezig. Ik zie ook bij mij in de stad, in Haarlem, zie ik ook heel veel stenen.
1: Je moet even vertellen waarom ze geplaatst worden.
0: Struikenstenen.
1: Ja, voor de luisteraar.
0: Nou, bijna iedereen weet toch wel wat het is?
3: Ja, goed, maar ik wil het wel vertellen hoor. Nou, ja. Zijn diverse manieren wordt dat herdacht. Dat is de gebeurtenis bij vroegere huizen waar Joodse mensen in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's zijn verdreven of gedeporteerd of vermoord zijn.
0: Ja, ja.
3: En daar worden dus bij die huizen worden dus struikelstenen neergelegd.
1: Goud gekleurd?
3: Ja.
0: Dus wel, ik denk dat het net op tijd. Als we nog langer wachten, is het eigenlijk is het echt verleden tijd.
3: Ja, dat denk ik.
0: Nu moet het allemaal aangelegd worden. Want straks is het later
1: ja,
0: of zo.
1: Nou ja, en ik die AfD in Duitsland aan de macht is. Die willen dat alles vergeten wordt, hè?
0: Alles wordt wat rechtser. Allemaal rechts. Dus dan hebben we dit. Oh ja, dit Joodse. Dat in Duitsland beginnen ze al van. Moeten we dan toch steeds meeslepen? De geschiedenis daarover. Ja. Hou eens op, ik wil gewoon weer Duitsland in de kracht zetten. Nou goed, er zijn heel veel Duitsers dus blijkbaar voor. Maar goed, ga verder met
3: het. Nou ja, het is toch. Ja, dan nog steeds is het eigenlijk om iets te blijven herdenken. En om verhalen en geschiedenis door te geven.
0: Mooi.
3: Dat het niet verloren gaat.
0: Zeker. Goed, de gezelligheid in het Open Taalcafé, een pluspunt, werd voor het eerste keer gehouden. Het was, nou ja, was al een tijdje geleden, 9 september. Het was feestelijk, er was live muziek. Madi Mashaal uit Haarlem kwam op zijn oet spelen. Oet is een buitenlands volgens mij snaarinstrument volgens mij. Er waren heerlijke hapjes, drankjes. En verder, Malik kwam uit Syrië en Floris kwam uit Groningen. Dat zijn allemaal waarschijnlijk mensen die normaal in het buitenland wonen. Die wonen nu hier. Die zijn nou ja, gevlucht, zeg maar. En die willen gewoon nieuwe mensen leren kennen. En dit is een mooi initiatief. Mensen van echt overal kwamen hier naartoe. En je kan ook je Nederlands oefenen. En zijn er ook taalcoaches nodig. En buddies om mensen te begeleiden. En nou ja, goed, ze willen elke woensdagmiddag van 3:15 tot 4:15... willen ze mensen bij elkaar brengen om met elkaar te praten. Mooi gegeven.
1: Ja, de gemeente Zandvoort heeft het preventie- en handhavingsplan alcohol 2026 tot 2030 gepresenteerd. Jawel. En, het doel is het alcoholgebruik onder jongeren, jongvolwassenen en volwassenen terug te dringen en een gezondere leefomgeving te stimuleren. Maar het schijnt dus echt dat in Zandvoort het alcoholgebruik hoger ligt dan gemiddeld.
0: Ja, ik had begrepen.
1: Maar ze zeiden ook wel van wie heeft er de afgelopen 4 weken alcohol gedronken. Ja, ik ook wel, maar ik drink het niet iedere dag. Ik heb nu bijvoorbeeld woensdag, donderdag, vrijdag niets gedronken. Maar vanavond misschien wel. Ja, dus, maar als ze zo kijken, dan denk ik van ja, dan drinkt iedereen wel eens. Maar ze willen dus eigenlijk proberen echt dat er geen alcohol meer is onder 18 jaar. Minder zwaar en overmatig drinken onder jongvolwassenen en volwassenen. En minder alcoholgerelateerde overtredingen. Ja, en, ze werken daarvoor samen met scholen, ouders, horeca, sportverenigingen. Vooral daar schijnt veel gedronken te worden.
0: Het is vooral belangrijk dat, dat je niet schenkt aan iemand onder de 18.
1: Ja.
0: Dat is belangrijk, want dat wordt nog wel eens vergeten.
1: Je ziet soms de leeftijd er niet aan. Hè? Dus misschien moeten mensen dan gewoon een chip krijgen en dat je dan daar de leeftijd op ziet.
0: Precies.
1: Een anti-alcohol chip. Ja, nou, daar kan je ook niet mee. Wat zou je?
3: Chick.
1: Ja, gewoon in je pols. Zo.
0: Goed, beheer Damherten een jaar verlengd. Ja. En dat was niet verwacht, want ze hadden het eigenlijk, het liep tot en met 9 maart 2027. Maar er is geen nieuw plan daarover, hoe ze dat moeten aanpakken. Het was natuurlijk afgesproken dat ze terug zouden brengen tot en met 800.000 herten in dat waterleidingduinengebied. Mm-hmm. En dat is nu redelijk gebeurd, dat klopt nu allemaal. Maar ze hebben nu zeg maar ook dat hek van de dam is. En nu komen de herten op meerdere plekken. Dus nu moeten ze een ander plan gaan bedenken. Bij de Natuurbrug bedoel ik. Hè? De Natuurbrug, daar is het hek vanaf. Dus ze kunnen ze beter verplaatsen. En nu moet er dus gekeken worden een nieuw plan. Ze houden het oude plan nog in ere. Dus het wordt nog steeds geschoten, zeg maar. Om de herten zeg maar, in bedwang te houden. Ja. Om een laag aantal te houden. Niet omdat ze gewild worden. Maar gewoon dat er anders te veel wordt. Er zijn nog steeds wel aanrijdingen. Maar er is duidelijk minder te gemeld. Dus dat is wel prettig. Maar daar ging het ook, want het werd soms echt bizar natuurlijk. Als een hert de weg oversteekt, dan is je auto in puin, hert dood, drama aan alle kanten. En het trauma voor de rest van je leven. Je durft nooit meer over die weg heen te rijden, dat is wel duidelijk. Goed, iets anders nog.
3: Ja, zelfverdediging voor vrouwen en dan 18 plus. Nou, wil je dus sterker en zeker in je schoenen staan, dan kom dan naar de 5-weekse cursus om je begeleiding van Krav Maga en je wel zowel mentaal als fysiek weerbaarder te maken. En dat start op donderdag, aankomende donderdag, 24 september, tot en met 29 oktober. Let op, tijdens de herfstvakantie is er
1: geen les.
3: Geen les. En je kan je aanmelden bij het pluspunt Haarlem. En de kosten daarvoor bedragen
1: pluspunt 30 Haarlem euro. Is Zandvoort toch, neem ik aan?
3: Ja. Pluspunt Centrum. Oh, zei ik dat Haarlem?
1: Ja.
3: Oh, waar het hart van vol is.
1: Ja, nou ja, je bent een Haarlemmer natuurlijk.
0: Krav Maga.
1: Maar het is erg leuk om te doen, zo'n cursus. Ik heb het wel eens gedaan.
0: Heb je Krav Maga wel gedaan dan?
1: Nou, nee, maar wij hadden toen vanuit de gemeente zelf. En toen was ik, echt, het is zeker 25 jaar geleden. En toen mochten wij dus bij Kenamio. En dan was er een jonge gast die deed daar stage. En die had toen gezegd, hadden ze gezegd, nou, geef maar gratis een cursus zelfverdediging voor vrouwen.
0: Oh, okay.
1: En toen zijn we met wat collega's zijn we erheen gegaan. Nou, ik heb echt helemaal rot gelachen.
0: Ja, okay. Leuk. En al die collega's op de grond, nekklem. Ik heb ook wel eens met collega's op de grond gelegen. Het is wel leuk om te doen. Het is een beetje een hele rare situatie.
1: Ja, maar het is ook wel een andere manier om je collega's te leren kennen.
0: Ja, dat is zeker waar. Goed. Dus, maar Krav Maga is wel een zeer agressieve vorm van verdedigen, hoor.
1: Ja.
0: Mijn zoon heeft erop gezeten. En ik weet me nog, de aanval bijvoorbeeld als je met een hongelknuppel werd aangevallen. En dan was de arm omhoog en dan vang je hem op en dan draai je. En nou, eigenlijk werd je zelf twee keer zo agressief als de aanvaller. Het is altijd eigenlijk de insteek van Krav Maga is je weer af. Maar tegelijk dat je afweer, sla je ook meteen. En dat verwacht de tegenstander eigenlijk niet. Mm-hmm. Je verwacht eerst dat je verdedigt en dan terugkomt. Maar dit is tegelijkertijd.
1: Mm-hmm. Doet me een beetje denken aan Oekraïne.
0: En Israël.
1: Ten opzichte van Rusland.
0: Krav Maga.
1: Allemaal Krav Maga gedaan.
0: Ja, Krav Maga komt uit Israël. Is ook wel bedacht door een Joodse man. Omdat de Joodse altijd zo werden aangevallen.
1: Ja, heel goed.
0: Dat is een nieuw soort iets bedacht. Dat is meteen aanvallen eigenlijk. Niet wachten, meteen aanvallen. Goed, dat is over de Zandvoortse berichten, dames en heren. Hoe we nou weer een keer bij de Joodse ring gaan terechtkomen, dat weet ik al niet hoor. Goed, straks onder andere de geschiedenis in het tweede deel van het radioprogramma. Nieuwe muziek straks ook weer van de Big Moon. John Allen. Maar eerst even de laatste single van Kasabian. Silver Apple Eye.

0: Van Kasabian Act 3 is het nieuwe cd'tje wat ze uitgebracht hebben. Experimentele Britpopmuziek met hard rock en zelfs dance invloeden. Ja, dat is wel mag. Soms is het ook een beetje ontoegankelijk gebeuren, Sherry. Dit is gewoon weer een lekker top 40 plaatje, zou ik zeggen. Maak hem groot. En het heet dus Silver Apple Eyes. Hier moet Toepak leeft in de zaterdagmorgen. En we kijken weer even in de krant wat er allemaal speelt. En ach, het werd weer groot aangekondigd. Wat was het ook alweer? Van Gogh's. Alle Van Gogh's bijeen in het museum in Otterlo. Hm? Ja, een zeldzame kans voor fans om van Sint van Gogh, namelijk het Grulle-Müller Museum, toont dit najaar alle schilderijen die wij in de collectie hebben.
1: Oeh.
0: Huh? Maar die tonen jullie toch al? Ja, maar nu hangen we ze allemaal op één zaal.
2: Op één rij.
0: Dus ik vond het allemaal weer een heel groot verhaal.
2: Maar het is wel een mooi museum. Ik kan het je wel
0: Ja, ik ben er ook geweest toen. Maar goed, dus ik denk van 88 schilderijen. Hoeveel schilderijen heeft die gast eigenlijk gemaakt? 900. In 10 jaar tijd.
1: Oh, dat is wel veel.
0: Dit is wel veel, ja, goed. En ik kijk dan weer naar het zelfportret van Van Gogh. En denk, jezus, wat is het eigenlijk heel slecht eigenlijk ook. Heb je de eerder... Ja, ik hoorde gisteren, namelijk Jan Derksen gisteren. Die was ook wel zo hard. Ja, ik vond het maar een prutser. En ik moet zeggen, die eerste schetsen die hij maakte van mensen op het land, weet je, die werkers op het land, die zijn ook wel erg rommelig.
2: Ja, maar
0: wel. Ik heb ze wel eens zien hangen bij mensen in de gang. Ik denk, nou, dit zou ik toch niet ophangen.
1: Oh nee, maar het ligt eraan hoe en waar het hangt. En,
2: ja. Maar er is ook wel zo'n schilderij van dat het nacht is en dat je dan zo'n dorpsplein ziet en zo. En die vind ik wel heel mooi.
0: Ja, er zit ook wel mooie werken bij, hoor. Het moet wel niet zo hard zijn als je
2: hoort. Hij is zich ontwikkeld.
0: Het is wel een beetje groot in de markt gezet, denk ik. Het is destijds uiteindelijk wel heel groot in de markt gezet.
2: Terwijl hij heel arm gestorven is, hè?
0: Ja, omdat gewoon, er is gewoon heel veel bijgekomen om hem eigenlijk zo groot te maken. Maar goed, al het werk hangt dus nu in het Grulle-Müller Museum. Wat zij al hadden, op zaal, naast elkaar. En het thema is dan allemaal, wat was het ook alweer, geloof, overtuiging. Nou goed, dat komt al, in al zijn werk komt het terug. Geloof en overtuiging en weet ik veel allemaal. En het is één grote reis, heeft Gogh ooit gezegd. Maar een grote reis op weg naar de hemel. Oh, wat een diepzinnige woorden allemaal, zeg.
2: Ja.
0: Nou goed, het zat wel diepe dingen in bij Van Gogh.
2: Maar die Theo die heeft het er wel uitgehaald. Ik bedoel, hij heeft hem wel enorm financieel gesteund al die jaren.
0: Ja, ja.
2: Dat hij dan gewoon echt geld kreeg om te leven daar en om daar huren.
0: Ja.
2: Maar hij heeft het er wel dubbel en dwars terug verdiend.
0: Ik heb wel eens wat brieven toen. Toen zat ik met een cliënt die zat in een rolstoel. Die wilde er ook wel wat meer over weten. Toen ben ik daar wel over gaan lezen. En dan heb ik ook die brieven gelezen. Die
2: heb
0: hij dan
2: je voorgelezen aan je cliënt?
0: Ja, een cliënt. De brieven die hij dan aan Theo stuurde. En dat hij zich druk maakte over een raam. Want er was geen goed licht in de kamer. Want hij wilde een beter licht om te schilderen. Maar hele belangrijke zaken.
1: Nou, je zou het me nodig hebben.
0: Ja, als schilder wil je goed licht hebben. Zeker.
2: Nou, ik zet
0: dat ding even buiten dan.
2: Als mijn broer zou bellen steeds of ik hem wil betalen. Omdat hij daar een beetje zit te niksen en te suipen. En, en een beetje van die stomme schilderijtjes zit te maken.
0: Dan ben je toch gauw klaar?
2: Ja.
0: Ja. Maar goed, dan denk je uiteindelijk. En nou ga ik hem groot in de markt zetten. Ik wil mijn geld terug hebben.
2: Ja.
0: Maar goed, we zijn wel hard over Van Gogh. Dat is ook een verwarde man.
1: Ik vind het dus eigenlijk wel, of tenminste heel bijzonder altijd van mensen, hè, van in die tijd, schilders, oud-schilders, die zijn nu zo bekend als ik weet niet wat. En dan denk ik soms wel eens, je moest eens weten dat jij nu zo bekend en beroemd en bent. En dat je in de tijd dat je die schilderij zou maken, ben je zwaar depressief. Dan denk je van, het wordt niks, ik stop
0: ermee. Daar moet ook altijd pijn in zitten of zo.
2: Ja,
0: dat schilder je
2: van je af.
0: Ja, zeker. Net als Edvard Munch, die zit ook was alleen maar emotie wat die schilder. Het was echt die schreeuw was zo eigenlijk heel lelijk. Ja. Maar dat was ook de bedoeling. Het was ook de emotie die je moest pakken in het schilderij. Nou, leuk om over schilderen te praten. En, maar soms dan verbaas ik me hoe groot ze zijn geworden eigenlijk. Maar hoewel Rembrandt ook al groot was. En eigenlijk Picasso was helemaal bizar groot natuurlijk. Ja. In zijn leven al. Hè? Die had gewoon een koffer vol met geld, vertelde Jeroen Krabbe altijd. Goed, iets anders.
1: Ja, nou het is, sinds deze week is het moeilijker voor Chinezen om het eigen land in en uit te reizen.
2: Oké.
1: Ja, dat is wel heel bijzonder. Vooral zo'n groot land hè, met vele mensen. Nou, nieuwe regelgeving geeft de overheid ruimere mogelijkheden om de bewegingsvrijheid van mensen te beperken. Wanneer het naar oordeel van diezelfde overheid, de ontwikkeling van het land, of de nationale veiligheid zelf in het geding is. Hoe heet het? Er wordt dus ook gewaarschuwd of X. Dat met deze wet is het recht om wel China te verlaten, maar dat is steeds meer veranderd in de privileges. Dus ja, zowel om China uit te gaan als China binnen te komen is voor de Chinezen gewoon moeilijker en lastiger.
2: Ook zo'n typisch gevalletje van zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.
0: Ja. Ja.
2: Want zij zijn bang voor spionage.
1: Ja, ja, ja.
2: Kijk wat zij
1: andersom. Ja, het is andersom.
0: China is groot, China heeft alles. wat moet je ergens anders nog toe zoeken? Ja. Net als die Amerikanen. Wat doe je? Blijf in Amerika. Je hebt alles daar. Je hebt alles daar.
1: Dus eten, natuur, eten, alles drinken, geregeld. Mensen. Ja. Internationaliteit ook, want mensen komen wel naar je land toe.
0: Ja, dat ook nog. Ja, zeker. Want die brengen dan weer geld. Ja. Dat is wel leuk. Je moet dit geld, niet het geld ergens anders gaan uitleveren. Toch?
1: Maar
0: goed?
1: Dat is wel bijzonder.
0: Ja, dat zeker. Nou ja, goed. Ja, de wereld gaat toch een beetje meer veranderen naar een dictatuur. Mm. Zijn het hele harde woorden.

0: Nou? Je bent een droom. Lang geleden hoor, dat ik dat gehoord heb. Dat er 's ochtends naast me wakker werd en keek maar. Oh, je was een droom. Ja, dat klopt. Was een droom.
1: Die naast me ligt.
0: Ja, nee. Pas geleden mocht ik bij de beginners salsa avond met de dansen, mocht ik met een jonge blom dansen. En dat was toch even te dicht bij die spiegel. En dan ben je zo aan het dansen en dan draaien. En dan kijk je in die spiegel en denk je, wat een... Jezus, wat een oude kop met zo'n jonge blom. Nou goed, ik zag er in het begin wel kijken. En denk, moet ik met die oude kerel dansen, joh? Mm. Maar ja, gaandeweg werd ze toch wel blij. Dus ik denk, nou, dat weet ik dan toch
1: hij
0: weer.
1: Hij is wel soepel in de heup.
0: Ja.
1: Zeer. Hoe jong is ze dan?
0: Ja, nou, midden 20 of zoiets.
1: Nou, ben je snel oud.
0: Had mijn kleinkind kunnen zijn. Nee, dat is echt, ik sla nu door.
1: Ja, ja, zeker wel.
0: Als ik echt even op mijn best had gedaan, had mijn kleinkind. Maar goed, ik heb er een leuke avond bezorgd. Dat is wel leuk. Maar ik moest wel even elke schrik als weer voorbij die spiegel.
1: Nou, heb je jezelf een leuke avond bezorgd?
0: Nee, haar. Nee, maar goed, dus elke keer als ik voor die spiegel draaide, denk ik van, ah, oh, het is echt heel oud. Dan zag ik haar weer en dacht ik, oh, ik ben echt heel oud. Gadverdamme. Wat een such a dream. Daar kwam
1: het. Nee, je bent gewoon heel goed in het dansen.
0: Ja.
1: En wel dat ze je graag vragen en blij zijn dat ze met je mogen dansen. Nou, dat is
0: maar het licht is ook zo hard in zo'n danszaal. Doe het licht gewoon uit. Kan het niet uit.
1: Anders, maar goed, maar je wel in het donker dansen.
0: Ja, dat is goed. Oh man, in het donker zie ik er veel beter uit. Goed.
1: Ja.
0: Wat hadden we ook weer te melden? Ja,
1: met de trein had jij het over.
2: Met de trein, we hadden het over Trump, we hadden het over de EU, we hadden het over Canada.
0: Over Trump, ja. Over
2: CNN.
0: Trump, dat hij ook weer drie media had verwitten om het huis uit, Witte Huis uit te gaan.
2: Mm-hmm.
0: Terwijl CNN die deed zelf, nou, we moeten weg, maar we zitten hier nog steeds. Dus het is allemaal symboolpolitiek. Hij kan wel iets roepen, maar uiteindelijk voert hij toch niet uit. Hij wil laten zien natuurlijk al die... Die kritische media, dat hij het gewoon, ja, die hebben het gewoon niet zo goed met hem voor.
2: Nee.
0: En hij doet van die mooie dingen in Amerika.
1: Ja, en hij belooft $5,000 als hij gaat winnen met de verkiezingen. Omdat de mensen die gewoon maar gestemd hebben. Maar ja, de hele, alles wat daar op het geld past, die zeggen, nou hallo, dat gaan we helemaal niet doen.
0: Nee.
1: Want hij heeft ook al gedreigd om de handel te beëindigen met landen waarmee de VS een handelstekort heeft.
0: Ja.
1: Zoals Canada, Mexico en de European Union. En dat is ook, ja, hij wordt er allemaal niet blij van. Want de Federal Reserve Bank heeft gezegd van, nou, we gaan de rente verhogen. Maar hij had juist gezegd, nee, jullie moeten het verlagen.
0: Zeker, dat doen ze ook. Ja, niet. Ja,
2: nee, dus,
0: nee, het is een eigenwijze man. En, nou ja,
2: volwassen kind.
0: Ja, nou goed, hij hoopt dus door de media een beetje te bespelen dat veel meer mensen positief over hem gaan nadenken. Nou, steeds minder mensen zijn positief over.
1: Ik ben zo benieuwd naar die verkiezingen beginnen.
2: Die midterms die straks gaan komen.
0: Wanneer gaan die beginnen? Ja,
1: begin november.
0: November 27.
2: Ja, midterms. Volgens mij tweede dinsdag of tweede woensdag.
0: Oké, maar dat is een midterm, dus dat is eigenlijk een beetje...
2: Hoe het ervoor staat.
0: Ik was afgelopen week, mijn vrouw die zeurt al een tijdje over dat... Ik zag jullie altijd een beetje kijken, dat ik kwam Wilco weer binnen. Het was altijd te ruiken, het was goed voor ons. Het was nooit helemaal, weet je, denk, lekker fris.
2: Is dat
0: dus
2: zo?
0: Dus op een gegeven moment was ze er zat van, zeg, ik wil een andere wasmachine. Ga je mee? Ik zeg, nou, ik ga mee, maar... Verwacht niks van mij met kritische vragen. Ik heb geen verstand van wasgoed, hè? Dus nou, ik mee. Dus ik liep een beetje verdwaasd door die zaak. Heette Willem Witgoed of zo. Zo heette die zaak. Dus ik liep een beetje rond en zei allerlei kritische vragen stellen. En ChatGPT erbij. Dus die man moest echt zijn best doen om die wasmachine te verkopen aan haar. En uiteindelijk keek ik rond en ik zag een poster hangen van Forum van Democratie.
1: Oh?
0: En nog een poster van Forum van Democratie.
1: Krijg je een wasmachine als je op ze stemt?
0: Ik weet het niet. Uiteindelijk zag ik er twee foto's. Best grote foto's van Thierry Baudet.
1: Oh, echt?
0: Dit is heel raar. Dus dan ga ik op zoek. Want dan wil ik meer aanwijzingen krijgen. The Big Reset. Het plan van...
1: Allemaal in die wasmachinewinkel?
0: Allemaal in die winkel hing dat grote poster.
1: Verkapt.
0: De Big Reset. De andere krant, weet je al. Met we zijn al 25 jaar belazerd door die Twin Towers. En, nou, het ging maar door.
1: Dus de eigenaar van die tent die is heel erg...
0: Ja, blijkbaar. Jeetje. Uiteindelijk hing er ook American Great met Trump. Ik denk, jeetje, wat apart. Waarom zou je dat in de winkel hangen? Waarom zou je dat doen? Nee, goed.
1: Zou je nog van... krijg ik deze wasmachine nou cadeau als ik op Trump stem? Moet je het een beetje met een Amerikaans accent zeggen?
0: Ja, nou, misschien helpt het wel. Ja. America is great. Nee, ik denk dat het eigenaar was. Want later zeker even van die ene man zei. Want ik wil van mijn mobiel af. Ik zeg, oh, je wilt terug naar je Nokia. Net zoals Rutte. Ik denk, nou krijg ik hem. Maar daar reageerde hij niet op. Ik denk, hij is niet de eigenaar. Nee, hij was niet de eigenaar.
2: Oh. Nou, maar heb je een nieuwe wasmachine gekocht?
0: Zeker. Okay. En ben ik tevreden. Ik ben er tevreden over ook.
1: Oh, is het heb je nou niet tweedehands gekocht dan?
0: Ja, natuurlijk. Het is ook een tweedehands.
1: Oh.
0: Het is gewoon gaan reviseren.
1: Oh,
0: okay. Echt? Ja. Die worden helemaal uit elkaar gehaald.
1: Echt waar?
0: Ja. En die wordt helemaal nagekeken. En dan krijg je ook garantie.
1: Er zijn poepluizen in gewassen, hè? Van iemand anders.
2: Ik weet niet of ik een tweedehands...
0: Ik steek mijn hoofd in de trommel en ik ruik een paar keer. En ik denk, nou, ik ruik niks. Ik ruik nieuwe geit. Doe maar. Dus... Maar dat kan je zien, in die straat waar hij dan wordt schoongemaakt, kan je zien wat ze allemaal doen.
1: Wat ze er allemaal uit te halen. Allemaal poep en zo.
0: Ja, yes, jullie hebben echt vooroordelen.
2: Volgens mij,
0: ook,
2: vond je dat nog leuker dan de wasmachine aankoop zelf.
0: Wat? Mijn hoofd erin.
2: Nee, het hele onderzoek. Hoe ze dat,
0: ja, natuurlijk.
2: Ja.
0: Leuk om rond te lopen. En,
2: je vrouw, is die blij? Want nee, jij ruikt lekker.
0: Die zei bij zichzelf van, ik heb het helemaal niet opgevallen, al die posters en aanwijzingen. Goed, maakt niet uit. Mijn verhaal over Willem Wetgoed, geloof ik. Ik zou niet helemaal zeggen waar hij is, want het is ook niet helemaal goede reclame voor hem natuurlijk. Maar laatste plaatje voor 9 uur. Straks ontvouwen wij de geschiedenis van 19 september. Oh, interessante materie weer. Hou je hart vast. Tears for Fears.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft.
3: Nee. Wacht. Ho. Nee, daar zijn we nog niet aan toe. Straks krijgen we eerst nog een stukje geschiedenis natuurlijk. En onder andere. Uit welke film komt dit? Nou? Ja? Nou, dat moet je straks maar even achterhalen. En natuurlijk over dit.
4: Op 19 september 1916 kijken boeren in de Haarlemmermeerpolder verbaasd op.
3: Waar kijken ze verbaasd over? Nou, straks daar meer over. Eerst even een mop in muziek, dames en heren. Tweede gedeelte van het radioprogramma. Straks onder andere nieuwe muziek. Maar eerst even...

0: Ja. Dat zeggen ze ook wel eens tegen mij. Doe gewoon maar even normaal zoals je op jouw leeftijd hoort te doen, weet je. Dat bondadig gedoe vind je wel heel leuk. Acting My Age van The Academic. En nog niet zo lang geleden raakte ik in gesprek met toch wat jongere danssporten. En die bleek een fan te zijn van deze band. Nou, ik vond het heel toevallig, zeg maar. Goed. Ja?
1: Ja. Kijk je in het verleden.
2: Wat gebeurde er door de jaren heen?
0: Zeker, een stukje geschiedenis in het radioprogramma Toebak Leeft. 1900, precies 1900. Butch Cassidy en The Sundance Kid plegen hun eerste overval. Nou, het lijkt net of ze op dat moment hebben besloten van... Kom, zullen ze een overval plegen? Nee, los van elkaar. Butch Cassidy, die eigenlijk heet gewoon Robert Lee Parker. Maar uiteindelijk is hij slager geweest, Butch. En ook Cassidy was weer een mentor van hem geweest, veel eerder. Die hebben al in een solo leven zeg maar, heel veel overvallen gepleegd. Maar op een gegeven moment komen ze bij elkaar. Dan vormen ze de Wild Bunch. Er is niet heel veel geweld in de groep, maar ze vallen wel banken over en vooral een trein. En deze overval die ze plegen dus uiteindelijk samen in 1900... is dus de trein van de Union Pacific Railway... Railroad. En dat blazen dus een kluis op met dynamiet. Wel heel veel dynamiet. Dat staat uiteindelijk ook in een film te zien. En daar weten ze toch uiteindelijk $55.000 uit vandaan te halen. Dat is voor 1900 wel heel veel geld. Uiteindelijk is dit natuurlijk inspiratiebron geweest voor heel veel series en ook een film. Met Robert Redford. En... Ah, dan heb ik die andere monster naam kwijt. Maar goed. En dit is eigenlijk een beetje een soort comedy. Eigenlijk, ze hebben ook wel doden veroorzaakt. Het is niet alleen maar lachen, hè. Het is ook wel, ze hebben ook wel doden veroorzaakt. Dat was niet hun insteek. Ze probeerden altijd zonder wapens probeerden ze geld afhandig te maken. Er kwam uiteindelijk ook een serie over.
3: Hannibal Hayes en Kid Curry.
0: Alias Smith & Jones.
4: Ja.
0: En dat was ook een beetje humor. Maar het is allemaal wel geschoeid zeg maar, op het leven van Butch Cassidy en de Sundance Kid die zeg maar, heel veel overval pleegde.
4: Goh, daar zou ik rijk mee kunnen worden dan met de opbrengst van al die films.
0: Nou, niet zoveel geld. Want uiteindelijk hebben ze zeg maar, 4 jaar lang hebben ze zich in Argentinië stilgehouden. In de hoop dat het over zou waaien. Maar ja, zo'n ranch runnen is wel heel saai. Dus uiteindelijk zijn ze weer op pad gegaan.
4: Ja, je wilt die adrenaline kicken, hè?
0: Er is nog steeds wel een mit over deze twee, want uiteindelijk zijn ze doodgeschoten in een huis. Toen hoorden ze eigenlijk al schoten van binnenuit. En toen hebben ze twee mannen gevonden, met door het hoofd heen geschoten. Ze denken dat ze het zelf hebben gedaan. Deze lichamen zijn heel snel begraven, maar eigenlijk nooit onderzocht of, zeg maar, dit ze echt waren.
4: Oh.
0: Dus het zou kunnen zijn dat er andere
4: mannen... Wie leven ze nog? Nou,
0: ja,
4: dat kan niet
0: zeker.
4: Meer. Ja, zeker. In 1981, ook op 19 september, gaven Simon & Garfunkel een gratis concert in Central Park.
0: Ja.
4: Voor meer dan 500.000 bezoekers. Maar ik las net ook nog dat ook extra opbrengsten waren. En die waren omdat New York zo armlastig was om die te steunen.
0: Echt waar?
4: Ja, dat vond ik wel bijzonder om te lezen.
0: Dat is wel een grappig insteek weer.
4: Ja, zeker. Maar het was wel zo van... er waren 500.000 mensen. Daarna volgde nog een reunietournee. En er zou ook een nieuw album komen, maar daar kwam het weer niet van. En toen heeft Paul Simon het geschreven materiaal op het soloalbum Hearts and Bones gezet.
0: Oh, oké. Okay.
4: Maar ja, diverse mogelijkheden zijn er geweest. En nou ja.
0: Ja.
4: Het boos is er niet zo goed, hè?
0: Nee. Nou, het is wel bizar om te zien, hoor. Dat hele park helemaal stampers vol.
5: Ja, mooie foto's. Ja, het is echt destijds van kunnen maken.
0: Drolligheid, tot top, die muziek. Echt, al van die liedjes. Ja. Leuk op die gitaar. Maar goed, uiteindelijk brengt zoveel mensen op gang. En ze zijn ooit begonnen in 1957. Het was er nog Tom en Jerry. Net een tekenfilm.
5: Ah. Jongens, vandaag, 19 september 1975, is de eerste aflevering van Fawlty Towers uitgezonden op de BBC.
0: Ja, wat leuk.
5: Ja, en destijds met John Cleese werd gevraagd om de hoofdrol te doen en de serie te schrijven.
0: Yeah.
5: En hij had gelukkig daarvoor een bestaand voorbeeld, want hij heeft enkele jaren daarvoor met de productieploeg van Monty Python in een hotel in Torquay verbleven. En de eigenaar was er voorkomen geschifte voortdurend uit zijn dak gaande sarcastische Brit. Dus dat lag eigenlijk voor de hand. Heb jij een mooi stukje?
0: Ja, zeker. Van Fawlty Towers. Even kijken. Ja.
6: Here's the plan. I'll stand there and ask them if they want something to drink before the war. Before their lunch. Don't mention the war.
0: Yes, I mentioned it once.
4: Ja, deze uitzending is ook een paar keer eruit gehaald, hè? Dat het wel een beetje gevoelig lag.
0: Ja, de BBC heeft dat eigenlijk, zeg maar... Want die hebben ook weer zo'n database... en die hebben dit stukje uitgeknipt. Uiteindelijk op YouTube kan je hem gewoon gewoon terugvinden. Hè. Dan kan je gewoon kijken. En, ja, goed, het is wel een grappige uitzending. Goed, 1934. Ja, Bruno Hauptmann wordt gearresteerd. En Bruno Hauptmann heeft 2 jaar eerder, in 1932, op 1 maart, heeft hij zeg maar de zoon van Charles Lindbergh gearresteerd of ontvoerd. En heeft hij met een trap uit het huis vandaan gehaald. En waarschijnlijk tijdens het naar beneden klimmen is hij door 2 sporten van de trap naar beneden gestort.
4: En daardoor is
0: het kind al overleden. Hij heeft het kind verstopt. 2 maanden later hebben ze het kind gevonden.
4: Geroken.
0: En uiteindelijk hebben ze zeg maar gezocht, niet gezocht. En uiteindelijk hebben ze geld overgemaakt, of niet gevonden. En hebben ze geld overgemaakt. En dat geld is uiteindelijk gevonden bij een benzinestation. Want de nummers waren bekend. En uiteindelijk hebben ze deze Bruno Hauptmann opgepakt. Hij heeft zelf altijd ontkend. Het is een heel bizar verhaal over deze Bruno Hauptmann. Omdat hij zegt van ja, ik was daar niet. Maar uiteindelijk hebben ze wel heel veel geld gevonden in zijn zolder. Er kwam een heel showproces. Even een fragment.
7: The stage is set for the utmost tensity of drama as Hauptmann takes the witness stand. Questioned by his own lawyer Riley, the Bronx carpenter in German accent begins his string of denial. On the
0: night of March the 1st... Nou, het is bijna niet te volgen, maar het was een hele showproces. Uiteindelijk zijn ze er wel achtergekomen. Bruno Hauptmann is zeker wel schuldig. Hij is erbij betrokken geweest, maar er zijn meer mensen bij betrokken geweest. Want sowieso die trap, die kwam dan wel uit zijn garage. Dat konden ze achterhalen aan de hand van hout. Want hij was een timmerman, heeft zelf een trap gemaakt. Maar hij kan die trap niet in zijn eentje gewoon afgedaald zijn met dat kind. Hij is ook al naar beneden gevallen, maar dat was te moeilijk. Dus hij moet echt hulp hebben gehad. Het is een heel interessante materie. Ook omdat er heel veel complottheorie over hangt, dat Charles Lindbergh een aanhanger was van het nazi-gedachtegoed. En uiteindelijk ook wel tegen verstandelijk beperkte mensen was. Die moesten toch eigenlijk wel weg. En dat kind was verstandelijk beperkt. Dus het zijn wel heftige complottheorieën. Is niet waar bevonden. Het is echt wel duidelijk dat Bruno Hauptmann iets mee te maken heeft gehad. Goed, zover.
4: Ja, in 1928 werd de Steamboat Willie vertoond.
0: Oh ja.
4: De eerste tekenfilm met synchroon geluid. En het echte debuut van Mickey Mouse. Dus ik denk, nou, daar heb je vast geluid van. Maar ja, je bent heel hard aan het zoeken.
0: Ja, ik
4: daar komt hij, jongens. Ja.
0: Ik heb het wel
5: gehad. Doet je landen even Mickey Mouse na.
0: Het klinkt wel bekend dat we het volgens mij een tijdje geleden hebben. Ja, dat hebben we gehad. Ja.
5: Oh, okay. Waar is het nou?
4: Nou, het zal je altijd zien.
5: Zal ik dan wat vertellen over de mummy? Mummy Otzi?
4: Ja, die is ook wel grappig. Ja.
0: Ho, wacht. Okay, hier komt hij tevoorschijn. Steamboat Willie. Ja, Mickey Mouse. Ja, dat was de eerste keer. Dat er geluid onder was.
4: En wat dat een effect gehad heeft uiteindelijk, dat we nu al die Disney Worlds en Planet hebben en al die dingen. Dat is niet te geloven, hè?
0: Ja. Iets anders?
5: Ja. Vandaag in 1991 worden er door 2 toeristen in de Tirolse Alpen mummy Otzi gevonden. Nou, dat is een ingevroren en hierdoor mooi geconserveerde mummy. Mummielichaam is van een man die in de prehistorie heeft geleefd. Nou, Otzi zou ongeveer 5000 jaar in het ijs hebben gelegen.
0: Ja, bizar, hè?
5: Ik vind het toch wel. Was ik het maar tegengekomen.
0: Nou, het is echt oneerbiedig. Er zijn beelden van op YouTube te vinden. Dat is bij dit volgens mij.
8: It's been hailed as one of the century's most important archaeological finds. The body of a Bronze Age mountaineer, which scientists believe.
0: Als je deze beelden erbij ziet, wordt hij er half uit het ijs getrokken. Ze vinden ook nog wat spullen, wordt er een beetje aan de kant gelegd. Het is bijna, ik denk, jongens, doe even normaal met dat lichaam. Ja. Ze denken ook in het begin dat het eigenlijk gewoon een slachtoffer is van een of andere, klim. Ongeluk, dat hij gevallen is, dat hij doodgevroren is. Maar het is echt dus een man uit van 5000 jaar geleden. Vooral die bronzen bijl die ze uiteindelijk vinden, is heel bijzonder voor die tijd. Mm-hmm. Wat konden ze dat tijd al? Uiteindelijk kunnen ze helemaal achterhalen wat hij gegeten heeft, waar hij geleefd heeft. Mm-hmm. Een gaatje in zijn kies had en daar zat ook weer iets in wat in een of andere bergtop had gegroeid.
4: Ja, maar hij is ook de oudste lichaam wat gevonden is waar de ziekte van Lyme is aangetroffen.
0: Oh. Ja. Klopt.
4: Dat was ook wel heel bijzonder. Ja,
0: hij had een intolerantie, een lactose-intolerantie. Konden ze allemaal achteraan.
4: Toen al. Dat
5: is bizar, hè? Want het is allemaal van 3300 voor Christus. Hè?
4: Ja,
0: het is buiten echt.
4: Hoe kunnen ze ook die data nou? Dat vind ik nog steeds, die koolstofmethode. Dat ze dat kunnen doen. Ja. Ik snap het nog steeds niet.
0: En hij had echt uitrusting bij zich die echt voor die tijd echt bijzonder was. Het maf is wel, die man en de vrouw die dit lichaam hebben gevonden. Ja. Die hadden zoals, ja, hallo, dit is onze fonds. Ja. Daar moeten we geld voor krijgen. Daar hebben ze geld voor gekregen. Alleen die man, die overleed uiteindelijk door een val tijdens het klimmen. Oh. Dus dan zeggen, is een vloek.
4: Ja, dat is wat ook gezegd, ja.
9: Dus maar nou, dat is mooie toch, verhalen.
5: Ja, ja, want het ging ook jarenlang ging het gerucht dat hij door dat het een sterfgeval zou zijn door kou. Dat, ze daar, hè, dat hij daar heeft gelegen. Maar de later ontdekten ze een pijlpunt in zijn schouder.
0: Ja, klopt. Die was ik ook nog weer vergeten.
4: Die is vast gaan ontsteken.
0: Ja. Dus, nou, dan nog even. Hoe gingen die laatste momenten van Uzi? Nou?
10: Dit zijn de Alpen op de grens van Italië en Zwitserland. Een oude man wil over de top naar de andere kant van de berg. Het is ijskoud. Het sneeuwt.
0: Hij is gewond.
10: Is verzwakt en gewond.
0: Nou, dit zijn de laatste momenten van Uzi, zeg maar, die uiteindelijk dan doodgaat op de berg bij de Alpen. Maar goed, dat is over de geschiedenis. Straks de verjaardag. Wie is de jarig of jarig geweest? Er zit ook weer interessante personen bij. Eerst maar even de gitaartjes van Vicky Clyro. A Little Love, als het kan.

0: Ja, mooi gegeven. Met een beetje liefde kunnen we alles overwinnen. Ja. Dus tegenwoordig heb je wat minder liefde. En er zal wat meer moeten gaan gebeuren. Leuk plaatje van Biffy Clyro in het tweede gedeelte van het radioprogramma. En er is er weer tijd voor. Zeker, wie is er jarig? We kijken ernaar. En ook, ja, sommigen zijn er ook al overleden. Ook altijd wel leuk om even in het zonnetje te zetten. Ik ga terug naar 1931. Ja, hij werd toen geboren. Brooke Benton had alle leuke plaatjes. Onder andere, dit was een heel leuk plaatje van hem. Hij begon in 1955 met een R&B-groep The Sandman. En werd ook nog geproduceerd door de 22-jarige Quincy Jones. Die was ook al zeer snel actief in het produceren van muziek. Uiteindelijk ging hij solo. En dan brengt hij verschillende platen uit. Just a Matter of Time. Die werd bijvoorbeeld gedraaid in een radioprogramma 1959.
1: And this next record belongs in the category of just plain beautiful. Brooke Benton sings Just a Matter of Time. Someday.
0: Dit is een van zijn grootste hits, hè? Je zou denken, waar komt dat nou vandaan? Je hebt Cruising LP's. En Cruising LP's, dat is een radioprogramma geheel op plaat. En daar hoor je dus al die discjockeys praten. En dit was daar een fragment van. Goed, dus hij zou vandaag jarig zijn geweest. Hij overleed in 1988. Hersenvliesontsteking. Oh. En dat was wel triest. Hij is niet zo heel oud geworden, 56. Hij heeft tussen 1965, dus in 10 jaar tijd eigenlijk, heeft hij plusminus 44 titels de Hot 100 ingezongen. Dus zeer populair, man. Dat is wel duidelijk. Ja. Goed, wie nog meer?
2: Ja, vandaag is de Nederlandse Candy Dulfer, onze saxofoniste, 57 jaar geworden. Ja. Nou ja, op jonge leeftijd treedt ze al op met haar vader, Hans Dulfer. En op 11-jarige leeftijd nemen ze samen hun eerste plaat op. En ze verwerkt in de loop der tijd meer bekendheid op met haar band Own Cultivation op het North Sea Jazz Festival. En later treedt ze op, natuurlijk in het voorprogramma van Onder Meer Prince.
0: Jazeker. Ja, ze was door Prince geboekt om op te treden in zijn voorprogramma.
2: Ja, en later heeft Candy Dulfer nog een grote hit met Dave Stewart getiteld The Lily Was Here uitgebracht. Dat is uit een film.
0: Ja, klopt. Ja. Maar het komt uiteindelijk omdat Prince had afgezegd. En Candy was wel een beetje boos. Zeg, ja, hallo, ik heb me daar op voorbereid. Ik ga optreden bij jou. Toen had hij gezegd, ja, sorry, weet je wat? Kom anders even een nummertje spelen. En tijdens het optreden, ze deed gewoon één nummertje tijdens zijn show. Was je onder indruk, toen dacht je van, hé, dit is best wel een hele goede saxofoniste. Die moet ik meer laten doen. Dus toen is ze naar Amerika gekomen. En toen heeft ze dus samen met onder andere Dave Stewart deze plaat opgemaakt. En ze maakt gewoon lekker dansbare muziek ook, hè? Ik vond het live, dit. Op het feest. Je dit hoort, dat je de kut, man. We willen erbij zijn. Lekker. Wat is eigenlijk geworden?
2: 56.
0: 56.
2: Oh, 57.
0: 57. Dat is die jonge Blom nog eigenlijk, hè?
3: Ja. Die vandaag ook jarig is. En ik ben wel een grote fan van haar. Mama Cass Elliot. Zij was zangeres van de Mama's en de Papa's.
0: Oh ja.
3: Ze is slechts 33 geworden.
2: Altijd te jong.
3: Ja. En ze is heel erg bekend geworden ook met het nummer Dream a Little Dream of Me. Dus,
0: en dit?
3: Ja.
2: Oh, de Mama's en de Papa's.
0: Mama's en de Papa's. Het grappige is dat ze natuurlijk vroeger, voor de Mama's en de Papa's, ze moesten al even verschuivingen plaatsvinden om uiteindelijk zeg maar, de Mama's en Papa's te laten ontstaan. Toen zat ze in de Big Three. En de Big Three hadden een banjo-song. Even luisteren of je wat herkent.
2: She got it, Phoenix.
0: Precies. Dit kwam uit in de jaren 50. Dus de banjo zong en toen dachten die gasten van... dachten, hey. Nou goed, er is nooit een rechtszaak voor geweest. Maar eigenlijk komt dus Phoenix komt gewoon regelrecht van de banjo zong van de drie... De big three van Mama Cash. Goed, ja, overleden 32. Dat is echt bizar, hè?
2: Ja. Ja. Jong, hoor.
0: Ja, heel jong.
3: Wie vandaag ook jarig is, is Lol Cream. Hij is uit 1947. Hij is een Brits muzikant en muziekvideoregisseur. Maar hij was ook lid van 10cc. Like cricket,
0: Zeker, dit was een grote hit. Veel muziek gemaakt door 10cc. Uiteindelijk gaat hij samen met Godley, die ook in de band zit, begint hij met de band Godley and Cream. En hebben ze deze plaat. Heel bijzondere clip.
2: Ja.
0: En dan zie je ook dat ze goed zijn in het videobewerken. Want ze hebben allemaal gezichten aan elkaar geplakt. Die veranderen langzaam. En er ontstaan hele rare gezichten omdat de combinatie komt. En uiteindelijk gaat hij ook nog samen met Trevor Horn gaat hij in Art of Noise.
2: Ah, ja.
0: En die maken gewoon echt geluiden. Art of noise. Dat is echt wat het inhoudt. Dit bijvoorbeeld. Dus voor die tijd is dat baanbrekend. Dit is ook zo'n raar stukje. Maar goed, het ging over Lol Cream. Hij wordt 79 vandaag. Aardige leeftijd, zeg. Op weg naar je 80.
3: En als je van medleys houdt.
0: Nou?
3: Dat is leuk. In 1940 is Bill Medley geboren.
0: Ja!
3: Ja.
0: Ja.
3: Maar hij was eigenlijk in eerste instantie bekend van de Righteous Brothers.
0: Ach nee, toch.
3: En later had hij dus dan die solo carrière.
0: Ja.
3: Maar hij scoorde ook met Jennifer Ward.

0: Je met dat...
1: is dat riffje, hè, die altijd speelt.
0: Freak Out, hoe ging dat ook alweer?
2: So we knocked on the door and said, we're personal friends of Miss Grace Jones. And the doorman opens the door and he slams the door in our off. Yeah. And we were shocked. Yeah. So we walked around the corner to my apartment. We picked up our instruments. We went, aw, fuck off.
0: Nou, daar komt het vandaan.
2: Studio 54.
0: Fuck off. Yeah. En uiteindelijk wordt het dit. Leuke verhaal van Nairod. Gewoon een sympathieke man ook. Als je een verhaal vertelt, is dat ook meteen leuk ook.
1: Hij ook echt met een leven, hè? Want hij is natuurlijk helemaal down the drain gegaan op een gegeven moment. En dat hij zich helemaal weer heeft vermand en uit de drukhol gekomen is.
0: Ja. Hij heeft heel veel dingen geproduceerd.
1: Ja, ik heb hem live gezien. Hè, bij, toen de Night of the Proms had je af en toe in Rotterdam. Ja. Toen ging ik erheen en toen was hij daar met Chic.
0: Oké.
1: Okay.
0: Oh, grappig. Nou goed, dit heeft hij ook geproduceerd. Het boek Last Dance van David Bowie. Niet de sterkste periode van David Bowie. Heel commercieel. Dat zei David Bowie laatst van, nou, dat zou ik nooit meer doen. Maar ik moest het een keer ervaren, het commercieel. Hij heeft dan bijvoorbeeld ook dit gedaan.
3: Daft Punk.
0: Daft Punk, daar heeft hij heel veel mee samengewerkt. Hij heeft ook solo werk gemaakt. En nou, het is niet heel sterk, maar ik vond het ook wel grappig. Land of the Good Grooves.
1: En hij wel een speciale stem, toch?
0: Ja, hij trad op in Glastonbury in 2017. Het was echt een feestje. De hele podium stond vol, iedereen stond te dansen. Ja, hoe moet je dat een beetje aankleden? Nou, dit was mooi aangekleed. En als je hem ziet met een grote grijns op je gezicht, ja, dat wordt dan een feestje. Nou, Rodgers, dus daar komt misschien een Jolande-keuze uit.
1: Ja, ik denk het toch wel,
0: nou, ga er even over nadenken. Dan gaan we eerst even een mopje muziek draaien. Straks onder andere hebben we nog de Zandvoortse berichten. Die is er ook niet.
1: Oh, ja.
0: Tijd voor. Ja, man, tijd gaat snel ook gewoon. Eerst even pure dramatiek hier. Bears Den. Old Wives.

0: dramatiek van de bovenste plank. Where's Dan? Red Earth and the Pouring Rain is het album waar dit van te vinden is. Ik was even zoeken waar gaat het over? Persoonlijke inspiratie. De tekst is geschreven door liedzanger Andrew Davy. Het gaat over zijn grootvader die leed aan de ziekte van Alzheimer. Ik weet wel, de videoclip uiteindelijk dat het hele huis in de brand gaat. Ik denk van, oké, waar staat dit voor? Nou, en al die herinneringen die uiteindelijk verdwijnen. Dan blijft er niets meer over. Mooi vormgegeven. Dit is dus Alt Wives heet het. Goed, de zaterdagmorgen hier bij Toepak Leeft. En we kijken weer even naar de Zandvoortse berichten. Zeker, we kijken ernaar.
1: Het nieuws gaat
0: zeker
1: beginnen.
0: Beheer Damherten. Dat is voor een fauna hebben we er naar gekeken. Het loopt... dat heb ik al gehad, joh, vorige uur. Sorry.
2: Oh, Wilco. Ja. Ja. Sorry.
3: Het was deze week natuurlijk Prinsjesdag.
0: Ja.
3: Dat betekent ook voor de gemeente Zandvoort de start van het jaarlijkse programma Jeugd en Politiek. En alle groepen 8 van de basisscholen in Zandvoort hebben op deze dag het koffertje van de derde kamer ontvangen.
0: Dat is mooi,
3: en in dat koffertje zit een lespakket over Prinsjesdag, verkiezingen en democratie. En ze zijn dit jaar bezorgd door de commissieleden Anders Sandbergen, Dien Reinders en wethouder Lars Carré. En later dit jaar gaat nog het internationale... Nee, sorry. Het zeer plaatselijke jeugddebat plaatsvinden in de raadzaal.
0: Ja, ze gaan toch weer debatteren?
3: Ja.
0: Ja, dat is altijd leuk.
3: Ja, ja, ik zei internationaal, maar ik vond het wel...
0: Ja, nee, leuk. Maar goed, uiteindelijk is het leuk om die jongelui gewoon echt ergens voor te laten strijden.
3: Ja, wie weet worden ze daardoor misschien ooit wel...
0: Maar het is ook wel moeilijk om dan zeg maar een standpunt in te nemen dat niet jouw standpunt is, maar toch het te kunnen verdedigen. Ja. Dat vind ik knap. Gewoon, Marco.
2: Ja, ik weet niet, daar hebben we het al over gehad, maar er is de 10e Zandvoortse Art Pop-up Expo van 2026.
0: Ik had gelezen, vier kunstenaars die
2: daar staan. Ja, vanaf 19, het is al gestart, het is tot en met 11 oktober. En daar tonen onder meer Paul de Koot, Roxanne, Willem, Sarah en Soul Surfing deze werk in het oude raadhuis. Het is daar te zien. En het is inmiddels al geopend. En het is iedere zaterdag en zondag van 12 tot 5. En de entree is gratis. En de officiële opening, ja, die heeft al plaatsgevonden. Hebben jullie iets over gehoord? Heb jij iets over gehoord? Het is de opening?
3: Nee.
0: Oké, goed. Zandvoortse vrouwen in het Zandvoortse museum is dat te zien. Het visserspad tussen Zandvoort en Haarlem. Dat is nu een mooie duinroute. Maar vroeger was het werkgebied van heel wat generaties Zandvoortse vrouwen die dan zeg maar met zware manden vis zeg maar naar de markt toe gingen. Die hadden ze in Zandvoort gevangen. Die gingen ze op de markt proberen te verkopen. Nou goed, de tentoonstelling die gaat vandaag geopend worden. En daar komen al even verhalen gekoppeld aan hedendaagse portretten van mensen die hier ook werken. Ook van vrouwen. Dus alle vrouwen die krachtig in het leven staan, die worden hier op een voetstuk geplaatst. En er zijn ook schilderijen bij, foto's bij, archiefstukken. Hoe leefden ze in die tijd? Deze schilderij is wel een belangrijk stuk. Die is geschilderd in 1884 van Therese Zwartse. En daaromheen zijn dus allerlei verhalen van mensen die, vooral vrouwen die in de geschiedenis iets betekend hebben. Nou, En dat kan dus als zijn dat je als vrouw met een zware man vol met vis naar de markt ging.
3: Ja,
0: zeker.
3: Afgelopen zaterdag en zondag was het natuurlijk Monumentendag.
2: Ja.
3: Maar daarnaast was er ook in Zandvoort, in Haarlem, was het Korenlint. En het Zandvoort gemengd koor Zangvoort, waar ik ook deel uit van maak, maar die hebben daar opgetreden. En het was wel leuk, omdat alle grote mooie gebouwen waren open. Dus allerlei koren zongen overal in mooie monumentale panden. En wij hebben toen eerst gezongen in de Veel, in de kleine zaal. En daarna om 3:30 in de Waalse kerk. Die lag vlakbij de Veel. Echt een heel mooi kerkje met een hele bijzondere klank. En het koor zong onder leiding van Matthijs Broers en muzikaal begeleid door Joep van der Winden. En hopelijk volgend jaar weer, want we waren een eclatant succes. Om hem even à la Ivonie te spreken.
0: Ja, precies. Ivonie, ja. Ik hoorde een Ivonie. Ja, vertel.
2: Ja.
0: Ja.
2: Morgen, zondag 20 september, worden Julie en Andreas verwelkomd. En dat is een klassiek concert. Dat gaat weer van start. En dat is te beluisteren. Ja, dan moet ik even kijken hoor.
0: Ja,
2: concert. De start van het nieuwe concertseizoen. Oh ja, het vindt plaats in de Protestantse kerk aan de Kerkplein. En het is vanaf 2:30. En de entree bedraagt €10. Dus ik denk, nou, mooi na zomerweer kan je lekker binnengenieten van mooie muziek.
0: Zeker. Nou, goed, nog even het verhaal in de Zandvoortse krant lezen over de ontwikkeling van het badstrand. Het bestaat natuurlijk in het jaar 200 jaar en er wordt stilgestaan. Ja. En leuke foto's erbij. En het gaat er helemaal terug naar het feit dat de zakenman Alberts die had de exploitatie van de koetsen op het strand, zeg maar, zou die doen. Hij zou een opening doen en dat had dan te maken dat de koetsen, daar gingen de dure gasten zeg maar in. En die werden met die koets naar het zeewater gereden. En dan konden ze heel voorzichtig een trapje af, konden ze de zee. En dan kon niemand ze zien, pootje baden. En daar had je ook waardvrouwen bij. En waardvrouwen konden ze zelfs vaak niet eens zwemmen. Maar die hielpen dan die deftige dames het water in. Mm-hmm. En ook dat ze door niemand gezien konden worden.
3: Maar dan hadden ze zo'n lang badpak aan met van die strepen misschien wel.
0: Ja, zeker. En de waardvrouw was gewoon helemaal in kostuum. Dus als die echt in het water zou komen, dan zou ze helemaal verdrinken. Dus het is allemaal een heel onstabiel iets. Maar goed.
3: Spannende baan hoor.
0: Ja. En op zelf stond het allemaal nog in de kinderschoenen. En daar is uiteindelijk ook nog allerlei dingen fout gegaan. Want ja, die koetsen moesten wel geëxploiteerd worden. Want anders konden de hotels weer niet gaan genieten van al die gasten die ronduit. Ja. Dus daar, allerlei rechtszaken geweest. Dus het is echt wel leuk om even te lezen. Dat je denkt van, hè, wat een gedoe met die koetsen. Hè? Ja, er is je kan toch op het strand gaan liggen? Nee, dat kon nog niet.
3: Er is uiteindelijk een strandtent die een sauna erbij heeft. Maar ik heb toen de tijd al gezegd, toen Take 5 de eerste permanente strandtent was. Van joh, je moet gewoon eigenlijk sauna doen en dan gewoon één of twee koetsjes hebben, dat je die mensen dan het water in rijdt en dat ze daar plons in die zee kunnen.
0: Ja, zoiets moet je doen.
3: Maar ja, dat hebben ze niet gedaan.
0: Nee, goed. Gaat een beetje die kant weer op. Nou goed, dat is over de Zandvoortsberichten. Wordt anders wel heel veel, dames en heren. Okay. Het is tijd voor die landenkeuze. Ik wil wel weer
3: ik heb hem klaarstaan.
0: Ik ben benieuwd wat je uiteindelijk uit de collectie van Nile Rodgers.
3: Je hoort het gelijk op het moment dat hij aangaat van, hé, dat is dat riffje van Nile Rodgers, die vandaag jarig is.
0: Ja, zeker. Ja hoor. Dat zijn, je hebt zeker die barspartijen weer van Nile Rodgers. Je kan niet overal ingezet worden. En als je toch wel echt een bekende barsloop wil hebben, dan belde je hem. He's the greatest dancer, Sister Slash.

0: Altijd heerlijk om dat te horen, hoor. Dat het gezongen wordt of gezegd wordt. He's the greatest dancer. Oh, yes.
1: Oh, we zien de clip Sister nou. En dan zien we ineens een echte man die komt dansen op toneel.
2: Oh.
1: Ik dacht, nou ja, het stinkt over John Travolta, maar...
0: Wie is het? Geen idee. Nee, goed, maakt niet uit. Hij ziet er goed uit. En ook van die wijde broekspijp. Altijd leuk om de jaren 70 een beetje tot leven te zien komen. Goed, het ging over die landenkeuze. Nel Rodgers, hij wordt vandaag 74. Weet je dat zijn carrière ooit begonnen is in de Sesame Street Band. Sesame Street Band. Oh. En ontmoette in 1970 toen Bernard Edwards. En Bernard Edwards, die andere sterke man in The Chic natuurlijk. En uiteindelijk hebben ze nog een bandje gevormd. Big Apple Band. Nou, laten we het allemaal chic. Goed, alle verhalen even over Nile Rodgers natuurlijk. Altijd wel leuk om
1: ja,
0: even
1: te horen. Zeker leuk.
0: Goed, nou ja, we hoorden gisteren natuurlijk dit op het nieuws.
3: Dan een vraag die misschien wel symbool staat voor de tijd waarin we leven. Wat als er een echte crisis uitbreekt? Hoe lang hebben we dan nog te eten? Nou, zo'n 6 dagen. Dat schatten onderzoekers van Klingendaal en de Erasmus Universiteit. Houd daarom thuis een voorraad aan voor 8 dagen. Zeker. Adviseert dan weer het ministerie van Landbouw.
1: In plaats van 3.
0: Ja, nee, ja, dus 6 dagen blijkt dus.
1: Ja, nee, 8 wordt geadviseerd.
0: Ja, om het in te slaan. Maar de nood is dan, 6 dagen is de voorraad op in de winkel.
1: Ja, nou, maar goed, het is nu al op. Het is nu al op. Hoe ga je dan voor 8 dagen komen?
2: Oh, ik heb een kastje in,
1: heb je
2: onder de trap. En ja? Ik heb altijd veel te veel in huis. Dus dan kom ik wel even...
1: Dan kom ik wel bij jou.
2: Ja, kan ik wel even leegmaken.
0: De vraag is dan, heb je een noodpakket? Ja.
4: We hebben de trapkast onder de trap.
1: Kijk, kijk.
4: Voor hoeveel dagen? En mijn vriendin die slaat altijd aardig in. Ik denk wel een week of 2, 3.
5: Maar als er inderdaad nood is, weet je wel, en je hebt niks in huis, dan zit je met de gebakken peren, hè? Het is eigenlijk wel heel verstandig om dat te doen.
6: En heeft u het al?
5: Nee, heb ik nog niet.
0: Nee, precies, ze had het niet. Ze wist wel wat ze moest doen, maar ze had het nog niet. Nee. Nee, wel weer grappig.
2: Maar ja, het is toch ook gewoon, weet je, ik ben ook wel zo iemand mee. Aanbieding, zakken soep, 2 voor de prijs van 1. En dan koop ik er 4. Dus ja, dan heb je al voor 4 dagen soep.
0: Oh, soep, ik hoorde snoep, maar soep. Ja, soep.
2: Ja, dat soort dingen, weet je.
0: Ah, soep vind ik altijd, dat kan ik niet op leven.
2: Crackers. Nee, maar je hebt ook van die... waar je dan aardappelpuree van kan maken of zo.
0: Oh, ja.
2: Als je zo'n pakje hebt, je hoeft alleen een half litertje water erbij. Precies. Je hebt gewoon...
0: Ja, precies. Nou, als we echt tips zullen hebben, dan moeten we echt bij Jolande zijn.
2: Ja, zeker.
0: Die weet wel wat je moet in moet slaan.
2: Tip van de week.
0: Ja, ik heb maar voor 2 dagen eten in huis. Nou, dan houdt het echt
2: toch wel. Je hebt toch wel blikken en zo in huis?
0: Ja.
1: Nee, ik heb ze toevallig in handen gehad. 3 of 4.
0: Nee.
2: Oh, ik heb potten. Ik heb er echt veel te veel.
0: Pannen heb ik wel. Maar potten? Nee, heb ik niet. Potten wil ik ook niet in huis hebben. Daar heb je helemaal niks aan.
2: Wc-papier, hè? Dikke vergeten. Voor 9 dagen wc-papier.
0: Ja, oh ja, dan krijg je dus
2: dat was toen met corona, weet je nog.
0: Goed, andere berichten zijn we nog. Wat zit jij nog lezen?
1: Ja, dat gaat toch over de recordprijs aan de pomp.
0: Ja.
1: En Duitsland die gaat toch ingrijpen. Er ligt een plan klaar om toch de prijs aan de pomp te gaan verlagen. Ja. Dus nou, misschien dat Nederland ook eens een keertje wil nadenken. Dat is natuurlijk, het is natuurlijk bizar.
2: Ik hoorde echt mensen praten over hoe in het buitenland alles al verlaagd wordt.
0: Ja. Ja, maar het schijnt toch dat wij hebben kans op een verlaging van 17% zal leuk. Nee,
1: 17 cent per liter.
0: Maar het is nog niemand duidelijk wanneer dat ingaat, had ik begrepen. Nee. Dus dat ben ik.
2: Maar ze halen steeds het kwartje er weer bij, hè?
0: Ja, dat gezeur. Oh. Maar gisteren ook bij vandaag in site gezeur. Ja, ik wil dat kwartje teruggeven. Gaat het er niet meer in verhouding meer? Ik bedoel, ja, ik weet niet. Dat is een beetje oude koeien. Ja, dus dat is al makkelijk scoren bij.
2: Ja, publiek.
0: Bij het publiek, dat is ook weer. Goed, ja, nieuwe muziek. Ja, zeker hier. Gus Dapperton. Is een beetje man-vrouw. Maakt hem niet uit wat het is. Gaat op de persoon. Dus hij heeft een plaat uit. Queen.

0: Hij is een van de meiden. Nou goed, ik vind het geen klapper van een hit. Goed, Gus Dapperton. En hij is wel echt uit de gay scene. En de, nou, hoe noem je dat? Een genderneutrale situatie. Het maakt me allemaal niet uit. Hij zegt, ik maak me ook niet uit wat ik aantrek. Als ik iets leuk vind, trek het gewoon aan. Maakt me allemaal geen fuck uit. Vind ik een mooie houding. Mooie houding.
1: Wanneer kwam je een keer in een rok?
0: Ja, ik heb vroeger nog wel eens een soort jurk aangehad of zo. Zo'n soort gewaad.
1: Zo'n galabaya. Zo'n Arabische...
0: Nee, dat niet eens. Maar wel echt, dat is wel een beetje, je denkt van... Je zag mensen zeggen met je kijk, had ik een bril opgezet. Vond ik wel een grappige reactie op de mensen. Oh, leuk. Goed, nog een stukje geschiedenis wat blijven staan is. Ja, 110 jaar geleden, dames en heren, vandaag.
2: Op 19 september 1916 kijken boeren in de Haarlemmermeerpolder verbaasd op. Voor het eerst zien zij een vliegtuigje van het Nederlandse leger landen op het grasland. Ze zijn getuigen van het begin van Schiphol. 3 jaar later richt Albert Plesman de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en Koloniën op, de KLM. Het eerste lijnvliegtuigje van de KLM landt op 17 mei 1920 vanuit Londen op Schiphol met 2 passagiers aan boord.
0: Precies, 2 passagiers aan boord. Dat is echt heel grappig. In het begin was het echt militaire vliegbasis. Toen was het bij elkaar, hoeveel was het ook weer? 16,5 hectare. En hoeveel is het nu? Het is nu 2787 vierkante kilometer.
1: Nee,
0: ja.
1: Kilometer?
0: Ja, kilometer. Vierkante kilometer. Ja, dat moet je, ik vind het altijd moeilijk om uit te richten. Maar goed, het is veel bij elkaar. Nee, het is 2787 hectare, sorry. Hectare.
1: Ja, ik denk al.
0: Ja, nee, ik doe het nu helemaal
1: verkeerd. Ik denk, Zandvoort is de... Is het dan net zoveel als Zandvoort? Helemaal, heel Zandvoort?
0: Nou,
1: met de doorgrenzen en alles? Nou, misschien.
0: Ja, misschien ook wel. Het zou ook wel kunnen. Maar goed, dus, dat was het begin van
1: 16... Vierkante kilometer, we blijven dromen.
0: Van 16 hectare is het naar 2700 hectare gegaan, Schiphol.
1: Ja,
0: en dat ging heel snel op. Want na de Tweede Wereldoorlog begonnen ze al met land te vorderen daaromheen. En toen werd het al binnen een paar jaar werd het 76 hectare. Genoeg cijfers. Dat ging over de geschiedenis van Schiphol.
1: Ik heb toch wel een cijfernieuwtje, maar dat is wel grappig. Als een jongen van 9 jaar, hij hield van gamen en hij was helemaal gek op Minecraft en Roblox. En hij plaatste veel filmpjes op internet waarin hij die game speelt. 9 jaar, hè?
0: Ja.
1: Maar ja, er was één probleem. Zijn filmpjes werden niet goed bekeken. En toen zei zijn vader, nou weet je wat, hij pakte zijn creditcard, kocht een advertentie van 20 euro voor Mike. En dan zouden meer mensen zijn filmpjes te zien krijgen. En het werkte. Het werkte zo goed dat Mike besloot nog wat advertenties te kopen.
0: Ja.
1: En nog wat. Net zo lang had meer dan een ton uitgegeven. Hè? Maar zijn vader was niet blij, want de betaalpas was van zijn werk. En hij moest dus toen aan zijn baas uitleggen waarom er ineens een ton weg was. En of en hoe hij dit allemaal zou terug moeten betalen. Maar ja, ze vertellen ook van nou, er komen voorlopig geen nieuwe filmpjes. Maar hij is nu wel heel bekend, dus de oude filmpjes zullen nog wel goed bekeken worden. En hij had zelf nog een boodschap voor de kijkers. Hoi iedereen, ik ben echt heel erg cooked, Mike. Nou ja.
0: Oké, okay. Ja goed. En blijkbaar kan hij het gewoon... Nou ja goed, ja. Het doet me wel denken als je advertenties koopt.
1: 9 jaar.
0: Ik zit op TikTok, had ik ook advertenties gekocht. Voor een paar foto's. En die zijn uiteindelijk dan 45.000 keer bekeken.
1: Oh.
0: Denk ik, is dat nou gewoon... Heb ik die
1: en hoeveel betaal je dan?
0: Gekocht? 10 euro.
1: Oké. Okay.
0: Dus nou,
1: ik ben er wel eens van beschuldigd dat ik advertenties gekocht heb. Wat ik nooit gedaan heb. Want daar ben ik ben een gierigaard.
0: Ja.
1: Dus, bij hem was het dus gewoon dan... $20 en...
0: En dan
1: klik, klik, klik. Dus ja, dan word je wel heel veel keer gekeken.
0: Ja, goed. En als
1: 45.000 voor een tientje. Oh, nou.
0: Ja, goed. Dat wil niet zeggen. Hè. Dan gaan ze je natuurlijk promoten. En dan kan de kans dat meer op je klikken. Maar ik heb gezien hoe groot die... noem je de concentratieboog is. Dat is echt van... oh, leuk. Volgende.
1: Ja.
0: Zover.
1: Ja.
0: Zo lang is die concentratieboog. Oh, leuk. Volgende. Blijk. Door. Dus ik bedoel, daar doe je dan je moeite voor. Maar goed, dat was een leuk experiment om even te proberen. Goed. En muziek, dames en heren. Ja, zeker muziek. We hadden net natuurlijk deze Gus Dapperton. En ik zie ook dat onder andere... heb ik hier nog... ik ben niet helemaal goed voorbereid. Deze wil ik even draaien. Dat is wel een leuk vrolijk plaatje. Adam Diaz. Leuk stuk op den piano.

0: rest of your life.
1: Wat een dramatiek. Why Can It Be Me? Oftewel, Adam Diaz hier. Mijn toepak leeft in de zaterdagmorgen. Ik had nog verjaardag staan. Hij wordt vandaag 80 jaar oud. Dat is de oorspronkelijke drummer van Status Quo. Zeker. Ja, vertaal het even voor jezelf. En dan kom je op rol om, ga liggen en laat me erin. Nee, mijn fantasie slaat helemaal op met deze plaat. Goed, Status Quo ontstond in 1962, hè. Dus nog, bijna nog eerder dan de Rolling Stones. En ze spelen nog steeds. En de man,
2: ja, maar een kerstliedje, hè. Daar gaan ze ook heel goed. Dat was toch, oh nee, dat was van Mutt.
1: Nee, ja, van Slade, ook volgens mij. Maar goed, de andere zanger van de Status Quo is nog steeds verder muziek aan het maken. Maar deze John Colen, die heeft gedrumd tot 1981. Toen vond hij het wel genoeg. Hij heeft ook onder andere gedrumd op dit, hè. Echt gewoon boerenrock noem ik het. Dat is nooit vervelend.
2: Ja.
1: Nee.
2: Een beetje normaal.
1: Ze hebben allemaal grote hits gehad. In het begin noemden ze zichzelf ook de Scorpions. Daar hadden we er al een van. De Specters. Daar had je het ook een van. Traffic. Ook origineel bedacht. Was ook al ontdekt met Steve Winwood. Traffic Jam. Oké, leuk bedacht. En uiteindelijk werd het natuurlijk gewoon Status Quo.
2: Hmm.
1: Status hetzelfde. Ja. Misschien moet je het zo bekijken. Er is een documentaire. Die heet Hello Quo. Daar heeft deze John Colen nog aan meegedaan. En ja, momenteel is die Forrest... Francis... Rossi is nog steeds aan het toeren. Hij is nu aan het promoten dat hij, zeg maar, in 2027 gewoon akoestisch in zalen gaat spelen. Dus die andere gast.
2: Ja, mooi.
1: Ja, die andere is natuurlijk overleden, maar die leeft nog, zeg maar. Goed, iets anders.
2: Ja, ja, ja. Japan heeft voor het eerst meer dan 100.000 mensen die 100 jaar of ouder zijn. Nou, dat is van wie 88% vrouw is. Dus, hè? Chapeau, chapeau. De vrouw?
3: Ja, maar ik heb wel een ander berichtje nog gehoord over Japan.
2: Oh, oké. Okay. Maar de oudste vrouw is 114. Ja. Momenteel de oudste man is 112. Nou, Japan heeft de oudste bevolking ter wereld en is sterk vergrijsd. En er kunnen zich bijvoorbeeld de personeelstekorten ontstaan en de kosten voor sociale zekerheid daardoor kunnen stijgen.
3: Ik denk al van, goh, jongens, al die mensen die hier aan de grens staan, die moeten door naar Japan. Dat is ook een goede levensstijl. Maar ik heb gehoord van Japan, ja? Dat komt ook even van mezelf, dat alle mensen die dan tussen de 40 en 60, 70 zijn, die worden gemeten door de dokter.
2: Ja?
3: En op het moment dus dat jij te zwaar wordt bevonden, word je gelijk in een programma gezet, zodat jij weer de juiste maat gaat krijgen.
2: Ik denk van, dat kunnen wij hier
3: ja, en dan zie je dus het effect.
1: Ja?
3: Zoveel 100-jarigen.
1: Ja. Maar goed, dan vraag je af, is dat meteen op de televisie? Dat je ook, of is dat gewoon een programma gewoon dat je thuis kan volgen?
3: Nee, ik denk dat jij...
2: Fysiek ergens naartoe.
3: Ik denk dat je waarschijnlijk in een programma zit en waarschijnlijk in je eigen dorp of wat dan ook, dat je daar aan het sporten wordt gezet en geholpen wordt of zo.
1: Dit is serieus.
3: Ik vond het wel bijzonder dit.
2: Dat klinkt...
3: Maar ja, ik heb gisteren
1: ook gezien... Zou ik jou daar aanspreken dan, om daar mee te doen dan?
3: Ja, ja, kijk, als ik er vrij voor krijg, dan ga ik wel een paar weken in zo'n kamp zitten.
1: Okay.
3: Maar ik zag gisteren de Reine de Rechter, die is 82,5 kilo. Die heeft ze gewoon laten meten op tv, omdat ze beelden moest bewegen voor een van de rechtszaak.
1: Ja.
3: Oh. Moest ik wel om lachen. Ik denk, nou, lekker dan.
1: Oké.
3: Dus,
1: het is wel rigoureus om het zo aan te pakken. Maar het is voor je eigen bestwil.
2: Als het werkt.
1: En een mens, kan hij nog wel eens een beetje logisch nadenken? Of zit hij vast in alleen... Precies. Of kun je zelf nog een beetje logisch nadenken en op goede beslissingen nemen? Of zitten ze vast in alleen onzinfilmpjes? Dat ken ik ook wel een beetje.
3: Oh, dat heb ik ook een beetje last van.
2: Aan de mobiel.
1: Oh, man, waar zit ik nou in vast?

0: Ja, dat hoor je graag. We are the last girl at the party. En ja, de beaches hier bij Toepak leeft in de zaterdagmorgen. We lopen tegen het einde van het radioprogramma. Straks de 10 ook Goedemorgen Zandvoort. We kijken nog naar de wereld. Mogelijk honderden kleine scholen gaan verdwijnen door een nieuw kabinetsplannen. Ze vinden dat te weinig rekening wordt gehouden met het belang van kleine scholen. En onder andere de KC De Bink in Den Haag. Die moesten stoppen omdat ze te weinig leerlingen hadden. En ja, dan moeten ze zich maar voegen met andere scholen. We hebben ze in Zandvoort ook gedaan. Twee scholen bij elkaar gevoegd.
1: Ja, ja.
0: Zelf hoeft dat niet nadelig te zijn. Maar ja, heel veel mensen hebben gezegd, ik kies bewust voor een kleine school. Hebben ze meer aandacht voor me. Maar goed, uiteindelijk zitten ze ook te kijken naar bijvoorbeeld in steden. In steden heb je natuurlijk ook heel veel kleine schooltjes. Dat hoeft niet eigenlijk. Die kunnen ook gewoon bij elkaar gevoegd worden om wat geld en het praktischer aan te pakken. Dus nou, hier zijn ze fanatiek mee bezig. En heel veel mensen trekken aan de bel. Zo van, nee, dat wil ik niet.
1: Nee, want dan kan die School voor Forum voor Democratie, die kan ook wel inpakken. Dan. Ja, die heeft ook wel te weinig leerlingen.
0: Zes leerlingen.
1: Zes, hè? Ja, hup, toevoegen.
0: Ik vind het gek dat je er niks over gehoord de laatste tijd. Dat is echt zo'n weer sensatiebericht.
2: Nee, dat is weer een bericht in de eten gegooid. En we stoppen ermee.
0: Ja, ja. Ze zijn nog niet gestopt, maar ik wil wel graag weten. Goed, nee. Nog iets kort?
1: Ja, de hoornaars. Er was een bomensnoeier die was uit de hoogwerker gesprongen vanwege een aanval van die hoornaars.
0: Ja.
1: En hij is niet dood, hij leeft nog, hij is wel gestoken. Maar ik zag ook net een ander bericht dat iemand in eerste instantie helemaal bewusteloos was. Omdat hij door een aantal hoornaars was gestoken.
0: Het wordt echt een roofdier.
1: Kijk alsjeblieft uit, hè. Want, ja. Ze zijn indrukwekkend.
0: Zeker. Nou goed, dit was Toepak Leeft. En volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering met geschiedenis en de Zandvoortse berichten.
1: Fijn weekend.
2: Hoi. Mooi weekend.
3: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
4: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond twee kitesurfers uit het water gered. De twee waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
3: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.

0: Een zeer goedemorgen Zandvoort. Vandaag de 19e september 2026. En wij gaan het met een heleboel mensen hebben over allerlei leuke onderwerpen. Naast mij zit al René Lammers, welkom.
1: Dank je wel.
0: We gaan het hebben over zijn carrière als internationaal coureur. Nou, ik heb het allemaal doorgelezen.
1: Ja.
0: Ik duizel ervan ongeveer. De column van Neeltjen Yerli gaat daarna komen. En we gaan het daarna hebben als afsluiting van het eerste uur over de Mannenmars op 10 oktober. Met Bart Weijers. De mannen gaan lopen van het Museumplein naar de Dam. Of andersom. Om aandacht te vragen voor vrouwengeweld. Dus wel weten wat hij daar nou van vindt. In de tweede uur praten we met Stefan de Groot. Van het Zandvoorts Museum. Gisteren is daar de vissersvrouwen tentoonstelling. Vrouwen van Zandvoort opengegaan. Want het zijn niet alleen vissersvrouwen. Het zijn ook dames van stand. Carina doet verslag van Zandvoort Art 26. En als afsluiter komt onze vaste gast, de Willem Strooman, praten over Classic Concert. René, welkom.
1: Dankjewel.
0: Zoals ik al zei, het duizelt me helemaal. Ik heb het een beetje opgezocht. 2018 ben je begonnen met karten.
1: Ja, rond die tijd was ik begonnen met echt volop races rijden. Ja.
0: En daarna is het in 23 Formule 4. Van tot 25. En nu begint het verhaal met F4. Niet, maar Eurocup.
1: Ja.
0: Zeg ik het nou goed? Eurocup 3?
1: Eurocup 3, ja, dat zeg je goed.
0: Hoe is dat allemaal zo tot stand gekomen? Dat die overstap?
1: Van het karten naar de autosport?
0: Ja, het begint maar gewoon. Ja.
1: Nou, het begon allemaal eigenlijk op mijn 6e verjaardag, toen ik als klein kindje een kart kreeg voor mijn verjaardag. En toen begon het allemaal voor de leuk en nog niet zoveel races rijden en zo natuurlijk. Maar daarna, toen begon het allemaal wat serieuzer te worden. Dus toen was het ook het voetbal opgeven en steeds minder naar school. En toen werd het allemaal
0: minder naar school?
1: Ja, dat moest wel als je vaker weggaat natuurlijk. Maar en toen begon het met internationaal karten en toen door de internationale ranking heen gegaan en ook via Europees kampioen geworden daarin en tweede op het wereldkampioenschap. En toen was ik in de autosport beland, dus heb ik twee jaar...
0: Hoe gaat die overstap, hè? Want je bent wereldkampioen, Europees kampioen, dus je bent dan hoog aangeschreven in de kartwereld.
1: Ja.
0: Heb je dat uit jezelf gedaan of ben je gevraagd om te gaan racen?
1: Nou, dat zou je uit jezelf sowieso wel gaan doen. Ik werd toen gevraagd door Ferrari om mee te doen aan hun driver scouting kamp. Dat was eigenlijk de eerste kennismaking die ik kreeg met de autosport. Wat wel moeilijk was, omdat ik een beetje later dan anderen begon daarmee. Vooral met het testen en zo. Heel veel mensen begonnen daar al heel vroeg mee, terwijl ze nog aan het karten waren. Maar ik nog niet en een beetje later. Maar uiteindelijk was dat... dus die Ferrari-kamp, die aanvraag daarvan begon mij eigenlijk een beetje in de autosport. Daardoor was ik daarmee begonnen. En toen daarna... uiteindelijk niet met Ferrari doorgegaan, wel het Ferrari-kamp gewonnen.
0: Dus ja, dat bedoel ik, je wint zo'n kamp en dan zeg je nee.
1: Ja, het was een beetje een rommelige situatie daar. We hadden het kamp gewonnen, alleen dan ook degene, de baas zeg maar, van de Driver Academy waar wij mee aan het praten waren, die begon al in één keer een beetje, ging het contact iets minder mee en toen... een week of zo nadat wij wisten dat het eigenlijk niks meer geworden, werd hij ook, zat hij er ook niet meer bij het programma. Dus het was een beetje een rommelige situatie. Hij die daar wegging en wij die daar dan net aankomen door eigenlijk hem, zeg maar. Dus dan is het natuurlijk een stuk moeilijker voor zo'n nieuw iemand om mij dan aan te nemen. Dus dat is een rommelige situatie. Maar uiteindelijk was het nog een hele leuke ervaring en zo. Dus leuke ervaring, goede ervaring, ook gewoon goed van geleerd. Maar gelukkig kon ik toen last minute terecht bij NP Motorsport, waar ik nu al 3 jaar zit, in mijn 3e jaar zit. Dus daar voel ik me super thuis.
0: Je gaat beginnen bij NP Motorsport.
1: Ja.
0: F4.
1: Ja.
0: Dat gaat goed, want de zegens die springen de computer uit ongeveer. Hoe gaat dat volgende traject dan? Want je bent succesvol in F4.
1: Ja.
0: Heb je nou zelf die drive om naar F3 te gaan? Of naar de Eurocup in dit geval?
1: Ja, je hebt sowieso natuurlijk... je wilt dan sowieso natuurlijk klassen omhoog gaan. Ik ben wel iemand die niet zegt van... oh, ik heb deze klasse nu gehad, ik wil gelijk doorgaan. Bijvoorbeeld mijn eerste jaar in de Formule 4. Dat was voor mij een moeilijker jaar. Ik had maar één podium gehad in dat hele jaar. En voor de rest niet super snel. En in plaats van dan zeggen van, oh, ik wil nu al gelijk naar de Eurocup 3. Vond ik het fijner om nog een jaar te doen in de Formule 4. En dan echt ja, gewoon ook in elke klasse waar ik daarheen kom, gewoon te winnen. En weten dat ik daarin kan winnen. Dus toen had ik een tweede jaar Formule 4 gedaan, waar ik heel veel races had gewonnen. En daarna nu dit jaar in de Eurocup 3, waar ik ook lekker op gang ga.
0: Is dat tweede jaar belangrijk voor je, omdat je in het eerste jaar bent begonnen en het tweede jaar de ervaring kan gebruiken?
1: Ja, dat sowieso. Ik had iets minder ervaring qua testen ten opzichte van andere coureurs die daar al langer mee bezig waren in het eerste seizoen. Dus dat was wel een beetje een setback. Maar ik vond het super fijn om echt gewoon goed te leren hard te rijden met de auto in dat tweede seizoen. Dus die ervaring heb ik wel veel van geleerd en ik ben blij dat ik een tweede seizoen heb gedaan.
0: Dus nu die stap naar de Eurocup.
1: Ja.
0: Waar speelt zich dat af?
1: Nou, het is echt een best wel grote stap qua klasse, qua auto. Die auto's gaan op een rondje iets van 10 seconden harder of zo. Dus dat is in race term is dat echt heel wat. Vooral qua grip in de bochten. Dus dat is ook nog een moeilijkere stap om dan mee om te gaan. En in de winter waren we daarmee begonnen met testen. En ja, dat ging eigenlijk wel al vanaf het begin ging het gewoon goed. Nu ook het winterkampioenschap hebben we al gehad. Daar was ik dan derde geëindigd. En de eerste van de rookies, dus de eerste van de eerstejaars. Wat voor mij ook wel iets is om blij mee te zijn. Wat het natuurlijk een grote stap is qua auto. Was ik blij om de eerste van de rookies te zijn.
0: Zijn er veel rookies?
1: Ja, ja, er zijn elk jaar, vooral omdat het een juniorenklasse is, heb je heel veel rookies waar je tegenop gaat. Dus het rookiekampioenschap is hier waarschijnlijk een groter iets van het kampioenschap dan bijvoorbeeld in de Formule 1, waar je heel veel ervaren coureurs hebt die er al heel lang zijn. Dus dan heb je elk jaar normaal maar 1-2 rookies. Alleen in dit kampioenschap is wel echt bijna de helft van het veld gewoon rookies.
0: Ja, maar opstappers, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ja, precies.
0: Dus je, maar je bent maar 1 jaar rookie natuurlijk.
1: Ja, dat wel. Ja, je hebt maar 1 kans om het rookiekampioenschap te wonen.
0: Ja. Nou, die heb je gepakt.
1: Ja, in het winterkampioenschap wel. Nu in het algemene kampioenschap lig ik nu 4e en 2e van de rookies. Maar ik zit 9 puntjes achter degene die 2e ligt. Dus dat is heel erg in bereik. En dat is ook wel een beetje een doel om daar...
0: Jullie rijden 2 races in het weekend, hè?
1: Ja, het is iets anders schema. In de Formule 3 en de Formule 2 heb je dat ook. En heb je 1 sprintrace en 1 ja, future race, hoe ze dat noemen. Dus heb je 1 kortere race en 1 langere race. Wij hebben dan 2 lange races, zeg maar. Dus, ja. Nou, ik zeg lange races, zijn races van een half uur. Maar het zijn wel gewoon races van volle punten, zeg maar. En dan hebben we 3 weekenden in het hele jaar. Wat ze dan dit jaar doen, een beetje als experiment, waar we dan ook nog 1 omgedraaide gridrace hebben.
0: Dus dat is, 3 weekenden achter elkaar race?
1: Nee. We hebben 3 weekenden in het jaar. Die worden gebruikt van de 8 races in totaal. Okay. Dus hebben we 3 races in het jaar. Die worden gebruikt met een sprintrace erbij, zo ze dat noemen. En dan staat de top 10 omgedraaid. Dus wel leuk voor de fans.
0: Ik heb dat bij de vrouwen zitten bekijken, maar het is best leuk om te zien.
1: Ja, zeker. Ja, het is, het geeft sommige mensen ook een kans. Bijvoorbeeld als je als eerstejaarscoureur in een klasse komt en je vindt het moeilijk om natuurlijk races te winnen, überhaupt op pace, is het leuk, is het een leuke mogelijkheid als je dan 10e hebt gekwalificeerd om wel goed te leren races te winnen in die klasse. Omdat je dan gewoon eerste mag starten in de omgedraaide grid. Dus aan de ene kant is dat wel goed. Aan de andere kant heb je ook wel nadelen dat als jij zelf heel erg veel vooraan bezig bent en je hebt een goede kwaliteit, dat je dan altijd een beetje punten verliest in die sprintrace. Maar
0: dat zijn minder punten als bij de gewone race.
1: Ja, het zijn wel een stuk minder punten. Je krijgt 10 punten als je die race wint, volgens mij. Wat hetzelfde is als dat je 5e eindigt in een normale race. Dus heel weinig punten, maar alsnog wel een leuke race voor de fans.
0: Is het leuk om dan omgedraaid te starten, dat jij als zeg maar bij de top 3 hoort, ineens bij de top 15 zit? Dat je dat in moet houden. Toevallig heb ik het filmpje van Max gezien gisteren, dus dat vond ik ook wel grappig.
1: Ja, zeker. Het is leuk. Het ligt ook wel een beetje aan het circuit. Als je naar een circuit gaat waar je echt heel goed kan inhalen en je het superleuk is om dan ook een beetje door het veld heen te komen. Want zo'n sprintrace is toch wel iets minder belangrijk qua punten die je kan halen. Ligt een beetje aan het circuit. Want als jij naar Monaco of zo toe zou gaan en als je daar een sprintrace hebt... Dan,
0: Madrid.
1: Ja, precies. Dan als je daar een sprintrace hebt, dan kom je moeilijk naar voren. Dus er is het een beetje een saaie race als je tiende ligt. Maar als je dan naar Monza of zo toe gaat, is zo'n reverse grid wel superleuk. Ja. Dus, ik zag ook laatst in de Formule 3 heb je mensen die dan achter starten in een sprintrace, maar nog wel gewoon kunnen winnen. Dus het ligt een beetje aan het circuit. Maar ik vind het wel een leuk concept dat ze ook veel gebruik van maken in best wel veel klassen.
0: Nou, ik had toevallig dat Filipje van Max Verstappen gisteren zitten kijken. Ja. Dat hij met die 100... heb je het gezien?
1: Ja, zeker. Nee, het staat overal op het internet.
0: Het is geweldig, hè?
1: Ja, gelukkig heb ik niet 100 mensen voor me zitten.
0: Dat, nee, maar... nee, dat scheelt.
1: Ja.
0: Maar ja, je hebt dan wel, denk ik, nog een stuk meer ervaring. Omdat je dat dan toch in wil halen. En je hoort eigenlijk bij de top 1, 2, 3. Dus dan wil je dan ook met die sprintrace wel eindigen.
1: Ja, zeker. Ik bedoel, je bent wel altijd... ligt een beetje aan als je nou... gewoon vooraan gekwalificeerd bij de sprintrace. Vooraan gekwalificeerd bij de kwalie. Ja. Ja, en dat je dan achteraan moet starten bij de sprintrace. Dat zit je wel altijd bij je aan het aanvallen. Omdat je eigenlijk sneller bent dan de mensen voor je. Soms dan heb je wel dat iemand dan net even een slechte kwalie heeft gehad. Dus nog wel gewoon dat je niet voorbij komt, zeg maar. Ja. Maar 9 uit de 10 keer ben je wel sneller dan de mensen voor je. Ja. En dat maakt het aan de andere kant wel leuk. Omdat je wel... elke keer aan het aanvallen bent. En dat is wel een leuke concept ervan.
0: Jullie zijn met een andere auto aan het testen? Een Dallara?
1: Ja, dit jaar was voor het eerst in dit kampioenschap dat we met deze auto rijden. Dus deze auto die zit al echt heel dicht bij bijvoorbeeld de normale Formule 3, zoals ik dat kan zeggen. Zit die denk ik 3 seconden vanaf of zo per rondje. Dus vooral in de bochten en zo hebben we al heel veel grip. Wat voor mij super goed is om dat al te leren. En het is gewoon een super goede auto om mee te rijden.
0: En bij Motorsport, hè, is een hele grote stal. Want ze doen in allerlei klassen doen ze mee. Begeleidt deze stal jou ook race technisch?
1: Ja, zeker.
0: Of alleen autotechnisch?
1: Ja, allebei. Ik bedoel, autotechnisch leer je sowieso super veel dingen. Vooral met de data die we nu allemaal kunnen zien. Dat is niet normaal hoeveel informatie je krijgt. Dus je wordt ook een beetje echt een soort van engineer eigenlijk. Dus je kan heel veel daarin zien. En dan leer je heel veel over de auto. En over wat de auto doet als je sommige technieken doet. Dus hoe je dat kan verbeteren. Bijvoorbeeld een voorbeeld is dat je heel erg met het gewicht van de auto moet werken. Met de weight transfer.
0: Mm-hmm.
1: En daarvoor heb je allemaal technieken die je kan gebruiken. Aan de andere kant, qua race technieken heb je ook... Het is een klasse waar het wat moeilijker is om in te halen. Dus dan moet je dat ook proberen.
0: Ja. Je zit nu in die Eurocup 3.
1: Ja.
0: Ga je dat ook 2 jaar doen en dan op naar de Formule 3?
1: Nou, nu kijken wij wel al naar de Formule 3 al voor volgend jaar. Dat is zeker een doel. Het Formule 3 seizoen is al afgelopen. Dus dat is, er worden al een paar rijders in de Formule 3 voor volgend jaar announced.
0: Voor 27 dan?
1: Voor volgend jaar. Dus er worden al een paar rijders ervan announced. Het post-season testen, hoe ze dat noemen. Dus het testen na het seizoen. Dat begint al over een maandje of zo. Dus dat is al met alle rijders van volgend jaar.
0: Dat is een Formule 3 test hebben we
1: dan
0: over.
1: Ja, dus dat is de Formule 3 die samen met de Formule 1 rijdt op de raceweekenden, zeg maar. Dus dat is zeker een doel voor volgend jaar. En daar proberen we te laten gebeuren.
0: We gaan je volgen, René.
1: Dankjewel.
0: Dank voor je komst en de uitleg.
1: Dankjewel.
0: Tot ziens. Waarschijnlijk op het circuit.
1: Ja, tot ziens en waarschijnlijk tot op het circuit.
0: Dankjewel.

0: Nou, lekkere 80s muziek van Olivia Newton-John en Let's Get Physical. Luisteren we nu naar het column van Neil Gunn-Yerley in de komende 10 minuten. Veel plezier. Nee?
1: Dit is de column van Neil Gunn-Yerley op ZFM.
2: Is weer voorbij die mooie zomer. De zomer die begon zo wat in mei.

Zo me ooit gemeten. He, voor het eerst in de geschiedenis kregen we code rood voor hitte om de oren. Nou, code rood, mensen. Ja, dan denk je dat de wereld vergaat. He, dat er een vallende ster op je pan kettert. Maar nee, het betekende gewoon dat je op een overvolle boulevard in Zandvoort of in je achtertuin naast je barbecue geruisloos zat te verbranden, terwijl je 7 euro betaalde voor een lauw bakje patat. Echt de duurste zomer uit de geschiedenis. Alles werd duurder deze zomer, werkelijk alles. Wilde je een simpel ijsje voor de kinderen halen bij de vrolijke kiosk aan de Zandvoortse kust? Nou, dan moest je eerst langs de hypotheekadviseur voor een overbruggingskrediet. Of een terrasbiertje aan de zee, nou. Of benzine aan de pomp om überhaupt in de kilometerslange file op de N200 richting de kust aan te sluiten. Nou, totaal onbetaalbaar. Zelfs een simpele wandeling door Amsterdamse waterleidingduinen leek dit jaar wel een serieuze investering in cryptovaluta. Ja, dat was echt heel duur. Zelfs de meeuwen liepen op hun tenen. Zo duur en heet was het. De enige plek waar je nog een beetje verkoeling kon vinden was in de gigantische schaduw van de immense ronkende tribunes van het circuit Zandvoort. Nou, vind je? Daar probeerden de honderdduizenden racefans in de hitte te overleven op lauw bier en de dikke geur van de verbrand rubber. Ja, terwijl de bolides met 300 km per uur door de legendarische Tarzanbocht scheurden, probeerden we niet te bezwijken onder de brandende zon. En weet je, moet ik ook even kwijt, die hittegolf, hè? Dat is natuurlijk volledig de schuld van al die vluchtelingen uit al die warme landen die we binnen hebben gehaald. En dat hebben ze natuurlijk, hè? Zij hebben natuurlijk die warme temperaturen in hun koffers en handbagage gaan met zich meegesmokkeld. Dat ken je anders. Harry, kom op, geloof je het zelf? Maar goed, even serieus. De hitte op het strand en rond de racebaan, dat is allemaal peanuts. Echt kinderspel vergeleken bij ons Haagse politiek. Deze zomer begon de echte derde graads brandwonde hittegolf in Den Haag. Daar zat ons kersverse minderheidskabinet. Ze beleefden deze zomer het grote Haagse schuifwerk. Want, wat blijkt, regeerakkoorden en beleidsnota's er zijn net als een zacht softijsje in de volle zon op de Zandvoortse boulevard. Ontzettend aantrekkelijk als de ober ze kon brengen, maar ze smelten snel zodra de harde zon van werkelijkheid erop schijnt. Neem nou de klimaatdoelen. Het Planbureau voor de Leefomgeving sloeg afgelopen zomer keihard alarm. Mensen, we verliezen de doelstellingen voor 2030 definitief uit het oog. Nou, en de verantwoordelijke minister keek naar het vernietigende rapport, veegde laconiek het zweet van zijn voorhoofd en zei: doodleuk. Weet je wat? We schuiven de extra maatregelen doodleuk door naar het voorjaar van 2027. Als we het nu niet oplossen, nou, dan bestaat het probleem over een half jaar ook nog wel, toch? Het is bijna een poëtische vorm van ontkenning. Nou, weet je, ik ben het vaak niet eens met de minister, maar ja, zo denk ik in Den Haag. En eigenlijk vind ik het best logisch. Ja, best logisch eigenlijk. Ja, logisch. Nou, zo logisch is het niet, Harry. Om te voorkomen dat er een totale volksopstand zou uitbreken, want als de airco, de strandstoelen en de satéprikkers onbetaalbaar worden, ja, dan pas worden we echt gevaarlijk. Dus besloot de coalitie vlak voor de Prinsjesdag de harde bezuinigingen op de WW en het maximumdagloon met een jaar uit te stellen. Nou, hè, wat een gulle hand. We kunnen volgend jaar op het strand weer een heel half ijsje extra kopen van onze koopkracht. Ja, heel gul. En ik moet zeggen, de Prinsjesdag was een oververhitte climax. Treinreizigers stranden massaal op weg. Boeren staken hooibalen langs de snelwegen in brand. Want wat is een democratisch feestje zonder een vleugje brandend asbest in de berm? Klimaatactivisten stonden intussen paraat om elke koninklijke route te blokkeren. En wat doet het kabinet om de sfeer te deescaleren? Nou, die gieten bij monden van de koning in de troonrede nog even lekker extra olie op het vuur. Dorpen als Loosdrecht en Engelen werden door koning Willem-Alexander expliciet genoemd vanwege de grimmige onrust rondom de komst van opvanglocaties.

Nou, zit je daar als brave burger met je vlaggetje en je oranje tompoes op de bank naar de koning te kijken? Hè? Wordt je eigen dorp live op nationale televisie weggezet als de schandvlek en het afvoerputje van de polder? En weet je, Harry, het is misschien helemaal niet zo gek dat de moed die mensen in de schoenen zinkt en ze geen vluchtelingen in een achtertuin willen. Want de instroomaantallen, hè, die werden systematisch bewust overdreven door de politieke top van de VVD. Ja, vorig jaar werd er op televisie nog glashard beweerd dat er duizenden nareizende asielzoekers per jaar naar Nederland kwamen. Nou ja, achteraf bleek de harde, ijskoude realiteit, het waren er wel geteld 70. 70! Dat is geen onbeheersbare vluchtelingenstroom. Dat is de gemiddelde wachtrij voor de minder valide toilet op Schiphol. Of de rij van de herentoiletten bij de Formule 1-tribunes na een flinke regenbui. Nou ja, ik vind het toch steeds 70 te veel. Sorry dat ik het zeg, maar dat vind ik. Nou, en ik ga door, Harry. Dat geleuter van jou. De koninklijke oproep, hè, daar komt ook nog bij. De koninklijke oproep tot elkaar wat gunnen klonk vooral als de ultieme wanhopige noodkreet van een stuurloze coalitie die gedoemd is te regeren zonder stabiele meerderheid in de kamers. Maar, kijk, we zitten nu al een beetje allebei te klagen, Harry, maar te midden van al die Haagse treurigheid was er één absoluut stralend lichtpuntje. Koningin Maxima. Ja, zij stal de show toen ze op haar toren hoge naaldhakken en de sprint inzette om haar dol enthousiaste fans langs de dranghekken te begroeten. Nou, probeer maar eens te rennen op naaldhakken over de hobbelige Haagse klinkers zonder je koninklijke enkels te breken. Nou, dat is pas een ongekend staaltje wendbaarheid, balans en pure klasse. Dat is een stabiliteit waar het wankele minderheidskabinet een hoop van kan leren. Ja, echt waar. Als de politieke leiders in Den Haag nou half zo stevig op hun politieke schoenen stonden als Maxima op haar torenhoge hakken, nou, dan hadden we nu een begroting gehad waar we wel op konden bouwen. Een begroting die niet bij de eerste beste politieke wind direct uit de bocht vliegt. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Vooral nu de herfstwind over het circuit raast en de achtergelaten plastic vlaggetjes en de racefans verbleken in de vroege herfstregen en de strandtenten hun deuren definitief sluiten, beloven de algemene politieke beschouwingen in Den Haag een ijskoude overlevingstocht te worden. De motoren spinnen op volle toeren en de messen zijn vlijmscherp geslepen. Met een briesende oppositie onder leiding van Jesse Klaver gaan we een politieke herfst tegemoet waarin werkelijk niemand elkaar de ideale racelijn gunt. Welkom in het nieuwe Nederland.

0: Nou, weer een spannend verhaal van Neil Gunjelli en haar Harry. Stappen wij over naar de Mannenmos. Aangeschoven is Bas Weijers. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit Horen, niet uit Zandvoort, maar dat...
1: Klopt, ja.
0: Maar toch wel belangrijk, want jij bent organisator, mede-organisator... van de Mannenmars van Museumplein naar de Dam. Waarom is de Mannenmars nodig?
1: Ik ga eerst even een correctie doen. We gaan van de Dam naar het Museumplein.
0: Andersom. Nee, misschien kan je twee keer lopen.
1: Ja, misschien. Waarom de Mannenmars? Het initiatief is eigenlijk gekomen omdat... de laatste tijd dat er steeds meer berichten naar boven komen over geweld wat kinderen en vrouwen wordt aangedaan. Ik bedoel, de hele Epstein files. Ik weet niet of je gehoord hebt over de motherless website. Schrikbarend.
0: Nee. Wat zegt die website?
1: Het is een website waar mannen naartoe kunnen gaan en waar mannen tips kunnen delen aan elkaar hoe ze hun vrouwen kunnen drogeren en seksueel kunnen misbruiken. Die is in Nederland gelukkig inmiddels zo snel mogelijk onklaar gemaakt.
0: Ja, ik wou zeggen, daar hadden toch een heel groot proces over gevoerd een tijdje geleden.
1: Ja, ja, klopt. Maar door die berichten is het initiatief ontstaan om een mars te organiseren. Omdat wij, vrouwen doen al zoveel dingen. En wij als mannen hadden zoiets van, wij moeten gaan opstaan. Wij moeten iets gaan organiseren. Ook omdat, als ik in mijn eigen omgeving kijk en ook via mijn werk... vrouwen waar ik mee praat. Ik ken geen enkele vrouw die geen negatieve ervaringen heeft. Wat betreft mannen.
0: Mm-hmm.
1: Met seksuele intimidatie of seksueel geweld. Dus
0: is het puur seksueel gericht of is het ook gewoon normale intimidatie, verbale intimidatie?
1: Ja, okay. Het is voor alles. Ik bedoel, de aandacht gaat vaak naar seksuele intimidatie, omdat dat grote dingen zijn: aanranding, verkrachting. Maar het gaat juist ook heel erg om de dingen waar we ons misschien niet altijd bewust van zijn. Als je met je vrienden in de kroeg hangt en een van je vrienden maakt een kleinerende, denigrerende opmerking naar een vrouw. Wat doe je daarmee? Lach je dan? Zeg je er iets van? En dat zijn juist dingen, denk ik, waar wij als mannen veel bewuster van moeten worden. Zodat we een leefomgeving kunnen creëren waar mensen zich veilig voelen. En de insteek is vrouwen en kinderen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om veiligheid voor iedereen. Ook voor jou, ook voor mij, voor onze kinderen, zoons of dochters. En dat is de insteek, dat is het initiatief wat we hiermee willen uitbrengen.
0: Dus eigenlijk is het een soort gedragsverandering of verandering van mindset?
1: Ja, ja. We hebben in het begin hebben we heel veel gesprekken gehad. Ook met vrouwen. Die zeiden, doen jullie het dan voor ons? Toen zeiden we, ook. Ja, ook.
0: Ook.
1: Want als er gedragsverandering ontstaat, dan hebben jullie daar baat bij. Maar in eerste instantie doen we het voor onze broeders. Voor de mannen om ons heen. Om inderdaad elkaar aan te spreken. En om meer bewustzijn te creëren over... wat voor dingen vrouwen op een dagelijks meemaken. Ik bedoel, ik ben zelf getrouwd en ik heb het daar met mijn vrouw ook over. Dat als zij 's avonds over straat loopt, zij loopt niet zomaar over straat. Zij weet precies waar haar sleutelbos zit. Ze weet precies wie er achter loopt, wie er voor haar loopt.
0: Het is geen prettige wandeling.
1: Geen prettige wandeling, absoluut. Ja,
0: ja, dan doe je het... voor bewustwording van mannen... wat afstraalt op het veiligheid van vrouwen.
1: Ja, ja. En ik denk... hoe meer we dat doen... hoe meer mannen zich ook bewust zijn van hun eigen gedrag. Want de mannenmars is niet alleen voor andere mannen... maar ook dat we leren naar onszelf te kijken. Want ik heb in het verleden ook dingen gedaan... waar ik niet trots op ben. Ik heb ook gelachen om grappen... waarvan ik achteraf dacht van... was misschien niet zo goed, was misschien niet zo handig.
0: Maar dat is bewustwording.
1: Dat is bewustwording, absoluut. En ik denk, hoe meer we daar aandacht aan besteden... en hoe meer mannen we daarvoor gaan lopen, letterlijk... hoe meer mannen misschien ook naar zichzelf gaan kijken... en denken van, oké, ja, ik heb ook nog dingetjes... waar ik misschien bewuster van kan worden. Want de mars is niet alleen maar voor mannen die al helemaal perfect zijn... en alles precies doorhebben... Ik heb ook gesprekken gehad met mannen die naar mij toe kwamen. En die zeiden van ja, ik vind het een heel mooi initiatief. Maar als ik ga meelopen, voel ik me een beetje hypocriet. Want ik ben nog niet perfect. Ik lach ook nog wel eens om grappen. Ik maak misschien zelfs ook nog wel eens een opmerking die niet door de beugel kan. En dan zeg ik, juist meekomen. Juist gaan lopen. Want daardoor geef je ook aan van, oké, ik ben bereid om naar mezelf te kijken.
0: Ja, de perfecte man bestaat natuurlijk niet.
1: Nee, absoluut niet.
0: En ik kan me voorstellen dat in gesprekken die jij dan voert, dat mensen dat zeggen. Maar juist wat je zegt, door het meelopen, komt die kracht van, joh, ik ga de mindset veranderen.
1: Ja. Ja, en ook de mindset veranderen, maar ook, want ik heb ook met mannen gesproken die zeiden van, ik vind het lastig als ik met mijn vrienden ergens ben en iemand maakt een opmerking, ik vind het lastig om daar iets van te zeggen. Want misschien word ik uit de groep gezet. Misschien vinden ze me een stumper. Misschien vinden ze dit. Misschien vinden ze dat. En ik snap het. Ik snap het. En toch denk ik van, als meer en meer mannen dat gaan doen, dan wordt het ook meer normaal. En dan kan het zich gaan verspreiden. En dat is echt de hoop die wij met die mannenmars en met al het mannenwerk wat gedaan wordt met betrekking tot veiligheid voor vrouwen en kinderen.
0: En bewustwording.
1: En bewustwording, absoluut.
0: Zitten er meer organisaties achter bij jullie?
1: We zijn in gesprek en we worden momenteel ook ondersteund door de regeringscommissaris. Seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een hele mond vol. Mariette Hamer en haar medewerkers. Dus die ondersteunen ons. Die zijn ook aan het kijken van oké, hoe kunnen wij reclame maken, welke, want we zijn bijvoorbeeld ook op zoek naar sprekers die op 10 oktober, wanneer de mars plaatsvindt, die korte speeches kunnen geven. En we zijn in gesprek met de Dolomina's.
0: Ja, die mogen niet meelopen.
1: Die mogen niet meelopen, maar het is goed om ook met heel veel vrouwen te praten en om vrouwen erbij te betrekken, zodat wij ook scherper krijgen wat er precies gaande is, waarvoor we lopen, zodat de organisatie van de mars zelf steviger en sterker wordt.
0: Nou, de mars die is al redelijk stevig, heb ik gezien. Dus een spreekster aan het eind zou niet slecht zijn dan.
1: Ja, ja.
0: Ja. Het hoeft natuurlijk geen dramaverhaal te worden, maar wel.
1: Ik denk dat het belangrijk is, zeker voor de mannen die ook komen op de Dam, voordat we gaan lopen, dat het misschien ook wel belangrijk is dat ze 1 of 2 verhalen aanhoren van wat vrouwen hebben meegemaakt. Zodat het ook, hoe zeg ik dat? Zodat je het ook meer gaat voelen voordat je gaat lopen. Want het blijven vaak ook van dingetjes die je ergens hebt gehoord. Maar als er een vrouw voor je staat en die spreekt echt vanuit haar hart van, dit is er met mij gebeurd en dit zijn de gevolgen die ik na jaren nog steeds ondervind. Ik denk dat dat wel een impact heeft, inderdaad.
0: Dus ik had het idee dat het daarna zou gebeuren, maar eigenlijk is het dus een samenkomst op de Dam, waar al diverse informatie wordt gegeven door bijvoorbeeld Dolomina's en misschien ook wel vanuit de regering iets.
1: Ja.
0: En daar kunnen mensen dan hun informatie al doen. Ja. En al denkend loop je dan de mars naar het Museumplein.
1: Ja, in eerste instantie hadden we het idee om het op het Museumplein te doen aan het einde. Maar toen kwam iemand vanuit het regeringscommissariaat seksueel grensoverschrijdend gedrag met de tip van, je kan het beter aan het begin doen. Want vaak als je loopt, dan haken mensen toch af. En als ze dan op het Museumplein zijn na 2 uur gelopen te hebben, dan
0: wil
1: ze ook weer weg.
0: Ja, zijn ze klaar.
1: Naar huis. Ja, precies. Dus vandaar hebben we bedacht van, nou, misschien is het dan handig om het in het begin te doen, inderdaad. En of de Dolomina's fysiek aanwezig gaan zijn aan het begin, dat weet ik nog niet. Misschien wel, maar daar zijn we ook nog over in overleg. Van, om te kijken, hoe gaan we het nou precies organiseren? Want dat is voor ons ook nog niet helemaal duidelijk. Maar dat er iets moois gaat gebeuren, dat
0: is zeker. Als je als voorbeeld bijvoorbeeld de Pride-markt neemt, daar staat ook iedereen met een kraampje. Dus dat zou misschien wel handig zijn. Een soort informatiestands voor whatever.
1: Ja.
0: Dus maar dan ga je wel je plan veranderen, denk ik. Want dan zou je een uur informatief aan de voorkant moeten doen.
1: Ja, dat klopt. Ja. En de intentie is nu om te starten op de Dam. Daar gewoon een kort moment te hebben, hoeft ook niet lang. Ik bedoel, als iemand van Als de regeringscommissaris Mariette Hamel bijvoorbeeld er zou zijn en die zou een korte toespraak doen. Mm-hmm. En dan nog een vrouw en misschien nog een mannelijke spreker. 30 minuten en dan gewoon gaan. Dus het is ook niet de bedoeling dat we daar anderhalf uur op de Dam...
0: Nee. Nou, ik zag dat meer zoals die markt dan. Dat mensen daar rondlopen een half uurtje. Ja. En dat ze even met een Dolomina zo kunnen praten.
1: Ja, misschien wel. Ik bedoel, het is nu uitgesproken hier. En de andere mannen waar ik dit mee organiseer, die luisteren ook. Dus misschien kunnen we dit meenemen inderdaad, als idee. Ja.
0: Goed, we gaan door. Misschien heel persoonlijk, maar je hebt het persoonlijk zelf ook meegemaakt. Je bent ook in gevaar geweest.
1: Ja.
0: Ben je dat kwijt?
1: Ik heb er werk op gedaan. Ik ben het over het algemeen kwijt. Maar in sommige situaties dan komt het gevoel nog wel naar boven. En ik word er niet meer door van mijn voeten geveegd. Mm-hmm. Ik stort ook niet meer in. Maar ik denk, als je zoiets hebt meegemaakt, dat het toch altijd wel... Ik vergelijk het altijd met littekenweefsel. Als we een wond hebben gehad, die groeit dicht. Het wordt een litteken. Maar dat litteken, ook al doet het niet altijd pijn, het blijft altijd gevoelig. En ik denk dat dat altijd zo zal zijn.
0: Vertaal je het daarom ook een beetje naar de dames?
1: We hebben het in eerste instantie vertaald naar de dames vanwege Epstein, vanwege die motherless website. En na de hand hadden we zoiets van, de focus blijft nog wel dat, want dat is het initiatief waarmee we gekomen zijn. Maar we willen het ook wat breder trokken, want er worden ook mannen misbruikt. Er worden mannen mishandeld. Niet alleen door mannen. Ik bedoel, er zijn ook vrouwen die mannen mishandelen. Ik bedoel, dat wil ik absoluut niet bagatelliseren. Maar ik denk dat het belangrijk is dat wij als mannen opstaan zonder dat vrouwen het gevoel hebben dat ze daar ook iets voor moeten doen of ook iets mee moeten doen. Ik bedoel, er gaan ook vrouwen op het Museumplein staan. En in eerste instantie hadden wij zoiets voor, doen jullie dat dan voor ons? En toen zeiden ze van, nou ja, voor ons, voor vrouwen die misbruikt zijn, kan het heel helend zijn als ze ergens staan en er komen 1000 mannen aanlopen die voor hun veiligheid
0: gaan. Nou, wie is die groep vrouwen dan?
1: Dat zijn vrouwen die eigenlijk hadden aangegeven van, wauw, wat een goed initiatief. Ik zou eigenlijk ook wel iets willen doen. En toen zeiden wij van, dat snap ik, maar het is een mannenmars. Dus
0: ga niet door.
1: Liever niet meelopen. En toen zijn er 2 vrouwen opgestaan die wij kennen, die zoiets hadden van, oké, de vrouwen die geïnteresseerd zijn om iets te doen, die kunnen naar ons verwezen worden en dan kunnen wij iets voor hun organiseren.
0: Een soort ontvangstcomité. En,
1: ja.
0: Maar niet.
1: Maar niet, dat is het niet.
0: In de serieuze zaak van, joh, jullie lopen voor ons. Ook voor ons. Niet voor ons, maar ook voor ons.
1: En we hebben wel heel duidelijk gemaakt van, als wij op het Museumplein aankomen en jullie staan daar, dan staan jullie daar voor jezelf. Ik hoef geen schouderklopje. Ik hoef geen aai over mijn bol. Als het voor jou helend is om daar te staan,
0: moet je zeker
1: dan
0: doen.
1: Is het prima.
0: Ja.
1: Maar doe het niet voor ons.
0: Nee.
1: Ja, want jullie doen al genoeg voor de zaak.
0: Ja, ik had het ook opgeschreven. Hè? De nacht is van ons en dat soort fietspartijen. En ook de nodige demonstraties zijn er ook al geweest.
1: Ja.
0: En blijkt dus heel nodig te zijn. En wat jullie doen blijkt dus ook nodig te zijn. Samenvattend. Je wilt 1000 man?
1: Het liefst 10.000 man.
0: moet je je aanmelden? Moet je je opgeven? Kan je je opgeven? Zodat jullie een beetje een indicatie hebben van, joh, de komende 10 of de komende 10.000?
1: We hebben wel een, op de website hebben we een manifest wat mannen kunnen ondertekenen.
0: En dat betekent dat je komt?
1: Ja, want dan moet je ook aanvinken van, ik kom ook naar de Mars.
0: Oké.
1: Maar goed, dat geeft nooit een indicatie van wie er uiteindelijk gaat opdagen. Want er zullen heel veel mannen zijn die dat manifest niet ondertekenen. Dus ik weet het niet precies.
0: Nee, dus dat moet je dus maar even afwachten en kijken hoe het. Nou, we hebben de website voor ons nu.
1: Mm-hmm.
0: Voor mensen die geïnteresseerd zijn en die dat ook willen zien. Het is www.mannen-mars.nl.
1: Ja.
0: 10 oktober?
1: 10 oktober.
0: Hoe laat?
1: 10 uur op de Dam.
0: 10 uur op de Dam.
1: En dan hoe laat het eindigt, dat zien we wel.
0: Ligt aan hoe hard je loopt.
1: Absoluut, ja.
0: Ga je veel uiterlijk vertoon erbij doen? Vlaggen, banners?
1: Daar hebben we het wel over gehad. En er zullen altijd mensen zijn die graag een uiting geven aan waarom ze lopen. Wellicht dat wij ook met shirts rondlopen waar je het op staan. Er zullen ook een vriend van ons die heeft een drumgroep. Dus er lopen ook een paar drummers mee.
0: Dat maakt het altijd wel gezellig.
1: Ja, ja.
0: En dat mag ook.
1: Dat mag ook, absoluut.
0: Bas, ik denk dat dat ik genoeg weet. En ik hoop dat de Zandvoortse mannen ook genoeg weten. En mocht je willen aansluiten, kijk dan helemaal op mannen-mars.nl. En daar vind je verder alle informatie. Ik wens je heel veel succes de 10 oktober. En ik hoop ook dat je dit weer een beetje hebt, dat het droog is.
1: Ja.
0: In ieder geval serieuze zaak, maar toch veel plezier op de 10 oktober. Dankjewel.
1: Hartstikke bedankt.
0: Geen dank, dankjewel.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. En toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.

0: We gaan naar de tweede uur en wij beginnen met het Zandvoorts Museum. Stefan is aangesloten en Marijtje. Marijtje, niet Marijntje, Marijtje.
1: Marijtje,
0: ja, precies.
1: Je zei het helemaal goed.
0: Ja. We gaan het hebben over de tentoonstelling die gisteren geopend was. Stefan, hoe was het?
2: Ja, het was heel, heel druk. En de opzet van de tentoonstelling is ook dat de Zandvoortse vrouwen van nu gefotografeerd zijn.
0: Daar kom ik zo op, begrijp ik. Ja, eerst even om het sfeerbeeld.
2: Ja, het was gezellig druk. En iedereen was wel onder de indruk ook van de tentoonstelling. Dus het is een beetje een tweedeling. De geschiedenis van Zandvoort. Dus van de
0: vrouw.
2: Zandvoortse vrouwen. En vooral de visloopsters of vissersvrouwen. En bijvangst is dan, die haalt eigenlijk de Zandvoortse vrouw van nu een stem. Want dat is een beetje het algemene doel van de tentoonstelling.
0: Ja, ik moest eigenlijk wel een beetje glimlachen over de naam bijvangst.
2: Ja.
0: Het lijkt net of het bijvangst is bij de tentoonstelling.
2: Ja, die is natuurlijk later bijgekomen. En ik heb Ursula van der Bunten, dus de fotograaf, gevraagd of zij dus met dat concept Zandvoortse vrouw iets wilde doen. En de basis van de tentoonstelling is het schilderij dat het Zandvoorts Museum in de collectie heeft. Mm-hmm. Het is Zandvoortse vrouw van
0: Therese
2: Schortse. Ja, uit 1884. En Ursula van der Bunten heeft zich laten inspireren op het werk van Therese Schortse. En dat zie je ook terug in die foto's. Maar het zijn wel Zandvoortse vrouwen van nu. En,
0: ja, ik zag Carina Veren keurig als visloopster.
2: Ja, en ze is ook afgebeeld als Therese Schortse. Want daar is ze ook fan van. Dus in het begin heb je een klein fotootje van haar dat ze afgebeeld
0: is. Ja, een hele kleine foto.
2: Ja,
1: ik vond het heel leuk. Was er gisteren ook. En ik vond het heel mooi. Ik had de tentoonstelling nog niet gezien. Maar wat je echt ziet is inderdaad het verleden en het heden. En ik vind dat ze echt een hele mooie vertaling hebben gemaakt. Die foto's zijn heel mooi qua sfeer. En het past er gewoon heel, heel erg mooi tussen. En sommige ook pikant.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat hoort er ook bij.
1: Dat hoort er ook bij, maar ook wel op een manier dat je wel je eigen invulling eraan kan geven. Mm-hmm. En dat toch iedereen er weer iets anders in ziet. En dat is natuurlijk kunst.
0: Ja. Terug naar de tentoonstelling, hè? Want bijvangst is bijvangst, maar wel heel mooi. Ik zie het als een geheel. Ik heb gisteren even rondgelopen voor de opening. Ik zie het als één ding. Dus,
2: ja, het is een geheel.
0: Ja.
2: Dat was ook de opzet.
0: Wat vind je van de vrouwen van Zandvoort? Van de tentoonstelling zelf?
1: Ja, het is heel mooi opgezet wederom. En wij hebben natuurlijk... ik zit hier namens Verhalenjagers, even in die context. En wij hebben in het museum Kogel in de Kont gespeeld in juni afgelopen jaar. En we hebben eigenlijk bij het voorgesprek gezeten toen deze tentoonstelling in ontwikkeling was. En we hebben ons ook echt laten inspireren op die vrouwen van vroeger.
0: Mm-hmm.
1: Die eigenlijk vaak vergeten zijn, waar weinig over te vinden valt. En dat hebben zij wel heel mooi op een podium gezet.
0: Dus wat gaan jullie dan doen?
1: Ja, wij gaan volgende week met Zandvoort Art hebben wij een hele preview. Een theatrale lezing noemen we het. En het volgende stuk heet Een stem van de duinen. Wat gaat over het personage Agatha Petronella Bol. En zij, dat weten we niet 100% zeker. We hopen ook dat de luisteraars hierin willen meedenken, komen en misschien wel met ons in gesprek hierover willen gaan. Want wij denken dat zij verantwoordelijk is geweest voor het vrouwenkiesrecht in Zandvoort in 1920. Dus ja, het is een hele mooie koppeling naar de tentoonstelling De Vrouwen uit Zandvoort.
0: Nou heeft Julia Bos onderzoek gedaan. Is dat niet naar boven gekomen dan?
2: Daar heeft ze zeker ook wel naar gezocht. Maar we hebben daarvoor gekozen. Want we wisten ook dat zij
0: daar ook iets
2: mee ging doen.
0: Ja, ja.
2: Want los van de tentoonstelling krijgen we ook nog lezingen. En dit is de preview die ze gaan geven. Dus volgend weekend is dat.
1: Ja.
0: Bij het Art Weekend?
1: Bij het Zandvoort Art Weekend. Zandvoort in het Art Museum.
2: Ja. Ja. En de bedoeling is, maar daar zijn we nog mee bezig. Om dan echt het toneelstuk net zoals Kogel in de Kont. Dus dat mensen kaartjes kunnen kopen en dat het een langere voorstelling wordt.
1: Ja.
0: In het museum.
1: In het museum.
2: In het museum, ja.
1: En
2: ja.
1: Het wordt naar waarschijnlijkheid een driedelig monoloog. Want dus het verhaal verteld van Agatha Petronella Bol. Zij was een dochter van een vroedvrouw in Zandvoort. En we nemen haar, ja, we nemen jullie mee in haar wereld. En hoe dat in die tijd moet zijn gegaan, zeg maar. En dat de kracht van vrouwen die gewoon heel hard werken. En ook als het gaat over de tentoonstelling, die vissersvrouwen die dus inderdaad de vis, dat ze met die zak op hun rug naar Haarlem liepen, daar verhandelden, weer terug. Ja, het is nogal wat.
0: Het is ook een mooie foto uit het Haarlems Dagblad.
2: Ja, ja. Ja, op de voorpagina hebben ze nu een foto staan.
0: Ja.
2: Ik had een interview ook gisteren met ze en nu staat het al in de krant. Dus ik ben ook blij. Maar het is ook voor Haarlemmers interessant, omdat het visserspad is toch de verbinding met Zandvoort. En toen helemaal in het begin, het was eigenlijk het financiële pad eigenlijk.
0: Ja, ja.
2: Dat die Zandvoort
0: de Zandvoortslaan er nog niet was, werd het visserspad al gebruikt.
2: Ja, ja.
0: Dus die verbinding is er al.
2: Ja.
0: En over de stinkende hem hebben we het al gehad.
2: Ja,
0: dat is niet logisch, hè?
2: Ja, ik heb ook nog verder onderzoek gedaan, jullie ook. En die zei van het verhaal klopt niet helemaal. Omdat ze dan eigenlijk helemaal om moesten lopen. Het is natuurlijk een heel mooie naam. Maar eigenlijk starten ze hier bij de kouspaal. Deden ze de sokken of de kousen en de klompen uit.
0: Dat is wel waar. Want
2: dat is wel waar. Maar waar die precies gestaan heeft. Ze denken bij Café Neuf. Maar de exacte plek, dat weten we niet. En dan liep ze op blote voeten met 40 kilo over het visserspad. En bij Kraantje Lek.
0: Dan moet je kiezen.
2: Daar rusten ze even uit. En toen deden ze weer de kousen en de klompen aan. En dan liep ze verder over de Brouwersvaart. En dan liep ze eigenlijk. Toen had je nog de poorten in Haarlem. Dus ik denk dat ze bij de Zijlpoort dan richting de Grote Markt liepen.
0: Een eentje lopen.
2: Ja.
1: Nou, hè?
2: Ja, en ik heb ook een documentaire gemaakt. En daar heb ik ook sommige van die vrouwen tot leven gebracht met AI. Dus dan zie je ze ook bewegen.
0: Ja, leuk. Die zit in het theater, 360 graden rond.
2: Nee, die zit echt in de tentoonstelling. Als je binnenkomt, dan heb je rechts
0: aan de muur.
2: Heb je natuurlijk het portret van Therese Zwartsen. Ja. En als je recht tegenaan kijkt. Misschien stond hij niet aan toen jij even kwam kijken. Want toen was
0: zag ik nog een circuit zag ik nog.
2: Ja,
0: als je de gang in loopt dan, hè?
2: Ja, dat is een andere tentoonstelling. Dat is Formule 1.
0: Nee, als je de zaal inloopt, hè, dus door de gang naar rechts.
2: Ja.
0: En daar op de muur.
2: Ja, op de muur staat dan een hele grote documentaire.
0: Dat heb ik al gezien,
2: ja. Ja, en dat vertelt, dat brengt eigenlijk het verleden en het heden eigenlijk samen. Dus ook bijvangst is daar dan ook te zien.
0: Mm-hmm. Jij hebt die documentaire gemaakt.
2: Ja.
0: En wat vond je van de liggende tentoonstelling? De onderwerpen die liggen, de voorwerpen die liggen, de tekst van de platen.
2: Het is toch elke keer bijzonder, want ik doe natuurlijk niet zelf. Ik ben de samensteller van de tentoonstelling, maar alle vrijwilligers die vooral Hans Konijn van collectiebeheer, die komt dan weer met een oud mesje aan, waar de school mee een brilletje van een van de vrouwen, ik weet niet meer welke, volgens mij van, ja, ik heb ze nu niet voor me liggen. Vissershoedjes en er is toch heel veel hebben in de collectie zitten. Dus dat is dan altijd bijzonder om toch echt objecten te kunnen laten zien, weet je wel? Dan wordt het meer wezenlijk.
1: Ja, tastbaar.
0: Ja, je zegt dat stuk wat wij gaan opvoeren is natuurlijk al heel lang geleden. Maar wat je ziet, en dat is ook een beetje Zandvoorts, als je niet klopt, dan hoor je dat gelijk.
1: Ja, zeker weten. Ja, en dat is ook zo leuk dat, kijk, als er dingen niet bekend zijn, we weten als collectief zoveel met elkaar. En zeker hier in Zandvoort, waar we natuurlijk heel veel Zandvoorters hebben.
0: Mm-hmm.
1: Die hier al heel lang wonen en van generatie op generatie. Dus voor ons lijkt het ook echt ontzettend leuk. Weet iemand iets over vrouwenkiesrecht in Zandvoort? Dan ga naar onze website. Kom langs volgend weekend.
0: Hoe heet de website?
1: De website heet verhalenjagers.nl. En daar kan je altijd een mailtje naar ons sturen. We hebben daar ook een soort verhalenbank. Dus waar we verhalen van Zandvoort willen verzamelen. Dus, echt voor het behoud van het collectieve erfgoed. Dus heb je een mooi verhaal, mag je dat ook altijd daar kwijt. Maar desalniettemin hoop ik dat iedereen volgend weekend naar het museum komt. Naar Zandvoort Art. De tentoonstelling komt bekijken. En wij zullen daar een voorproefje geven om 1:30... om 1:30 en om 2:30 op zaterdag en zondag.
0: Daar moet ik straks even opschrijven.
1: Ja.
2: Ja. Ja, en dan zijn ook weer kunstwerken te zien van voor Zandvoort Art.
0: Hoeveel kunstenaars hebben jullie?
2: We hebben nu vijf kunstenaars. Eentje hangt al in het museumcafé. En nog vier andere die komen te hangen. Dus die komen, ik geloof, dinsdag hun werk brengen. Dus dan is het van 24 tot... zondag, volgende week zondag te zien.
0: Ik moet altijd wel een beetje lachen als ik dat zo zie. Want wij wonen natuurlijk al een aantal jaren in Zandvoort. Jij kent Zandvoort ook al een aantal jaren, jij waarschijnlijk ook. Dat het begonnen is met op een zondagmiddag ging je naar vier kunstenaars en dat was de kunstroute.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja,
0: als ik het nu zie, ik heb straks met Carina er nog over hebben. Het is zo'n waslijst geworden.
2: Ja, het is gigantisch. Ja.
0: Dat fik je niet meer in een weekend.
2: Nee, zeker niet. En... ja, het is een beetje, de kunstlijn is natuurlijk ook zo begonnen in Haarlem. En ik denk dat een beetje het voorbeeld was. Want dat begon ook heel kleinschalig, was ja, een marktje. En nu is het ook, kan je het niet behappen in een weekend.
0: Ik heb de plattegrond van Haarlem gezien de laatste keer, maar dat is niet te doen. En dat is het antwoord, is het ook. Ja. Van tevoren kiezen is denk ik de beste optie.
2: Ja.
1: En of dan, je laten verrassen.
0: Ja, maar dan haal je het nog niet.
1: Nee, dan haal je het niet.
2: Nee,
1: Misschien is het verdeeld over zaterdag en zondag.
0: Ja, dan haal je het ook niet.
2: Ja, gewoon een route uitstippen.
0: Maar ja, ik vind het hartstikke leuk. Want dat blijkt dus wel dat Zandvoort behoorlijk kunstzinnig is.
2: Ja. Ja.
0: En vorig jaar heb ik bij jullie op bankje gezeten. En dan zie je mensen voorbij komen met boekie.
2: Ja.
0: Meneer, waar is dit? Meneer, waar is dat? Dus van buiten Zandvoort is er veel interesse in.
2: Ja, het trekt heel veel publiek en dat is mooi. Want dat is ook het doel van het Zandvoorts Museum, weet je, om zoveel mogelijk mensen naar Zandvoort te krijgen.
0: Ja, om hierdoor breid je uit, zal ik maar zeggen.
2: Ja, ja.
1: En ik moet ook zeggen, wat er de schilderijen die in de, noem maar even de foyer van het museum hangen, zijn ook echt heel tof.
2: Ja.
1: Heel kleurrijk, heel anders qua stijl, een beetje street.
2: Ja, een beetje street art. Het is van Bondien. Ik ben de achternaam even kwijt.
1: Ja, echt heel tof.
0: Even samenvatten naar de tentoonstelling van nu. Vrouwen van Zandvoort. Van chic tot vislopers. Van nu tot?
2: 4 april is die te zien. Dus, en daarvoor gaan we ook nog wandelingen plannen over het visserspad met gids. Het toneelstuk dat eraan... aankomen is. En,
0: dus eigenlijk is het een ingevulde expositie. Wordt het een ingevulde expositie?
2: Ja, we gaan nog randprogrammering rondom wat daarmee te maken heeft. Er komen nog allerlei andere evenementen bij.
0: Nou, we gaan het zien en volgen. Ja. Ik ben zeer benieuwd naar de monoloog.
1: Ja, kom kijken.
0: Kom zeker kijken. Ik heb heel kort gekeken, dus ik kom zeker uitgebreid kijken. En volgende week is het natuurlijk Zandvoort Art.
2: Ja.
0: Dank voor de komst en uitleg.
1: Ja.
0: En we gaan het allemaal zien.
2: Ja, oké.
0: Dankjewel.
2: Ja, hoi.
1: Doei.

0: Rain in May van Max Werner uit de vroege 80's. Dit is Goedemorgen Zandvoort hier op ZFM Zandvoort. En afgelopen week was ze nog live in Antwerpen. Nu is ze weer terug. Hier is Carina met haar verslag over de Zandvoort Arts 2026.
1: Goedemorgen Zandvoort. Ik zit hier bij Skol, heel gezellig. Want tegenover mij zit Mark Remijn, één van de organisatieleden van de Rotary voor Zandvoort Art. Want ja, het gaat weer bijna beginnen. 26 en 27 september. Mark, hoe gaat het met de organisatie?
2: Ja, nog gezellig druk met de laatste voorbereidingen. We zijn er bijna klaar voor om op 25 locaties hopelijk duizenden geïnteresseerde bezoekers te zien en te ontvangen.
1: Wat is de grootste aanpassing of verandering waar we rekening mee kunnen houden? Of wat we kunnen gaan zien en meemaken dit jaar?
2: De kunstroute nu voor de zesde keer op 25 verschillende locaties, waarvan 6 locaties dit jaar nieuw zijn. En we hebben 33 nieuwe kunstenaars. Uit Duitsland, uit Noorwegen, uit Overijssel, uit Heemstede. Nou, noem maar op. Maar echt, ja, hè, er is een van de vragen van: moet ik in Zandvoort wonen om mee te mogen doen aan Zandvoort Art? En dan moeten we een beetje grinniken. Dat hoeft niet, maar zo is het natuurlijk in 2021 wel begonnen.
1: Dus Zandvoort Art gaat international.
2: Ja, precies. Ja, dat mag je wel zo zeggen. Ja.
1: En 33 nieuwe, dat zijn er echt behoorlijk veel. Maar alle vaste leden die echt al jaren meedoen, hebben die zich ook weer aangemeld?
2: Ja, het is een mooie groep bekenden met vernieuwing met die nieuwe deelnemers. En ik heb vorig jaar ook wel gezien dat sommige kunstenaars dan even een jaartje overslaan. En zo om en om meedoen met Zandvoort Art. En dat vinden we prima. Dat mag allemaal. Ja.
1: Nieuwe locaties, zeg je.
2: Ja.
1: Kun je er een paar noemen van nieuwe locaties?
2: Nou, we zitten hier in Skol Café. Dat is een nieuwe plek. Oranje Nassau School. De Domineeskamer in de Dorpskerk. Dat is heel nieuw. En we hebben in de stationshal een sportlocatie waar ook geëxposeerd wordt. En dat zijn zo wat nieuwe adressen voor dit jaar.
1: Nou, dat klinkt echt heel erg goed. Hebben jullie ook weer gedacht aan de kinderen?
2: Ja, natuurlijk, Carina. Die vergeten we niet. Mm-hmm. Hier in de Blauwe Tram, Louis Davis Carré, doen dit jaar 4 kids mee van basisscholen. Die hun creativiteit ook heel serieus nemen en heel graag willen tonen en daarover vertellen.

0: die het niet zo breed thuis hebben, die willen we dan juist met zo'n cadeautje hopelijk in december blij maken. En dan hebben we, ja, dat is dus cultuur voor kinderen.
1: En wat is het tweede doel dan?
0: Het tweede doel is klassiek in de klas. En dat is op één basisschool hier in Zandvoort gestart 3 jaar geleden. En nu is het eigenlijk op alle basisscholen. En daar willen we dus de leerlingen die buitenschools een klassiek instrument willen bespelen ook steunen om die wekelijkse bijdrage mogelijk te maken. En dat is echt kunst en cultuur in de volle breedte. Waarbij we nog geen idee hebben wat het goede doel of de goede doelen dit jaar gaan brengen. Hè, hoeveel geld dat gaat opleveren. Maar dat gaan we dan over die twee mooie bestemmingen verdelen.
1: Want hoe komen jullie aan het geld voor het goede doel? Want eerst hadden de kinderen tasjes beschilderd. Ja, ja. Maar hoe hebben jullie dat dit keer bedacht?
0: We hebben een loterij in de dorpskerk. Het hele weekend. En daar kunnen de deelnemers en de bezoekers en iedereen loodjes kopen voor die goede doelen. En we hebben nu een lijst met 30 hele mooie prijzen. Geschonken door ondernemers hier in Zandvoort, door leden van de Rotary en door 18 kunstenaars die meedoen. Die zeggen van nou, mijn bronzen beeldje of mijn schilderij of mijn ingelijste foto, die schenk ik voor dit goede doel. En dat zijn dus echt prachtige, mooie prijzen die te winnen zijn in de loterij dit jaar.
1: Nou, dat kan toch haast niet misgaan. Dit klinkt zo goed. Echt fantastisch. Maar je zit hier ook heel trots. Jullie hebben heel hard gewerkt. Want je zit met een groep die dit organiseert vanuit de Rotary. Die ook al vanaf het begin erbij zaten. Dus ja, jullie weten hoe Zandvoort Art is gegroeid. Het wordt elk jaar, lijkt wel weer, groter, professioneler. En daar kan je echt wel heel erg trots op zijn natuurlijk. Het is weer een kunstroute. Mensen kunnen weer een boekje halen. De boekjes, waar zijn die te krijgen? Als mensen nu horen van, hé, daar wil ik weer wel voor gaan wandelen. Waar kan ik het boekje halen?
0: Als mensen zich echt vooraf willen oriënteren. Ja. Hè, van, nou, wat is er te zien op die locatie? Of ik hou alleen maar van beeldhouden. Waar kan ik dan het beste naartoe? Want die 25 locaties is wel heel veel voor 1 of 2 middagen. Ja. Dan is het kunstrouteboekje nu al bij Wijn aan Zee op het Stationsplein af te halen. En in het weekend zelf uiteraard ook in de Dorpskerk, waar dan de overzichtstentoonstelling is. Ja. En op meerdere locaties. Dus je kan eigenlijk overal starten met de route. Ja. En dan aan de hand van het boekje gaan fietsen, gaan wandelen, gaan speuren naar het volgende adres. We hebben trouwens studenten van het MBO Airport College die met z'n tienen de gasten, de bezoekers gaan verwijzen. Hoe verdwaal ik in Zandvoort? Nee, van hoe kom ik van het museum terug bij de Dorpskerk? Waar vind ik het Wim Gerttenbach College? En daar gaan die 10 studenten dus het hele weekend gastvrij bij helpen. En
1: zitten ze dan ook op van die badmeesterstoelen, zoals bij de Formule 1?
0: Nee, ze zijn mobiel. Ze lopen herkenbaar door het dorp. En ze zijn op die manier aanspreekbaar door het publiek.
1: Nou, ik vind dat echt een hele, hele goede zet. Want ik kan me herinneren dat mensen toch wel aan het zoeken waren bijvoorbeeld naar het Louis Davids Carré. En daar dachten ze, oh ja, dat is wel een beetje verscholen. Maar ik vind dat ook weer een heel goed idee. Doet het oude Zandvoortsmuseum ook nog mee?
0: Nee, die locatie is nu in beheer of in eigendom van de gemeente. En daar kunnen we dit jaar niet over beschikken. Oh ja. Maar daar vlakbij hebben we nog een nieuwe locatie. Studio 11 Zandvoort. Waar 6 mensen met een beperking ook hun kunsten vertonen. En die hebben daar een dagbesteding waar ze dus met elkaar creatief werken. En die doen ook mee. Dus een nieuwe locatie en een nieuwe groep deelnemers.
1: Ja, want dit keer

0: zitten ook heel veel kunstenaars bij elkaar, hè? Zoals in het LDC bijvoorbeeld, met de Biep en dan ook nog Skol.
1: Ja.
0: Maar je noemde net ook nog een andere, dat het eigenlijk gezien mag worden als één locatie. Maar het bestaat eigenlijk uit drie onderdelen, waardoor er heel veel kunstenaars bij elkaar zitten. Want sommige groepen zijn best wel groot.
1: Ja, ik denk dat de meeste kunstenaars hier in de Blauwe Tram, Louis Davis Carré, een plekje vinden. Nog een paar die op hun eigen atelieradres solo exposeren. Ja. En bij het station een cluster, bij de Dorpskerk eigenlijk ook, ja, meerdere, heel dicht bij elkaar, meerdere locaties op kruipafstand.
0: En hebben jullie ook weer iets van muzikale aankleding? Want ja, de extra's, noemen we het maar.
1: Ja, dat zijn zeker onze extra's. Twee jonge zangeressen, muzikanten uit Zandvoort, die op zaterdagmiddag en zondagmiddag optreden in het Zandvoorts Museum.
0: Ja, ik zie Ayla en Amy.
1: Ja.
0: Oh, nou, daar moet je echt naar gaan luisteren. Die zijn alle twee zo goed.
1: En dan hebben we als tweede locatie voor die muzikale optredens hebben we het Rode Kruisgebouw.
0: Wat leuk.
1: Ja, staat allemaal,
0: ja, dat is ook wel fijn. Dat het Rode Kruisgebouw, dat ligt natuurlijk een beetje uit de route.
1: Klopt.
0: Maar dat mensen weten, daar kun je ook nog lekker even naar de kunst en gaan kijken en naar de muziek gaan luisteren. En dan zie ik nog iets met een strandharker.
1: Ja, dat is de strandharker die een mooi portret bij Plazant voor de deur gaat harken. Een beetje afhankelijk nog van het tij, hè, eb en vloed. Ik kan nog geen exacte tijden noemen.
0: Nee.
1: En of hij nou zaterdag en zondag actief is, dat durf ik nog niet te beloven.
0: Ja. Maar
1: dat is, dat is ook een kunstvorm. En Hanneke, bloemiste in Zandvoort, doet altijd mee als locatie. Maar nu doet ze zelf ook mee met Bloemzieherkunst.
0: Nou, ze is aangestoken om mee te doen. Wat goed.
2: Ja. Ja.
1: En dat, dat is eigenlijk een hele brede definitie, als ik het zo mag zeggen, van kunst en cultuur. En dat, niks te gek eigenlijk bij Zandvoort Art.
0: Nou, ik ga hem zeker lopen. Ik heb het boekje hier al mooi voor mijn neus. Het boekje lijkt ook wel steeds dikker te worden. Het ziet er weer top uit, prachtig. Ik zou zeggen, mensen, haal zo'n boekje alvast. Dan kun je al een beetje kijken waar je graag naartoe zou willen. Of je gaat naar
1: de website zandvoortart.nl.
0: Ja, want dan kun je, ik zie hier ook een QR-code, waar is die voor?
1: Dat is ook de QR-code van de website. Die staat vanaf morgen ook op de grote affiches. We gaan een campagne bij de lantaarnpalen in Haarlem, Heemstede en Zandvoort voeren. Dus dan moet iedereen toch wel weten wat er te doen is het laatste weekend van september.
0: Hebben jullie verkeersregelaars geregeld? Want als ik het zo hoor, dan is dat denk ik wel nodig.
1: Geen idee. Ik hoop dat het mooi en droog weer wordt. En dat studenten de stroom goed kunnen leiden. Ja.
0: En dan is natuurlijk de opening in de kerk voor genodigden. Op de vrijdagavond weer.
1: Ja.
0: Maar de dag daarna, hoe laat opent het eigenlijk? Hoe laat kunnen de mensen naar de kerk toe gaan om te kijken waar ze naartoe willen? Naar die, voordat ze gaan lopen.
1: Welkom in de Dorpskerk vanaf 12 uur. Zowel op zaterdag als op zondag. En dat geldt voor alle 25 locaties. Dus de twee middagen, van harte welkom.
0: Ja, en er zijn geen kosten aan verbonden, hè?
1: Nee, gratis entree.
0: Gratuit. Dus alleen de loterij, daar kun je aan meedoen. En ik zou zeggen, mensen, doe mee. Want het komt terug bij de kinderen in Zandvoort. En daar worden de kinderen ontzettend blij van. En wie weet komen daar weer dan later hele goede kunstenaars uit. Nou Mark, succes met de laatste loodjes. Ik weet zeker dat het allemaal helemaal goed komt. En we gaan weer genieten, want het wordt weer prachtig.
1: Graag gedaan en dank je wel.
0: Nou, jij bedankt.
3: Ja, bedankt Carina voor jouw verslag van het Zandvoort Arts 2026. En ik zeg tot de volgende keer.

0: En dan gaan we voor het laatste stukje praten met Willem Stroomman, een onderhand een vaste klant.
1: Ja.
0: Die hier komt vertellen wat er aan de hand is bij Classic Concert.
1: Ja.
0: Willem, het nieuwe seizoen begint.
1: Het is ons eerste concert van het nieuwe seizoen. September.
0: Tot wanneer loopt het seizoen?
1: Nou, eigenlijk 1 concert per maand. En dan in juli en augustus dan hebben wij vakantie. En dan slaan we weer over. En dan in september, dan, zoals nu, dan beginnen we weer. Dus we hebben 10 concerten per jaar.
0: Oké.
1: Okay. Van 9 in de Dorpskerk en 1 productie altijd hier in de Agatha-kerk.
0: Staat die ook al in de planning?
1: Jazeker. Dat is...
0: December?
1: Ja, eind december. Dan komt dus dat koor uit Maastricht.
0: Een welbekend koor uit Maastricht.
1: Ja, hoe heet ze nou? Je weet wel. Maar die komen dus weer, die komen dus weer zingen. Dus Maastrichter Star.
0: Maastrichter Star, ja. Bijzonder.
1: Hoe heet ze nu toch? Maar die vragen zelf ook elk jaar. Dan mogen wij volgend jaar weer terugkeren. En 1 keer per jaar is ons net iets te vaak. Anders ligt het zo vast van tevoren. Ja. Dus om het jaar. Dus vorig jaar zijn ze niet geweest. Ze komen nu dit jaar. Komen ze weer in december komen ze naar de...
0: Maar het is toch wel een schouderklopje als ze vragen van mogen we weer komen spelen?
1: Ja, ja, ja, ja. Maar ja, of dat met ons te maken heeft of met de sfeer van het dorp Zandvoort. Want daar kan je het natuurlijk ook over hebben. We hebben ook nu 200 jaar badplaats. Ik bedoel, het leeft enorm hoor.
0: Mm-hmm.
1: Het idee van Zandvoort en dat je daar dan bent en dat je daar dan wat gaat doen en zo. Dat is natuurlijk eigenlijk al 200 jaar.
0: Nou, als je uit Maastricht komt en je komt in een vissersdorp, wat nu een toeristisch dorp is geworden, dan heeft dat heel iets anders.
1: Absoluut, absoluut. Wel, ik op mijn beurt, van als je het hebt over, noem dan zo'n mooie, echt een mooie stad in Nederland, dan kom ik zo uit op Maastricht.
0: Ga je toch richting Maastricht?
1: Ja, Zoldermeer hoor. Maar ja, eigenlijk is Maastricht altijd een heel... Ik vind het altijd een buitenlandse stad. Alsof het ergens in België...
0: In België ligt,
1: Frankrijk.
0: Ja.
1: Ja, daar lijkt het wel veel op, hoor. Maar goed.
0: Maar goed, dat is pas in december. We gaan naar morgen. Morgen. Noors duo.
1: Ja. Julie en Andreas Rockset. En zij studeerden allebei cum laude af... aan het conservatorium in Rotterdam. Een aantal jaren geleden. En dat ze vanuit Noorwegen naar Nederland gekomen zijn...
0: Om te studeren?
1: Te studeren is toch wel wat. Ik moet zeggen, ik ken ook nog, dat is iets langer geleden... een jonge organist, die kwam uit Noorwegen... en die heeft gestudeerd in Amsterdam op het conservatorium. Dus
0: ik mag aannemen dat Noorwegen ook een conservatorium heeft.
1: Absoluut. Absoluut. Maar toch heeft dat kennelijk... De Nederlandse conservatoria hebben toch een bepaalde naam... En waar dus dan studenten op afkomen uit het buitenland. Het is op het ogenblik zo dat er in Nederlandse conservatoria... meer buitenlandse studenten rondlopen dan Nederlandse. Dat is wel erg teruggezakt. Zijn nu 30% van de studenten is Nederlands. Terwijl 70% is uit allerlei landen uit de hele wereld. Dus dat is wel een beetje moeilijkheid, hoor, vind ik toch.
0: Brengen wij geen muzikanten meer op? Of is de interesse weg?
1: Ja, waar zit dat in? Dat kan je je dus afvragen. Dat weet ik dus niet. Kijk, als een van de voorbeelden weet ik... Je had vroeger, dat heette dus op de Veluwe de Bible Belt. En dan had in ieder gezin hadden ze meerdere kinderen. Maar de meeste kinderen daarvan gingen muziek. Organisten werden dat allemaal. En tegenwoordig zijn ze aan de drugs... Ze spelen geen orgel meer.
0: Nee.
1: Weet je, dus dat is een hele rare omslag. Een
0: rare ontwikkeling.
1: Urk, hetzelfde. Het is meer crimineel dan wat het vroeger...
0: Aan muzikanten
1: die waren. Dingen mag ik allemaal niet zeggen, maar het is wel wat het is.
0: Ja, dat is jammer. Maar goed, we hebben in ieder geval 2 Nooren die gaan morgen absoluut muziek maken.
1: Ja, en wat zij dus met Zandvoort gemeen hebben... is dat zij zijn opgegroeid met hun hele familie... Een klein dorpje aan de Noorse kust. Zelfs op een eilandje hebben ze jaren gewoond. En de voorouders die zijn allemaal vissers geweest. Het is hetzelfde verhaal van... je gaat met je schip de zee op. Komen zij nog terug? Komen zij niet terug? Die spanning, die kennen zij dus vanuit hun...
0: Een soort shanty verhaal.
1: Ja, dat kennen zij. En zij hebben dus een heel programma met Noorse liederen. Noorse muziek. En... met Zuid-Amerikaans. Want zij zijn naar Argentinië geweest. En dat heeft ermee te maken met de instrumenten die ze bespelen. Want harp wordt er bespeeld morgen. En bandoleon. En voor die het niet weet, maar een bandoleon, dat is een soort... Ja, een soort trekzak. Trekzakje, trekharmonicaatje en een kleintje. En vooral in Zuid-Amerika zijn alle tango's zijn altijd daarvoor gemaakt en daarvoor geschreven. En dus zij hebben dus die hele grappige combinatie tussen Zuid-Amerikaanse tango's en Noorse volksmuziek. En dat is het hele programma morgen. Er is geen naam die ik kan uitspreken, want het is al in het Noors. Maar dat geeft niet, het is allemaal prima. En ook Iers. Er zit ook Iers bij. En Astor Piazzolla zit erbij. Dus, maar dit is dan toch weer bewerkt door Julie en Andreas. Die dat zelf omgezet hebben voor hun instrumentarium.
0: Je haalt dat wel aan. Maar als zij 225 concerten in 16 landen gegeven hebben... Dan verzin je wel wat, toch?
1: Ja, dan verzin je wat. Zeker wel. Ja. En ze spelen dus niet, niet echt bestaande muziek. En als het bestaande stukken zijn, dan maken zij daar een bewerking van voor hun eigen zitting, voor hun eigen twee instrumenten. Dus dat is. En in 2022 zijn ze al een keer naar Zandvoort geweest. En dat was toen een heel groot succes. Dus toen ontstond het idee van wij komen nog eens terug. Nou, dat is dus morgen. Dus dat is heel bijzonder hoor. Wel. Dus ja, en het begint dus morgenmiddag om 3:00. En de entree is €10. En de deuren van het gebouw gaan dus om half drie open.
0: Dus dat is een standaard verhaal, hè?
1: En van mij krijg je gratis een kopje koffie of thee.
0: We hebben het net al over gehad, hè, over in het voorgesprekje, dat alles wordt duurder en zo. Ja. En dat geldt zeker voor classic concert die artiesten moet betalen.
1: Absoluut, ja.
0: Hoe is jullie vriendenkring? Bestaat die nog?
1: We hebben nog een vriendenkring en er komt geld binnen. En er is natuurlijk ook nog steeds, toch, dat zeggen we wel, subsidie van de gemeente Zandvoort. Die zonder problemen, we dienen dus een aanvraag in en wordt nooit verder en wordt altijd meteen toegekend. Dus dat gaat goed. Dat zijn wel eens plaatsen waar dat minder was. Maar ja, kijk, de gemeente Zandvoort zegt, wij vinden het belangrijk dat er cultuur in Zandvoort wordt gedaan.
0: Is en blijft.
1: Is en blijft. En jullie zijn als Classic Concert zijn dus een van de groepen hier die dat organiseren. Dus waarom zouden we jullie dat weigeren? Jullie zijn degene die het organiseren.
0: Nou, dat is een goede rugsteun om het te behouden. Want ook wat jij zegt, in andere steden en dorpen verwatert dat, omdat het is niet meer te betalen straks.
1: Nee, dat is ook niet te betalen. Nee. Maar kijk, piano moet gestemd. Ja, morgen dan toevallig niet, want wordt die niet gebruikt. Maar we hebben een concert.
0: Normaal gesproken moet die voor het concert moet die gestemd zijn.
1: Moet die gestemd, ja. €150.
0: Ja, ben je alweer kwijt.
1: Daar ga je al, weet je. Maar die kerk wordt wel gehuurd. Het is leuk dat wij in die kerk zitten, maar wordt wel door ons
0: gehuurd.
1: Wordt die gehuurd. Ja. Wat overigens weer een deel is van het voortbestaan van die kerk, omdat wij dus 10 keer per jaar daar die kerk huren, is dat voor hun een grote bijdrage aan hun voortbestaan. Dus we helpen elkaar wel. Maar zij zeggen niet, ja, kom maar gratis in de kerk. Dat kan dus gewoon niet.
0: Nee, dat kan, uit hun opzicht kan het ook niet.
1: Nee.
0: Dus je moet het van twee kanten bekijken.
1: Ja, daarom. Dus dat, we snappen dus inderdaad, wat zijn de kosten en wat zijn de inkomsten? En nou ja, dat...
0: Kan je nog vrienden gebruiken?
1: Ja, altijd.
0: En waar kunnen zij zich gemelden?
1: Bij classicconcerts.nl. Dat is op de website.
0: En daar vind je alle informatie?
1: Daar zit alle informatie. Ook over alle concerten die komen nog. Ook concerten die alweer geweest zijn. Een verhaaltje over wie wij zijn. Ook als Classic Concert. Mm-hmm. Maar dus ook over de vrienden van Classic Concert. En die zijn er nog steeds.
0: Nou, dat is mooi. Want dat is een goede groep mensen die stevast naar de kerk komt.
1: Ja.
0: En luisteren naar Classic Concert.
1: Ja, absoluut. Ja. En wat ik zelf het leuke vind, ja, dat het de publiek wat daar dan zit, de mensen, is eigenlijk 99% Zandvoorts. Moeten wij nu in Heemstede van Haarlem gaan adverteren?
0: Dat weet ik niet. Dat
1: levert weinig op. Dat doe ik wel even goed. Maar ik hoor altijd... Ja, een enkele keer... Dan zeggen ze... Ja, ik hoorde je op Radio Noord-Holland. Want daar ga ik morgenochtend weer mee bellen.
0: Ja, ja, okay.
1: En dan komt er iemand naar Zandvoort toe. En die zegt dan... Ja, het was op de radio vanochtend. Oh ja, nou, dank je.
0: Ja, dus, zo werkt het toch?
1: Maar dit is er eentje.
0: Ja, nou, misschien moet je wat vaker adverteren in de regio. Maar het is ook wat je wil.
1: Het is ook weer hetzelfde. De adverteren zit ook weer een prijs aan. Dus dat je kan wel zeggen van ja... Iedere advertentie levert ons één luisteraar op.
0: Mm-hmm.
1: Dus als we dus 100 advertenties hebben uitstaan... hebben we 100 personen publiek. Daar komt het toch ongeveer op neer.
0: Mm-hmm.
1: Dat is
0: lastig
1: hoor.
0: Dat is lastig. Dus hou het lekker zoals het is.
1: Wij houden het zoals het is. En wij kunnen hier nu financieel... we kunnen dit allemaal draaiend houden. Dat doen we dan ook. En... het programma staat ook zo'n verhaaltje van... haal de banden aan met klassieke muziek in Zandvoort.
0: Mm-hmm.
1: En dan wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Classic Concerts... en ontvangt nog een nieuwsbrief. Vul dan het bijgaand formulier. En u ontvangt 11 keer per jaar via de mail onze nieuwsbrief. En dan kun je dus ook vrienden worden.
0: Mooi.
1: En als je vriend bent, krijg je weer korting op de entree voor je concert. Als je
0: kijk. Goed, morgen om 3:00 is het concert.
1: Ja.
0: 2:30 gaat de kerk open.
1: Ja.
0: 10 entree.
1: Ja.
0: En ik wens je heel veel plezier morgen.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Ja, goedemorgen Zandvoort. Zit er weer op voor vandaag. Stefan,
1: ja.
0: De techniek en de muziek, dank.
1: Hartstikke bedankt. De redactie, ja, graag gedaan.
0: Het is een super redactie deze week. Hans Botman, Ger Loogman en ik heb ook een stukje mogen doen. Dank voor de redactie. Aan het einde van deze dag wil ik toch nog even melden dat er volgende week zondag 200 jaar badplaats is met een lunch hier voor de deur.
1: Ja,
0: wij maken zelf een drieblok.
1: Uh-huh.
0: Jij doet het laatste blok met Jaap.
1: Uh-huh.
0: Heb je jouw muziek uitgekozen?
1: Oké.
0: Wel over zijn antwoord, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Dus kom lunchen. Je kan nog kaarten bestellen op van tol tot tol.nl. En je mag ook zo aanschuiven. In ieder geval, zet dan ook de radio aan als je niet komt en luister naar het programma. Dit was Goedemorgen Zandvoort van ZFM. We wensen jullie een prettig weekend en tot volgende week.
1: Tot volgende week. Doei doei.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Oud Zandvoort.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
4: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar

Een bijzonder goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank hem hartelijk voor en elke week zoeken we weer een paar leuke plaatjes uit om voor u te draaien. CFM Zandvoort, als u op zondag luistert, een hele goede morgen. En natuurlijk de herhaling op zaterdag tussen 1 en 2. En dan zeggen we goedemiddag. Zandvoort uit Zandvoort, een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Een hoop mooie Nederlandstalige muziek. Vandaag heel veel muziek uit mijn bouwjaar, om het maar zo te zeggen. 1975, het jaar dat ik geboren ben. En de eerstvolgende artiest is Hanny. Artiestennaam van Henny Doeland Lonis, geboren in Alkmaar op 8 mei 1956, Nederlandse zangeres. En ze werd ook aangeduid als Hanny Bakkum. En nadat Corrie Konings de rekels had verlaten, werd Corrie Lonis in 1972 gekozen om haar plaats in te nemen. Ze was toen 16 jaar oud en met het nummer Over Mij, Mario, zou Hanny en de rekels meteen hun grootste succes scoren. Nummer 4 in de Nederlandse top 40 en de daverende 30. En u hoort ze nu met een andere plaat, want die plaat van Mario heeft u al vaker gehoord natuurlijk. U hoort nu Hanny en Frans en de rekels met Marie.

Ja, dat waren Johnny en Rijk met Vaders van Vaar. Nummer 1975 en daarvoor Vader Abraham met de Hoera. Retteketet. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Onderweg zometeen, bekende artiest uit de jaren 70, Arne Jansen en Le Cigales. Met mooie meisjes, ook Rijk de Gooier komt eraan. Hij heeft een soloplaatje gemaakt, ook in de jaren 70, 1975. Want dat jaartal daar hebben we een heleboel muziek van vandaag. Maar eerst hoort u Ome Jan en de Haagse Bluffband. En ik kon eigenlijk helemaal niks vinden op het internet over Ome Jan. En ook niet over de Haagse Bluffband. Maar ik vond het een hele mooie plaat. De zwier bij de knop. Zwier bij de knop van de deur, moet ik zeggen.

0: Hollandse muziek. Dit is Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. De nationale
1: hitparade. Mooie meisjes blijven nooit lang alleen. Inlichtingen hierover in te winnen bij Arne Jansen. Nieuw op 27.

Straks hoorde u Rijk en Johnny. En nu hoorde u Rijk de Gooier helemaal alleen solo plaatje met Johanna. En daarvoor hoorde u Arne Jansen en Les Cigales met Mooie Meisjes. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En de eerstvolgende artiest is geboren als Bernardus. Roepnaam Ben en de achternaam is Kramer. Geboren in Amsterdam op 17 februari 1947. Is natuurlijk een Nederlandse zanger, acteur en musicalacteur. En eigenlijk is zijn achternaam Kramer met een K. De K van Kees. Maar hij schrijft het met een C omdat het internationaal praktischer zou zijn. U hoort hem nu met een plaat. Ja, we zijn een beetje vroeg erbij, maar de zomer is niet helemaal voorbij. Maar de winter komt eraan, dus ik dacht van Ben Kramer. Met zijn hit Winter. Luistert u maar.

Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort

Ja, en dat was Nico Haak, tezamen met de Paniekzaaiers met Doedelzakkie Pakkie. En daarvoor hoorde u hier een plaat uit de jaren 70, 1975 om precies te zijn. Want dat is het jaartal waar de meeste muziek vandaan komt. Het was Ramse Safi met We Zullen Doorgaan, een van zijn allergrootste hits. Groot hit in de Nederlandse top 40 in 1975. En de volgende dame is Siska Peters, geboren in Nijmegen op 1 juni 1945. Is natuurlijk een Nederlandse zangeres. En haar muzikale carrière begon in 1962... met het winnen van de grote prijs van Radio Luxemburg. Kort daarna tekent ze een contract bij productiemaatschappij MMP. Die was van Max Wajowski en gedistribueerd door CNR Records. Haar eerste singles waren Wie Weet en Niemand Zal Mijn Tranen Zien. Dat werden meteen hitparade successen. En in 1963 nodigde Willem Duis haar uit voor de Nederlandse ploeg voor het Songfestival in Knokke. En u hoort er nu Siska Peters, tezamen met Ronnie Tober, met een opname 1975.

was muziek van Adelle Bloemendaal met een lijster in de la. En daarvoor hoorde u de zangeres zonder naam met In Hamburg. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Een uurtje is kort. Uiteraard als u het gemist heeft, op zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Dat is in het voorprogramma van Rob Harris met Zandvoort op zaterdag. En anders is het op zondag natuurlijk. Zondag doen we hem. En als voorprogramma voor het programma ZFM Jazz. En ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Misschien nog André van Duin met de Sambalballen Samba. Maar eerst Mieke, artiestenaam van Mieke Gijs. Geboren in Turnhout op 8 mei 1957. Belgische slagerzangeres. En ze begon op een jonge leeftijd met zingen. Toen ze 11 jaar oud was, deed ze in Arendonk mee aan haar eerste zangwedstrijd. Die ze ook won met de vertolking van Mama van Heintje. In de jaren daarna was ze veelvuldig actief bij diverse andere zangwedstrijden. En in 1971, op haar 13-jarige leeftijd, trad ze op bij het platenlabel. Bracht ze bij het platenlabel, moet ik zeggen. Er zei haar eerste single uit, dat was Susanina. Het nummer werd echter geen hit. Net zo min als de volgende singles, 10 Rode Rozen en Fijn Dat Je Er Bent. En in 1973 werd Mieke in contact gebracht met Pierre Carter. Beter bekend als vader Abraham, die na zijn succes met het kindersterretje Wilma op zoek was naar een nieuwe, jonge zangeres. Samen namen ze het duet op Wat een Prachtige Dag. Vertaling van de hit What a Wonderful World van natuurlijk Louis Armstrong. En de rest is geschiedenis. En u hoort er nu Mieke en vader Abraham. Met een hit uit de hitlijst uit 1975. Zomertijd. Ik wens je nog een hele fijne zondag. En voor de zaterdag heel veel plezier met Rob Harms. En ik ben er volgende week weer. En ik bedank nog even Cor Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Ik wens je nog een hele fijne zondag, fijne zaterdag en een hele fijne week.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 2 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: Een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, Richard. Goedemiddag.
1: Ja. Even de microfoon pakken.
0: Even de microfoon, dat is beter. Hallo, hallo.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, we zijn er weer
1: te zien.
0: Zeker. En voor jou is het voorlopig even de laatste keer, maar daar hebben we het straks wel even over.
1: Ja.
0: Gaan we het uitgebreid ook over hebben. Ik ben heel benieuwd waarom eigenlijk.
1: We hebben geen ruzie.
0: Geen ruzie. Dat
1: is het niet.
0: Dat nog net niet. Nee, Richard, we zijn er weer met Zandvoort op zaterdag. En weer een volle agenda hebben we vandaag. Hè?
1: Ja, zeker. Ja, we beginnen straks weer met Zandvoort Nieuws. Dan het weerbericht. En we gaan iemand bellen, Marjolein. Die is 24 uur aan het trainen om zoveel mogelijk kilometers te maken met de trein. En nou, dat is een wedstrijd via de website Treinreiziger. En er doen er 180 mee. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze gevaar is, hoeveel kilometers ze al gedaan heeft enzovoort.
0: Ja, en ook slapen, doet ze dat ook tussendoor in de trein?
1: Ja, ja. Nou, het grappige is, ze heeft inderdaad tussen 2 en 3 of zo een uurtje geslapen. Maar er kwamen er net allemaal diezelfde treinreis. Want ze herkennen elkaar, ze hebben allemaal hetzelfde shirt aan. Die kwamen dik pratend, kwamen ze ook die coupé in waar zij zit. Dus toen werd ze weer wakker. Dus slapen is er nog niet echt van gekomen.
0: Oké.
1: Nou, voor de rest gaan we dan Piet Pijper bellen over het nieuwe seizoen.
0: De competitie begint morgen. Heel raar, op zondag.
1: Nou, omdat het samengevoegd is, hè?
0: En het hoe en wat, dat horen we inderdaad straks van Piet.
1: Ja.
0: Zeker.
1: Dus ze spelen soms op zaterdag en soms op zondag.
0: Ja, meestal op zaterdag. Dus kunnen we het lekker meenemen.
1: Ja. Dan hebben we een evenementagenda. En we hebben een interview van Jaap Koper met de Zandvoortse ondernemer. En voorlopig voormalig para-Olympisch skier Martijn Wijsman. Die ook wel bekend van de fietsenwinkel in de
0: Hoogstraat. Zeker weten. Een hele bekende fietsenwinkel daar.
1: En natuurlijk hebben we nog Pit Report met Randall. Dier van de week. Oh, ja, ik heb een primeur. We hebben geen dier van de week, maar iets anders. Maar dat vertel ik je.
0: Oké. Zo vlak voordat je weggaat, gooi je het de boel nog om.
1: Gaan we het even omgooien. Ter verwarring.
0: Ja, nou mooi.
1: En Carina, die ik overigens altijd heel goed vind in interviews, heeft een interview met Rotary over het aankomen Zandvoort Art.
0: Ja, is volgende week.
1: Ja. En dat is
0: het. Nou, genoeg te doen, genoeg? Dacht ik.
1: Zeker
0: weten. Nou, ook ruimte voor lekkere muziek natuurlijk. Hier op de Zandvoortse Radio. En ook op de tv kun je gewoon luisteren naar dit programma. Dat kan je doen op kanaal 40, digitaal via Ziggo. En 1367 van KPN, anders www.zfm-live.nl.

0: Lekkere nieuwe single zou op de zaterdagmiddag bij ZFM. Je hoorde de single van Alex Parker en ja, gewoon een lekkere plaats, toch Richard?
1: Ja, klinkt goed. Ik moet zeggen dat ik hem niet heel erg goed ken, maar dit klonk wel leuk.
0: Ja, zeker. Ja, het is een vrij nieuw artiest. Voor ons in ieder geval wel. Ja,
1: voor ons wel.
0: Ja. Ja, nou, we hebben weer het Zandvoorts nieuws. En we beginnen met een bericht over onze eigen René Lammers.
1: Ja, hij was vanmorgen in de uitzending, hè, bij Goedemorgen Zandvoort. Maar nou, voor degene die dat gemist, heb ik nog een berichtje. Onze Zandvoortse held René Lammers heeft afgelopen weekend weer uitstekend gepresteerd in de Eurocup 3 op het legendarische circuit van Silverstone. Ondanks dat de 18-jarige coureur de baan alleen maar kende van de simulator en te maken kreeg met verraderlijk Brits weer, liet hij direct zien waar hij toe in staat is. De resultaten op een rij, race 1 zaterdag, een geweldige tweede plaats algemeen en de overwinning bij de rookies. Zaterdag 2, zondag, race 2 zondag, een hele sterke vierde plaats op een kletsnatte baan en opnieuw een rookie podium. Met deze topresultaten blijft René volop meedoen in de top van het klassement. De strijd om de plek 2 in het kampioenschap lijkt nog helemaal open te liggen en ook de titel bij rookies is binnen handbereik. Op 26 en 27 september staat de volgende race op het programma op het bekende terrein van Jerez. En dat zit in Spanje. Nou, heel veel succes René.
0: Zeker weten. Nou, we steunen hem.
1: Zeker. En we hebben nog een heel ander bericht. Het gaat over damherten. Dat heeft me een beetje verbaasd eerlijk gezegd, maar ik zal het zo vertellen waarom. Het huidige beheer van damherten in het duingebied van Noord- en Zuid-Holland wordt naar verwachting een jaar verlengd. Nou, dat op zich verbaast me helemaal niet. Het bestaande faunabeheer loopt af op 9 maart 2027, maar een nieuw plan is dan nog niet gereed. De faunabeheereenheid Noord-Holland werkt daar momenteel aan mee. De verlenging is nodig omdat de populatie volgens de betrokken partijen moet worden voortgezet. In 2026 is de afgelopen doelstand van 800 tot 1000 damherten bereikt. En zonder beheer kan de populatie echter opnieuw groeien met de mogelijke gevolgen voor de natuur en de verkeersveiligheid. Ook nu de doelstand is bereikt, zijn de gewenste effecten op de natuur nog niet overal zichtbaar. In de Amsterdamse waterleidingduin is het herstel van flora en fauna nog onvoldoende. Het aantal aanrijdingen met damherten is duidelijk afgenomen, maar er vinden nog steeds aanrijdingen plaats. Daarnaast wordt het in het rapport vermeld, is de situatie veranderd door het verwijderen van het hek op de natuurbrug Zandpoort. Damherten kunnen zich hierdoor gemakkelijker verplaatsen tussen de Amsterdamse waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De gevolgen daarvan worden voor de populatie en de natuur de komende weken gemonitord en zijn relevant voor de toekomstige beheerkeuzes. Nou, nu mijn verbazing.
0: Ja, daar komt ie.
1: Waarom moet je dat elk jaar verlengen? Omdat volgens mij kom je daar nooit meer vanaf van beheer. Want ik zou je vertellen, als je 3 jaar niet gaat beheren, dan zitten er niet 1000, maar 2000 herten weer in de waterleidingduin.
0: Zeker.
1: Nou, dat wil helemaal niemand. Dus je moet gewoon elk jaar blijven afschieten. Het is gewoon niet anders.
0: Nee, of castreren bijvoorbeeld.
1: Ja, maar dat schijnt bij herten heel moeilijk te zijn.
0: Okay,
1: ze hebben alles wel eens onderzocht. De pil en... nou, ze hebben van alles gedaan. Maar dat kan al verplaatsen, hebben ze ook gedaan. Maar dat is allemaal niet mogelijk.
0: Oké, ja, dan moet het afschieten blijven.
1: Ja, ja.
0: Anders heb je er zo... en als je, het is steeds dier op dier natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Dus.
1: Ja, en weet je, ongeveer... ik denk dat 95% van de vrouwtjes zwanger raken. Nou, als je dan 500 vrouwtjes hebt... reken maar uit hoeveel hertjes er dan weer hebt.
0: Zeker, tel uit je winst, ja, precies, zullen we zeggen. Oké, dankjewel voor het bericht... Uiteraard ook na te lezen allemaal op onze eigen ZFM-app. En mocht je de app nog niet hebben, nou, hij is

0: Clean Bandit. Zo dadelijk het weer. Kijken of we nog een beetje Indian Summer gaan krijgen, Richard. Maar eerst heb je nog even een Zandvoorts berichtje.
1: Ja, het gaat even over de golfbaan de Dunes. Ze hebben een hele mooie erkenning gekregen door golf.nl. En golf.nl is ongeveer de organisatie waar alles wordt geregeld op golfgebied. En ook waar alle, kun je alle wedstrijden inbrengen enzovoort. Dus dat is echt een autoriteit.
0: Zeker, ook bij andere sporten, hè? De Formule 1. Dat werd ook mede georganiseerd door golf.nl.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Ik heb toevallig 2 weken geleden mijn eerste golfweekend gehad. Dus ik weet nu ook precies wat golf.nl doet.
0: Oké, okay. Ja. Heb je al een hole-in-one gescoord?
1: Nou, ik ben er mee bezig.
0: Je bent er mee bezig. Ja. Komt eraan. Nou, heel goed.
1: Nou, dus de golfbaan is door golf.nl uitgeroepen tot de nummer 2 van Nederland als het gaat om prijskwaliteit.
0: Zo.
1: Daar houden wij wel van. De waardering komt voort uit het onderzoek naar onder liefst 157 9-holes golfbanen in Nederland. Een resultaat waar eigenaren Paula en Nigel Lancaster en het gehele team bijzonder trots op zijn. Wat de Dunes volgens de Paula en Nigel bijzonder maakt, is de toegankelijkheid. Golf hoeft niet ingewikkeld of elitair te zijn. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om kennis te maken met de golfsport en te genieten van een dag op de baan. En het grappige is dat ook jij, ook al heb je helemaal geen GVB, hoewel dat tegenwoordig anders heet, of je hebt helemaal geen ervaring, je kan gewoon er naartoe gaan en een baantje slaan. Hè? Dat is zo
0: mooi. Ja.
1: Ja, zonder dat je maar enige ervaring hebt. Nou, die gedachte staat centraal binnen de Dunes. Of iemand nu een ervaren golfer is, net begint met golf, of gewoon eens

0: Lekker hè, de single van Climie Fisher en This Is Me.
1: We hebben er
0: heen. Nee, dat is een hele verkeerde.
2: Nee?
0: We gaan het weer doen.
2: Hebben we er helemaal, helemaal.
0: Nee, we hebben er heel lang op moeten wachten. Hey, dat is raar op zich. Oké, nee, komt wel. Het weer.
2: Geen tune?
0: Nou, je mag gewoon een ander tune hebben hoor. Zo.
2: Ja, zo. Dat is een mooi tune.
0: Tune erbij.
2: Nou, vandaag schijnt de eerste zon. Later neemt de bewolking toe en volgt regen. Zondag regent het vooral in de nacht en de ochtend. En zondagmiddag breekt vanuit het westen de zon door. Zaterdag is het 20 tot 22 graden. En zondag is het 18 tot 19 graden. Dus een graad of drie koeler. Na het weekend is sprake van droog weer met geregeld zon. Dus dat klinkt wel heel goed. De temperatuur komt uit op 19 tot 21 graden. En daarmee is het aangenaam.
0: Oké, nou lekker weer dus opkomst. Ja, ze had het inderdaad bij het landelijke nieuws ook over een Indian Summer. En het is een beetje oude wijvenzomer, noemen ze dat ook hier in Den Landen.
2: Ja,
0: nou ken je die term, oude wijven?
2: Ik heb er wel eens van gehoord, Indian Summer, maar
0: ja.
2: Wat dat precies betekent.
0: Nou, het is een beetje een nazomer, hè? Een goede nazomer.
2: Ja, een beetje mild.
0: Zeg maar, nee, ja. juist lekker.
2: Ja, maar mild niet van 30 graden, maar gewoon zoals nu, 21 graden.
0: Ja, precies, of ja. Nog een paar graadjes erbij. Maar ja, dan zit je meestal in Limburg als je dat wil bereiken natuurlijk. Nou, het weer hoorde je zojuist van Richard. Ook dat weer is terug te vinden.

winnen op onze ZFM-app. Of kijk even op de andere kanalen van dit radiostation. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort en de regio. En hoor je natuurlijk ook nog de lekkerste muziek. Waaronder via www.zfm-live.nl. www.zfm-live.nl. En dan kijk je ook live mee in de studio hier aan de Tolweg 10A. Nou, wij kijken nu naar het westen. Doen we samen met Co-West van de Pet Shop Boys. Yeah.

0: Nou zit tegenover mij Richard, zoals je uiteraard wel weet vandaag. Maar ja, hij gaat ook weg en niet eventjes weg, een behoorlijke tijd weg. Richard, ga je ook naar het westen toe of niet? Go West?
1: Nee, ik ga de andere kant op.
0: Ja, hè?
1: Go
0: East.
1: Oostelijke kan niet.
0: Ja, nou ja, dat bedoel ik. Nee, leuk. Ja, je gaat ongeveer 7 maanden weg.
1: Ik ga 5 maanden weg.
0: 5 maanden weg.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat betekent dat ik hier een maand of 6 niet te horen ben.
0: Oké, okay, nou ja, het is vergeven.
1: Sorry.
0: Het zij je vergeven, maar we gaan het over iets anders hebben op dit moment.
1: Ja, we gaan met Marjolein bellen. Ze is 24 uur aan de trein om zoveel mogelijk kilometers te maken met de trein. Dat is altijd in Nederland. En dit is een wedstrijd van de website Treinreiziger. En is gebaseerd op het boek Kilometerkampioen uit de jaren 50. Er doen 180 mensen mee. Nou, hallo Marjolein.
2: Hallo Richard.
1: Hi, hoe gaat het met je?
2: Ja, goed. Ik ben een beetje moe inmiddels, want ik ben al eventjes onderweg.
1: Ja, je bent al 14 uur aan het reizen, hè?
2: Ik ben al 14 uur aan het reizen, inderdaad.
1: Ja, en lukt het een beetje met je planning?
2: Nou, ik had dus van tevoren een mooie planning gemaakt om zoveel mogelijk kilometers te maken. En toen kwam ik in Utrecht en toen had de trein vertraging. En toen miste ik mijn overstap.
1: Hmm.
2: Dus helaas kon vanaf toen de planning in de shredder en moest ik opnieuw beginnen.
1: Nou, dat betekent dat je dus nog ook druk bezig bent tijdens zo'n reis in je hoofd.
2: Ik ben druk bezig, allemaal op mijn mobieltje. Ik heb mede reizigers gezien die gewoon laptops bij zich hadden, maar dat vond ik een beetje zwaar om mee te nemen.
1: Ja, is al een idee. Heb je een beetje ruimte? Is het druk in de trein?
2: Nou, op dit moment zit ik eigenlijk in mijn eentje bijna in de trein.
1: Kijk.
2: Ik ben bij Nijmegen nu in de buurt. Maar vanmorgen was het wel heel druk, want iedereen had dezelfde beginstations bedacht.
1: Ja, en jullie herkennen elkaar ook, hè? Hoe herken je elkaar?
2: Nou, we hebben allemaal een rood t-shirt gekregen met daarop staat Kilometerkampioen 2026.
1: Hmm.
2: En daar herken je elkaar aan.
1: Ja.
2: En het zijn ook die maloten die dan heel hard over het station rennen om de volgende trein te halen.
1: Ja, doe je dat ook?
2: Ja, als het nodig is wel. Maar ik zat vanochtend met allemaal jonge jongens in de trein. Die konden echt veel harder rennen dan ik. Maar goed, ik had de overstap ook gehaald.
1: Hey, en ik hoorde ook dat jij op Den Haag een dingetje had. Dat die jonge gasten de trein uitrenden naar een ander station. En dat van daaruit weer een trein pakte, omdat het dan weer 1,5 kilometer scheelde. Klopt dat?
2: Ja, klopt. Ik ben gewoon met de Intercity naar Rotterdam gegaan. Maar andere mensen zijn bij Den Haag-Hollandspoor uitgestapt. En die hebben toen inderdaad gelopen naar Den Haag Centraal. En vanaf daar de sprinter genomen. En
1: dat scheelde weer 1,5 kilometer.
2: Dat scheelt 1,5 kilometer. Maar ja, die moest je dan wel lopen binnen 17 minuten.
1: Ja.
2: Nou ja, dat zag ik niet helemaal zitten. Zeker niet midden in de nacht.
1: Nee, je zei ook van, want ik heb je al natuurlijk eerder gesproken vandaag. Je zei ook van, nou eigenlijk is er wel behoefte aan een damesleague. Want dat, ja, dan is het wat eerlijker.
2: Ja, ik was net ook bij de controlepost en daar werd gezegd, ja, ze doen eigenlijk bijna geen vrouwen mee. Er is ook nog een versie van 12 uur treinen, daar doen er wel een paar dames mee. Maar volgens mij de 24 uur versie, nou ja, ik ben de enige die in ieder geval solo reist. Er zijn er een paar met een vriend mee of een moeder was met een zoon mee.
1: Ja, dat is aanhang. Dat telt niet.
2: Ja, verder heb ik nog geen dames gezien.
1: Nee.
0: Oké, Marjolein, kun je ook makkelijk contact maken met de andere deelnemers?
2: Nou ja, we hebben een live blog waar we op kunnen reageren en op posten. En ja, als je ze ziet in de trein, dan maak je gewoon een praatje. Dan vraag je, goh, wat is jouw planning en waar verwacht jij te eindigen vannacht?
0: Ja, precies. Ben je al met iemand zeg maar dezelfde richting op geweest?
2: Ja, vanaf het begin. We zijn eerst een rondje noorden van het land gedaan. Ja, daar waren heel veel mensen. En we hebben ook een site waar we de reizen allemaal konden plannen. Op treinposities.nl heet dat. En daar kon je dus ook gewoon zien wie er allemaal diezelfde trein zaten.
0: Oké, kunnen mensen dat ook thuis volgen of is het alleen voor de deelnemers?
2: Ja, het live blog is te volgen op kilometerkampioen.nl.
0: Ah, oké. En dat is natuurlijk de grote vraag voor wat is dit? Zit er een bepaalde actie achter dat dit georganiseerd wordt? Hoe werkt dat?
2: Nou, het is de eerste keer georganiseerd in 2015. Toen bestond de treinreiziger 10 jaar. En toen hebben ze dat gebaseerd op het, het gelijknamige boek uit 1954 of 56. Maar toen vonden mensen dat zo leuk, dus nu wordt het elke 2 jaar georganiseerd.
0: Oké, en je moet daar een bepaald bedrag voor betalen om te mogen trainen, zeg maar, 24 uur. Dat betekent dat ook dat de NS, zeg maar, ook als treinmaatschappij, zeg maar, een bijdrage doet in de pot?
2: Nou, ik heb zelf een weekend vrij abonnement, dus ik mag gewoon al reizen door het land. Maar je kon ook een treinkaartje erbij kopen, een dagkaartje voor 15 euro.
1: Dat is niet duur. Nee.
2: En Arriva heeft ook nog gesponsord, dus daar mochten we allemaal 1 ticket voor de nachttrein van hebben.
1: Kijk.
2: Dat was normaal ook 15 euro, dus dat was mooi meegenomen.
1: Mooi. Hey, en hoe gaat dat nou in zijn werk, zo'n dag? Beschrijf hem eens.
2: Je mag starten tussen 12 uur 's nachts en 4 uur 's nachts. Mm-hmm. Dus ik ben om 4:45 gestart.
1: Maar dan moet je, als je om 4 uur 's nachts start, dan moet je ook tot 4 uur door.
2: Ja,
1: volgende dag.
2: Klopt.
1: Mm-hmm.
2: Ja. En 's nachts rijden de minste treinen, dus dat is het moeilijkste te plannen.
1: Mm-hmm.
2: Maar we hebben. Dus er waren heel veel mensen die hebben eerst van Meppel naar Leeuwarden. Daar was een krappe overstap. En toen in Groningen was een nog krapper overstap. Maar goed, toen had de conducteur even gevraagd of die trein wilde wachten.
1: Heb je hem even gebeld?
2: Nou ja, die conducteur of die machinisten, die hebben wel contact met elkaar.
1: Hmm.
2: Het nachtnet werd druk gebruikt.
1: Hmm.
2: En op een gegeven moment moest ik ook om 5 uur, was ik in Rotterdam. En daar waren dus, daar ging de Albert Heijn To Go net open. Dus daar hebben heel veel mensen een ontbijt gekocht.
0: Hmm. Oké, want dan moet je zelf voor zorgen, Marjolein. Dat je lekker eten kan.
2: Ja, ik heb een grote tas bij me, want ik had overal een beetje krap overstap gepland.
0: Oké, veel meegenomen van thuis gewoon.
2: Dus ik hoop straks nog even mijn flesjes bij te kunnen vullen. En dan kom ik de rest van de dag wel door.
1: En waar ben je nu?
2: In Nijmegen.
1: Oké. En waar eindigt de reis vanavond om precies 12 uur?
2: Nou, volgens mijn nieuwste planning eindigt die in Amsterdam Centraal.
1: Oké, dat is een mooie centrale plek.
2: Voor 12.
1: Ja. Oké.
2: Ja, nou. En tussendoor ga ik nog naar Groningen, Leeuwarden, Rotterdam. Nou ja, alle kanten
1: op. Op hoeveel kilometer zit je nu?
2: Ik denk 1700 ongeveer.
0: Wauw.
1: En de hele dag?
2: Oh, nee, ik bedoel de hele dag.
1: Oh ja, en nu?
2: 900.000, zoiets.
1: 900, oh ja. En is het zo dat je dit leuk vindt om te doen?
2: Ja, ik vind het echt fantastisch om te doen. Ja. Ik ben echt weken bezig geweest met de planning. En toen kwamen er weer werkzaamheden en moest ik de planning weer aanpassen. Nou, en het dan uitvoeren is ook wel leuk.
0: Mm. En je hebt een grote rugzak op je rug. En het bekende t-shirt van de organisatie.
2: Ja.
0: Nou, ziet er leuk uit, denk ik.
2: Zeker.
0: Ja. Had je Richard al een foto gestuurd?
2: Nee, nog niet.
0: Oh, oké. Okay. Hey. Ja, jij hebt haar telefoonnummer, neem ik aan, omdat ze verslag doet. Nou ja, dus kan je Richard even een fotootje sturen.
1: Ja,
0: zien wij het hier in de studio van ZFM ook.
2: Ja, dat ga ik zo even doen.
1: Hé, en als mensen volgend jaar mee willen doen, waar moeten ze zich dan opgeven?
2: Dat gaat via kilometerkampioen.nl.
1: Kilometer, gewoon voluit? Kilometerkampioen.nl?
2: Ja.
1: Oké.
2: Maar hij wordt om het jaar georganiseerd.
1: Oh, dus niet volgend jaar, maar over 2 jaar?
2: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, ontzettend leuk om te horen. En we wensen je vanuit hier uit Zandvoort heel veel succes met de rest. En ik hoop dat je die jonge gasten er een beetje uitreist.
2: Ja, dat hoop ik ook. Ik ga mijn best doen.
1: En laat je nog even weten als je gewonnen hebt?
2: Ja, dat zal ik ook doen.
1: Oh, wat is de prijs eigenlijk als je wint?
2: Een interrailpas.
1: Oké, leuk.
0: Oh, best leuk om te winnen.
1: Ja.
2: Zeker
0: weten. Nou, jij daar veel plezier in Nijmegen, waar je op dit moment zit. En wij gaan verder aan de tolweg hier in Zandvoort.
2: Oké,
0: groetjes. Bedankt.
1: Groetjes. Ja.
0: Ik heb trouwens wel een leuke plaat voor je hoor, Marjolein. De Morning Train, daar heb je vanmorgen ook in gezeten. En dan gaan we terug naar volgens mij ook de jaren 80. Dat dit een hit was van de zangeres Sheena Easton. Hier is ze met The Morning Train op zijn.

0: Juist hoor je het mooie verhaal van Marjolein. 24 uur traveler op de trein. En ja, ze heeft nog wel even te gaan. Ze zit nou in Nijmegen, Richard. Dat is toch even een eindje weg. Helemaal aan de andere kant van het land, zeg maar. Dus nou, wij zitten in Zandvoort en jij zit nog wel in Zandvoort.
1: Ja.
0: Want vanaf woensdag gaat er het een en ander veranderen. Ik weet dat jij al vaker een lange vakantie hebt gehad. Maar deze is wel heel erg lang, hè, nu?
1: Dit is mijn langste vakantie ooit.
0: Oké, okay. En ja, wat ga je allemaal doen? En hoe kom je daarop eigenlijk om zo'n lange vakantie te doen?
1: Nou ja, ik wilde eigenlijk al heel lang naar Nieuw-Zeeland. En zoals je weet is dat heel ver. En dan heb ik ook zoiets van, dan wil ik ook het maximum tijd daar zijn. En dat zo'n toeristenvisum die duurt maximaal 3 maanden. Dus dan zijn we daar ook 3 maanden.
0: Ah, precies. Ja.
1: Nou ja, weet je, en ondertussen kom je dan langs Australië. En dan vind ik het zo suf om dan niet ook naar Australië te gaan. Want ja, weet je, niet dat je heel Australië kan zien. Maar ik vind het wel heel leuk om dan toch in ieder geval een deel te zien. Dus we hebben besloten, van, nou, dan gaan we ook een maand naar Australië. Beginnen we in Sydney. En dan zakken we zo met de auto af naar Melbourne. En dan gaan we ook nog een beetje naar Tasmanië. Want ja, dat moet je gezien hebben. Dat is zo zonde als je daar in de buurt bent. Dat je dan zit hier iemand tegenover me te knikken.
0: Ja, wat is daar zo bijzonder dan, Tasmanië?
1: Nou, de dieren in Tasmanië die zijn uniek. Die vind je nergens anders in de wereld. Ook niet in Australië. Niet alle dieren natuurlijk, maar een bepaalde dieren. Zoals buideldieren en zo. Die zijn daar nog heel, zeg maar, wat zuiverder gebleven dan in Australië. En een hele andere cultuur ook. Want het is toch altijd heel geïsoleerd eiland geweest, hè?
0: Mm-hmm. Ja, okay.
1: Het is wel gewoon, hoort helemaal bij Australië, hoor. Dat wel. Nou, en dan gaan we daarna naar Nieuw-Zeeland 3 maanden. En dan terug vliegen we over Cairns. En waarom Cairns? We gaan dus nog 4 dagen naar Cairns. Omdat daar het Great Barrier Reef zit. En daar wilden we heel graag naartoe ook. Om lekker te snorkelen. En daarna gaan we echt zoiets van, nou, nu gaan we echt vakantie vieren. En dan gaan we nog 2,5 weken naar Bali. Om echt even ontspanning te zoeken. En we hebben dan ook helemaal geen excursies meer gepland.
0: Dus. Oh, oké, echte vakantie.
1: Ja.
0: En dan een beetje overwinteren daar in Bali de laatste 2 weken dan van de grote reis, Richard.
1: Ja.
0: Nou, volgens mij doen, als ik dat zou horen, heel veel Zandvoorters dat ook. Die ontvluchten Zandvoort ook in de winter. En dan gaan ze ook zeg maar naar Bali bijvoorbeeld. Hè? Hoor je heel veel ook. Of naar Spanje.
1: Ja.
0: De overwinteraars.
1: Ja, het voordeel van Bali is dat het eigenlijk het hele jaar hetzelfde klimaat heeft. Hè, qua temperatuur. En die mensen die zijn super aardig. Het eten is ontzettend lekker. Het is heel goedkoop. Ja, weet je, het is echt een paradijsje. Maar wel één tip. Mocht je ooit eens naar Bali gaan, ga niet ten zuiden van Ubud. Ubud is een plaatsje dat ongeveer 50 kilometer boven het vliegveld ligt. Want daar is het, stikt het van de Australiërs. Die eigenlijk maar één ding komen doen en dat is lekker bier drinken. En dat is, ja, voor mij als natuurminnend iemand helemaal niet leuk. Maar boven Ubud is het eigenlijk redelijk rustig. En dan vind je nog die echte cultuur van Bali.
0: Ah, kijk, dat is mooi.
1: Ja.
0: Nou ja, ik wens je een hele fijne vakantie.
1: Dankjewel.
0: En dat betekent wel 5 maanden gewoon niet tegenover mij hier in de studio. 6 maanden, hè, zelfs.
1: Ja, 6 maanden waarschijnlijk. Ja. Ik heb wel afgesproken dat je me een paar keer gaat bellen.
0: Ik ga je een paar keer bellen van hoe doet de Zandvoorter het aan de andere kant van de wereld.
1: Ja, ja, en dan uiteraard geef ik je dan, vertel ik je hoe het was. En ik zal ook wat foto's sturen, zodat je een beetje een beeld hebt.
0: Ja. Hartstikke leuk, Richard. Nou, dankjewel voor jouw verhaal. Zometeen spreek ik je uiteraard weer. Maar ook over andere dingen. Want na het nieuws weer van 3 uur zijn we er gewoon weer met nog 2 uur Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen.

0: like a fool.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: oude doos. Ja, ook deze single kwam ik tegen van Denise Williams. En let's hear it for the boys. De boys zijn er met het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. En Richard, kan je een beetje een overzicht geven wat we in het tweede uur voor de luisteraars hebben?
1: Ja, Rob, we gaan het nieuwe seizoen in voor het voetbal. En we gaan Piet Pijper bellen om gewoon eens even te vragen hoe het nu met de nieuwe trainer gaat. En nou ja, alles wat er zo te vertellen is over het elftal. Misschien kunnen we hem nog vragen om een voorspelling te maken waar we eindigen.
0: Ja, oké. Okay, ja, dat wil ik eigenlijk ook wel weten.
1: Misschien een wat gepeperde vraag, maar ik ben wel benieuwd naar het antwoord. En we hebben een interview van Jaap Koper met Zandvoortse ondernemer en skier Martijn Wijsman. Wel bekend van de fietsenwinkel in de Halterstraat.
0: Zeker, en hier op de Tolweg heeft hij ook gezeten op het hoekje.
1: Ja, dus eerst hadden we twee fietsenwinkels. Dat vond ik wel heel erg prettig. Nu hebben we er nog maar één met vaak een enorme wachtlijst. Dus ik ben er zelf niet heel blij mee, maar goed.
0: Dat ja, als je service wil verlenen, dan kost dat iets meer tijd, denk ik. Ja. Dus dat moet je dan voor over hebben, Richard, toch?
1: Nou, soms kan je helemaal niet naar binnen. Dan zeg je van, ik wil mijn fiets laten maken. En dan kom je gewoon niet aan bod, omdat het te druk is met de fietsen die ze zelf verkopen.
0: En wat moet je dan?
1: Ja, dan moet ik naar Haarlem.
0: Naar Haarlem. Maar ja, op de fiets die niet werkt. Oh joh, precies. Wat een ellende.
1: Ja, behalve ze maken wel een uitzondering voor lekker banden.
0: Ja, ook, dat wordt wel gedaan. Ja. Nou, heel goed. Dus ja, Martijn gaan we zo meteen horen. Inderdaad, met Jaap Koper die daar was in Pluspunt. Want het gebeurde allemaal bij de Breiklub. Want die hadden een heel mooi cadeau voor iets of iemand. Daarover hoor je zo meteen veel meer in het gesprek met Martijn.
2: Zet hem maar neer en dan pin ik hem mijn vriend. Het

0: toontje lager. En ben jij ook zo bang? Je hoort hem hier bij de Zandvoortse Radio. Nou, helaas gaat de verbinding met Piet vandaag even niet lukken. Morgen begint dus de competitie. En dus ook worden er wedstrijden gespeeld op zondag. Dus niet alleen op de zaterdag, maar ook op de zondag. En omdat ik en mijn collega's dan niet op de radio zitten... Is het geen doen om daar morgen verslag van te doen. Dus hou je hem te goed, want dan die week erop nemen we gewoon even een samenvatting van die wedstrijd ook mee bij de nieuwe wedstrijd. En alle zaterdagwedstrijden uiteraard weer live te horen hier bij ZFM. We gaan naar Carina, want zij sprak met de Rotary Club Zandvoort, met Mark Remijn. Hij is daar heel actief bij de Rotary, doet onder meer de communicatie en de website en dergelijke. Want de Rotary die is een van de organisatoren van Zandvoort Art. En Zandvoort Art vindt inmiddels een paar jaar plaats hier in Zandvoort. En ook dit jaar weer, want volgend weekend is het zover. Nou, wat het allemaal inhoudt en wat er allemaal gaat gebeuren met Zandvoort Art... Dat hoor je nu van Carina in gesprek met Mark van de Rotary.
1: Mark, hoe gaat het met de organisatie?
2: Ja, nog gezellig druk met de laatste voorbereidingen. We zijn er bijna klaar voor om op 25 locaties... hopelijk duizenden geïnteresseerde bezoekers te zien en te ontvangen.
1: Wat is de grootste aanpassing of verandering... waar we rekening mee kunnen houden... Of wat we kunnen gaan zien en meemaken dit jaar?
2: De kunstroute nu voor de zesde keer op 25 verschillende locaties... waarvan 6 locaties dit jaar nieuw zijn. En we hebben 33 nieuwe kunstenaars. Uit Duitsland, uit Noorwegen, uit Overijssel, uit Heemstede. Nou, noem maar op, maar echt, ja... Hè, er is een van de vragen van... moet ik in Zandvoort wonen om mee te mogen doen aan Zandvoort Art? En dan moeten we een beetje grinniken. Dat hoeft niet. Maar zo is het natuurlijk in 2021 wel begonnen.
1: Dus Zandvoort Art gaat international?
2: Ja, precies. Ja, dat mag je wel zo zeggen. Ja.
1: En 33 nieuwe, dat zijn er echt behoorlijk veel... Maar alle vaste leden die echt al jaren meedoen... hebben die zich ook weer aangemeld?
2: Ja, het is een mooie groep bekenden met vernieuwing... met die nieuwe deelnemers. En ik heb vorig jaar ook wel gezien dat sommige kunstenaars... dan even een jaartje overslaan. En zo om en om meedoen met Zandvoort Art. En dat vinden we prima. Dat mag allemaal. Ja.
1: Nieuwe locaties, zeg je.
2: Ja.
1: Kun je er een paar noemen van nieuwe locaties?
2: Nou, we zitten hier in School Café. Dat is een nieuwe plek. Oranje Nassau School. De Domineeskamer in de Dorpskerk. Dat is heel nieuw. En we hebben in de stationshal een sportlocatie waar ook geëxposeerd wordt. En dat zijn zo wat nieuwe adressen voor dit jaar.
1: Nou, dat klinkt echt heel erg goed. Hebben jullie ook weer gedacht aan de kinderen?
2: Ja, natuurlijk, Carina. Die vergeten we niet. Mm-hmm. Hier in de Blauwe Tram, Louis Davis Carré... doen dit jaar 4 kids mee van basisscholen... die hun creativiteit ook heel serieus nemen... en heel graag willen tonen en daarover vertellen. Ja. Dus die traditie die houden we heel graag in ere. En we hebben weer gekozen vanuit Rotary Zandvoort... niet voor 1 goed doel, maar voor 2 goede doelen dit jaar. Cultuur voor kinderen... En dat hadden we vorig jaar al. En dan kunnen de kinderen zelf kiezen van... wil ik een boek, wil ik een workshop doen... wil ik naar de film, wil ik naar een voorstelling. Nou, dat zijn een soort tegoedbonnen, vouchers... Hè, waar ze dan zoiets leuks mee kunnen doen.
1: Oh, maar hoe komen ze daar dan aan?
2: Ja, dan laten we ons ook adviseren... van welke kinderen hebben daar... Ja, recht op, of die het niet zo breed thuis hebben... die willen we dan juist met zo'n cadeautje... hopelijk in december blij maken. En dan hebben we, ja, dat is dus cultuur voor kinderen.
1: En wat is het tweede doel dan?
2: Het tweede doel is klassiek in de klas. En dat is op één basisschool hier in Zandvoort gestart 3 jaar geleden. En nu is het eigenlijk op alle basisscholen. En daar willen we dus de leerlingen die buitenschools een klassiek instrument willen bespelen ook steunen om die wekelijkse bijdrage mogelijk te maken. En ja, dat is echt kunst en cultuur in de volle breedte. Waarbij we nog geen idee hebben wat het goede doel of de goede doelen dit jaar gaan brengen. Hè, hoeveel geld dat gaat opleveren. Maar dat gaan we dan over die twee mooie bestemmingen verdelen.
1: Want hoe komen jullie aan het geld voor het goede doel? Want eerst hadden de kinderen tasjes beschilderd. Ja, ja. Maar hoe hebben jullie dat dit keer bedacht?
2: We hebben een loterij in de dorpskerk het hele weekend. En daar kunnen de deelnemers en de bezoekers en iedereen loodjes kopen voor die goede doelen. En we hebben nu een lijst met 30 hele mooie prijzen. Geschonken door ondernemers hier in Zandvoort, door leden van de Rotary en door 18 kunstenaars die meedoen. Die zeggen van nou, mijn bronzen beeldje of mijn schilderij of mijn ingelijste foto, die schenk ik voor dit goede doel. En dat zijn dus echt prachtige, mooie prijzen die te winnen zijn in de loterij dit jaar.
1: Nou, dat kan toch haast niet misgaan. Dit klinkt zo goed. Hebben jullie ook weer iets van muzikale aankleding? Want ja, de extra's, noemen we het maar.
2: Ja, dat zijn zeker onze extra's. Twee jonge zangeressen, muzikantes uit Zandvoort, die op zaterdagmiddag en zondagmiddag optreden. In het Zandvoorts Museum.
1: Ja, ik zie Ayla en Amy.
2: Ja.
1: Oh, nou, daar moet je echt naar gaan luisteren. Die zijn alle twee zo goed.
2: En dan hebben we als tweede locatie voor die muzikale optredens hebben we het Rode Kruisgebouw.
1: Wat leuk.
2: Ja, staat
1: allemaal. Ja, dat is ook wel fijn. Dat het Rode Kruisgebouw, dat ligt natuurlijk een beetje uit de route.
2: Klopt.
1: Maar dat mensen weten, daar kun je ook nog lekker even naar de kunst en gaan kijken en naar de muziek gaan luisteren. En dan zie ik nog iets met een strandharker.
2: Ja, dat is de strandharker die een mooi portret bij Plazant voor de deur gaat harken. Beetje afhankelijk nog van het tij, hè, eb en vloed. Ik kan nog geen exacte tijden noemen.
1: Nee.
2: En of hij nou zaterdag en zondag actief is, dat durf ik nog niet te beloven.
1: Ja,
2: maar dat is, dat is ook een kunstvorm. En Hanneke, bloemiste in Zandvoort, doet altijd mee als locatie. Maar nu doet ze zelf ook mee met bloemsierkunst.
1: Nou, ze is aangestoken om mee te doen. Wat goed.
3: Ja. Ja.
2: En dat is eigenlijk een hele brede definitie, als ik het zo mag zeggen, van kunst en cultuur. En dat, niks te gek eigenlijk bij Zandvoort Art.
1: Nou, ik ga hem zeker lopen. Ik heb het boekje hier al mooi voor mijn neus. Het boekje lijkt ook wel steeds dikker te worden. Het ziet er weer top uit, prachtig. Ik zou zeggen, mensen, haal zo'n boekje alvast. Dan kun je al een beetje kijken waar je graag naartoe zou willen. Of je gaat naar...
2: de website zandvoortart.nl.
1: Ja, want dan kun je... Ik zie hier ook een QR-code, waar is die voor?
2: Dat is ook de QR-code van de website. Die staat vanaf morgen ook op de grote affiches. We gaan een campagne bij de lantaarnpalen in Haarlem, Heemstede en Zandvoort voeren. Dus dan moet iedereen toch wel weten wat er te doen is het laatste weekend van september.
1: Nou Mark, succes met de laatste loodjes. Ik weet zeker dat het allemaal helemaal goed komt. En we gaan weer genieten, want het wordt weer prachtig.
0: Zeker weten dat het een mooi weekend gaat worden. Volgende week dus Zandvoort Art hier in Zandvoort. En haal vast het boekje, zoals je weet waar dan zeg maar de deelnemende... hoe noem je dat? Kunstenaars en locaties aanwezig zijn. Dus dat kan je allemaal in het boekje terugvinden... wat je gratis kunt verkrijgen.

0: zo'n geweldige plaat. Ebony en Ivory. En we draaiden ditmaal de live versie. Paul McCartney en Stevie Wonder uiteraard. Met die mooie single uit de jaren 80. Volgens mij iets van 1983. Zeg maar gevoel. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Jij ook niet?
1: Nou, ik heb het gevoel dat het een paar jaar later is. Maar
0: het zou ook kunnen. Nou, we gaan het wel even opzoeken. Terwijl jij de luisteraars op de hoogte brengt van weer wat evenementjes die hier in Zandvoort plaatsvinden. Nou, laat me horen, wat kunnen de mensen allemaal gaan doen?
1: Ja, de inschrijving van de Zandvoort Lightwalk, dus dat is wat anders dan de Zandvoort Art, 2027 is geopend. Op zaterdag 6 februari, dus zet hem vast in je agenda, verandert Zandvoort opnieuw in een sfeervol decor voor duizenden wandelaars. De komende editie markeert tegelijkertijd een nieuwe richting voor het evenement. Met de vaste slogan Wear Winter Clothes zet de Zandvoort Lightwalk voortaan nog sterker in op licht, verwondering, warmte en de bijzondere sfeer van een winteravond aan zee. Ook in 2027 worden deelnemers onderweg steeds opnieuw verrast. De organisatie werkt aan nieuwe lichtkunst, winterse projectie, sfeervolle installaties en verrassende ervaringen op bijzondere plekken in Zandvoort. Van grote blikvangers tot kleine momenten van verwondering. De verschillende creaties vormen samen de beleving van de avond. Deelnemers kunnen kiezen uit 6,5, 10, 14 en 18 kilometer. De 6,5 kilometer staat in het teken van de Family Walk en biedt jong en oud de mogelijkheid om samen in Zandvoort de Light Walk te beleven. Wie hieraan wil deelnemen, moet er snel bij zijn. Deze afstand is ieder jaar vroegtijdig uitverkocht. Vanaf 2027 is MS Fonds, dus Multiple Sclerose, het nieuwe goede doel van de Zandvoort Lightwalk. Deelnemers kunnen tijdens de inschrijving een vrijwillige bijdrage doen voor belangrijk onderzoek naar MS. Daarnaast is het mogelijk om via MS Fonds een persoonlijke actiepagina te starten. De inschrijving voor de Zandvoort Lightwalk op zaterdag 6 februari 2027 is vanaf nu geopend. Deelnemers kunnen zich nu inschrijven voor de 6,5, 10, 14 of 18 via www.zandvoortlightwalk. Light is dan in het Engels, hè? Lightwalk.nl en dat schrijf je helemaal aan elkaar. De inschrijving is geopend tot en met 25 januari.
0: Het is enorm populair, die Lightwalk. Want de mensen die hem eenmaal gelopen hebben, ja, die willen eigenlijk elk jaar weer van de partij zijn. Want je maakt zo ontzettend veel dingen tegen. Of kom je tegen wat verlicht is op een hele mooie manier. En dat allemaal hier in het dorp, maar ook op het strand bijvoorbeeld.
1: Ja, je mag het circuit op, hè? Dat is ook altijd leuk.

0: circuit is ook altijd heel populair. Ja. En de tunnel van het circuit, heel mooi aangekleed met verlichting. En natuurlijk de boot van de KNRM die dan op het strand ligt. Ook weer zo'n ding waar je naar uitkijkt.
1: Ja, ja, precies.
0: Dus heel mooi, de Zandvoort Lightwalk. Nog even de datum, wanneer is dat?
1: 6 februari.
0: 6 februari.
1: En je kan dus vanaf nu inschrijven.
0: Op zandvoortlightwalk.nl.
1: Ja.
0: En ja, ben je dan al terug van je reis? Of,
1: Nee, ik ben 24 februari terug.
0: 24 februari, oké. Okay.
1: En helaas voor mijn vriendin, want die wil ook altijd mee, graag meedoen. Maar die kan dus dit jaar niet meedoen, want die loopt hem ook elk jaar.
0: Ja, oké. Okay. Moet ik even bellen of ze hem uit willen stellen voor jullie?
1: Nou, ik zou je vertellen.
0: Regelen we dat hoor. Dus,
1: ik zou je vertellen, Rob. We zouden vorige week op vakantie gaan.
0: Oh.
1: Maar omdat zo nodig die 24 uur race was, moesten we per se moesten we een week later op vakantie.
0: Oké, ja. Maar tijdens je reis ga je dan ook veel treinen en zo? Of via andere?
1: We doen in principe alles met het openbaar vervoer. En als dat niet mogelijk is, dan huren we een auto.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Dus echt voor de wat meer onbegaanbare gebieden, om het zo te zeggen.
1: Je kan zeggen dat bijna het hele Zuidereiland OV-technisch onbegaanbaar is.
0: Oké, oké.
1: Dus dan moet je, nou, ik denk dat 2/3 van het Zuidereiland dat we dat met de auto doen.
0: Ja, en is dat allemaal goed geregeld? Dat je in ieder geval je auto kan lenen? Want je hoort altijd wilde verhalen daarover, zeg maar. Maar daar heb je wel op, zeg maar, heb je wel uitgezocht of dat allemaal in orde is.
1: Wat voor wilde verhalen hoor
0: je? Nou, dat als, als je de auto terug inlevert, dat ze zeggen van, hé, we zien in één keer een krasje boven de wielkast. En die staat er niet op toen wij de auto meegegeven hebben. Dus wil je eventjes €3000 eigen risico betalen wat op de autoverzekering zit?
1: Ik heb dat nog nooit meegemaakt in mijn leven.
0: Gelukkig.
1: Maar wat je wel moet doen, Rob, is gewoon foto's maken op het moment dat je hem krijgt. Hè. Liefst met die man erbij. Hè.
0: Zeker.
1: Dat hij weet dat het niet dat je hem niet na 2 weken nog foto's hebt gemaakt.
0: Nee, precies. Dus dat moet je sowieso goed in de gaten hebben.
1: Ja.
0: En natuurlijk ook een goede verzekering, maar daar heb je vast en zeker voor gezorgd.
1: Ja.
0: Dat je langer op reis mag en dergelijke.
1: Ja, ik moet zeggen, mijn reisverzekering ging 10 keer over de kop toen ze hoorden dat ik 5 maanden wegging en dan door de wereld. Dus het is behoorlijk. Dan ga ik nog ineens duiken of skiën.
0: Nee, dat is bijna hopeloos, zeg maar.
1: Ja.
0: Parachute springen en dat soort dingen.
1: Nou
0: ja, in ieder geval alvast een hele fijne vakantie.
1: Dankjewel.
0: Maar je bent er nog even een kleine 1,5 uur op de radio. En wat ik nou tegenkwam, ik kwam Yves Berensen, ons eigen Zandvoortse Yves, tegen bij De Beste Zangers. En hij zat daar in aflevering...
1: Oh, dat is echt leuk. En dat doet hij goed.
0: Aflevering 1 met Clouseau zat hij daar. En een van de nummers van Clouseau die hij daar gedaan heeft, en die op dit moment aan het doorbreken is als hit, is de single Verlangen. Nou, die gaan we nu draaien.
1: Leuk.

0: Ja, van deze singles zijn vele uitvoeringen inmiddels uitgebracht. Maar dit was toch echt het origineel uit volgens mij 1976. Gaan we ook opzoeken, dus ik krijg nog even een paar data van me door zo dadelijk.
1: Ja, deze ken ik niet, dus dan moet ik je helemaal schuldig zijn.
0: Oh, ken je die niet? Oh jee.
1: Sorry.
0: Ja, het was echt een knallende zomerhit. Een beetje in jouw jeugd, denk ik.
1: Ja,
0: zo'n beetje.
1: Ik ben niet zelf van de zomerrit.
0: Oh, oké. Nou ja, wat we wel gaan doen is het interview van Jaap met Martijn. Want wat is daar het verhaal achter?
1: Nou, de Zandvoortse ondernemer en voormalig Paralympisch skier Martijn Wijsman. Die heeft een geldcheque in ontvangst genomen van de lokale breiclub. En het doel is de donatie. Die is bestemd voor de volledig verzorgde jaarlijkse skivakanties die SKOV organiseert voor kinderen met kanker. Persoonlijke motivatie van Wijsman. Hij is de eigenaar van de fietsenwinkel in de Halterstraat. En dat vind ik trouwens wel heel apart. Want Wijsman die heeft één been. Hè, zoals jullie misschien weten. Mm-hmm. Maar hij heeft dan wel een fietsenwinkel.
0: Ja.
1: Weet je wel, dan denk ik. Hoe lastig bijna kun je het maken. Hè?
0: Dat ja, dus, maar dat is dus het voorbeeld van met een handicap dat je nog heel veel dingen kan doen. En Martijn is daar echt wel een voorbeeld van, hoor. Ook in zijn jeugd al echt petje af voor Martijn Wijsman wat dat betreft.
1: En ik heb hem ook wel eens zien fietsen gewoon op de fiets. Met een speciaal aangepaste fiets.
0: Ja,
1: ja
0: deed alles hoor, Martijn. Dus,
1: hij heeft als kind zelf kanker gehad, waarbij zijn been is geamputeerd. Hij reist elk jaar als ski-instructeur een week mee naar de Oostenrijkse bergen om zijn passie en kennis over te dragen. Het bedrag wat opgehaald is door de Breiclub is €527,30.
2: Bij de jaarlijkse overhandiging van de cheque door de Breiclub in de Pluspunt in Zandvoort is dit jaar de beurt aan Martijn Wijsman die dat mag doen. Want Martijn, jij bent niet alleen ondernemer hier in dit dorp, maar je doet ook nog iets anders.
3: Ja, ik doe altijd één keer per jaar een heel leuk dingetje. Dan ga ik met 30 kinderen en 25 man begeleiding naar Oostenrijk.
2: Ja.
3: Het zijn allemaal kinderen die kanker hebben of kanker hebben gehad.
2: Ja.
3: En ik ga daarmee als skileraar.
2: Ja. Nou weten we dus dat jij ook een skiverleden hebt. Hoe leuk is dat?
3: Ja, dat is echt te gek. Ja. Dat is echt te gek. Ik heb natuurlijk best wel een skiverleden.
2: Ja.
3: En mag, als ik het zelf zeg, op een redelijk hoog niveau.
2: Ja.
3: En als ik dan mijn kennis over mag dragen aan de jongere generatie, hè, want het zijn allemaal kinderen tussen de 12 en 20 jaar.
2: Ja.
3: Maar van een aantal ook met dezelfde beenamputatie als ik heb. Ja. Die skiën ook dus op één been.
2: Ja.
3: En ja, als ik dan mijn kennis over mag dragen aan de jongere generatie, ja, dat vind ik geweldig. Ja,
2: het is voor jou, jij zegt ook van het is altijd de mooiste week van het jaar.
3: Ja, het is gewoon een hele mooie week. Het is gezellig, het is leuk. Het is het plezier van de kinderen. Als je ziet na een lange periode van ziekenhuisbezoeken, operaties. En om ze dan zo zien los te komen en zo te zien genieten van zo'n wintersportweek die volledig betaald wordt door de stichting. Ja, dat is wel echt ieder jaar weer een feest om met mee te mogen gaan.
2: Nou, dan is zo'n bijdrage uit zo'n breiclub van Pluspunt altijd welkom.
3: Ja, tuurlijk. Ja? Alle bijdragers helpen. Hè. Het is, er zijn erbij die geven €100, er zijn erbij die geven €20. Ik vond dit een redelijk mooi bedrag.
2: Ja?
3: Wat we hebben gekregen, absoluut. En het is een erg dure week.
2: Ja?
3: Dus alleen met dit redden we het niet.
2: Ja.
3: Maar iedere bijdrage is van harte welkom en het wordt allemaal goed besteed.
2: Ja, voor de mensen die dat nou willen weten, dat is de stichting SKOV, ik moet het goed zeggen.
3: Ja.
2: SKOV, om het even gewoon populair te zeggen. Ja. Waar kunnen die mensen dat vinden? En kunnen ze daar ook iets aan kwijt?
3: Ja, tuurlijk. Ja. Als mensen willen doneren, kan dat via de website skov.org.
2: Ja.
3: Dus skov.org.
2: Ja.
3: Dat staat voor Stichting Kinder-Oncologische Vakantiekampen. Dus kinderen met kanker. En daar staat ook de mogelijkheid om een donatie te doen. Dus als mensen meeluisteren en ze willen daar aan meewerken, dan is dat gewoon via de site mogelijk.
2: Dankjewel.

0: Robje nog een heel klein Robje was. Deze van Joe Bataan en Repo Kleppo. En toen de tijd werd deze beste man genoemd door ons Joe Banaan. Vonden we heel erg grappig. Is nou niks meer aan natuurlijk. Dus ja, heel goed.
1: Ja, banaan had altijd zo'n lading, hè? Als je het over banaan had.
0: Zo'n lading, inderdaad.
1: Zeg verder niks. Maar...
0: Nee, dus jouw banaan.
1: Maar je had wel de bananenbar bijvoorbeeld. Voor de rest zeg ik niks.
0: De bananenbar, ja, dat weet ik. Dat weet ik. Dat is weer wat anders. Ja. Dus we zijn alweer aan het einde van het tweede uur van dit programma. Ja. Zo meteen... De Pit Report natuurlijk, met Rendel. En we gaan weer on tour hoor vandaag. Want we gaan vandaag naar Frankrijk toe. Want daar is dit weekend weer een ITCC evenement. En Rendel Lawson, onze Pit Reporter, is als organisator van dat ITCC gebeuren daar. Uiteraard ook weer bij ons in de uitzending.
1: Hop even voor de leken onder ons. Wat is de ITCC? Wat voor klasse is dat?
0: Nou, dat zijn de oude raceauto's, zeg maar. En dan moet je niet alleen denken aan een Formule 1 auto... maar gewoon bijvoorbeeld een oude Simca en dat soort raceauto's. Die raceden toen de tijd ook. En nieuw daarbinnen is gekomen, met name is het 70 en 80 jaren auto's. Maar ook waar die nou weer meer aandacht aan besteedt, is de auto's uit de jaren 90. En dat is onlangs opgezet. En dat blijkt ook heel populair te zijn.
1: Is dat een aparte klas of zo?
0: Ja, die worden weer als aparte klasse dan ingezet. Dus de 90's cars.
1: Wat jammer dat ik mijn doosje vol heb verkocht.
0: Je deuce wel.
1: Ja, dan had ik hem ook mee kunnen doen.
0: Had je mee kunnen racen? Ja. Was hij een beetje snel?
1: Nee.
0: Nee? Nou ja.
1: 2 pk?
0: Ja, nou, meer voor de bijzijn dan, hè, zeg maar. Okay. De hekkensluiter was je dan geweest, Richard. Nou, we gaan dus straks dat allemaal verder horen in de Pit Reports. En nog veel meer lekkere muziek. En een van die lekkere platen die we nog in huis hebben... is deze single. En dan gaan we inderdaad terug naar de jaren 90. Want af en toe werd er goede muziek gemaakt... And people and moving on up.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: Zo aan het begin van het derde uur. Zandvoort op zaterdag, welkom terug. En leuk dat jullie allemaal nog luisteren. Richard en ik zijn er nog tot aan 5 uur. En dan gaat Richard de laatste spullen inpakken. En, maar hij gaat nog niet verhuizen. Hij gaat niet weg uit Zandvoort. Maar wel tijdelijk, een tijdelijke bijna verhuizing, Richard.
1: Ja, ja, zeker.
0: Want even voor de mensen die het nog niet gevolgd hebben. Jij gaat 5 maanden op een soort van vakantie. Een wereldreis, kan ik het zo noemen?
1: Ja. Ik label het niet zo.
0: Je labelt het niet zo.
1: Sabbatical, wereldreis.
0: Oké, oké. Okay, okay. Nou, in ieder geval wel lekker genieten.
1: We blijven wel een beetje in één hoek hangen.
0: Ja.
1: Dus we gaan niet echt de hele wereld rond.
0: Oké, oké.
1: Okay. Ja, wel letterlijk, maar niet... nou ja, ik snap het.
0: Heel goed. Nou ja, dus de laatste uitzending voorlopig van jou.
1: Maar ik moest, je zei wel van nou, omdat je dan heel veel uitzendingen gemist hebt in die 5 maanden... moet ik dan daarna wel 2 uitzendingen per maand doen.
0: Ja.
1: Dus nou.
0: Oh, dat kunnen we nu aftikken. Nee, dan zet ik dat vast in de agenda, Richard. Dus ja. Hebben we dat vast geregeld.
1: Ja, nou, mooi, man. Nou, zullen we eens kijken wat we gaan doen, Rob?
0: Zeker.
1: We beginnen natuurlijk wel met het Pit Report, met Hendel. We hebben nog het dier van de week. En voor de rest nog wat nieuwtjes en evenementen.
0: Mooi. Hey, kennen jullie trouwens de plaat What Have I Done For You Lately? Van Janet Jackson is
1: zeker,
0: dat.
1: Ja.
0: En daar is op een gegeven moment ook een parodie op gekomen. Een soort van antwoord van King MC. En What Have I Done For You Lately is dat geworden. En die gaan we nu draaien. Dus de parodieplaat op die van Janet Jackson. Het antwoord van King B komt hier aan.

voor de wat oudere luisteraar van dit programma. Ja, dit komt van zo'n serie cd's, de Dance Classics. Nou, daar hebben ze heel veel exemplaren van gemaakt. Volgens mij ergens op exemplaar nummer 23, deze van King B. En What Have I Done For You Lately? Inderdaad, een parodie op de plaat van Janet Jackson met bijna dezelfde titel. En we gaan wat Italo draaien nu, zo vlak voor de Pit Reports.

0: We hadden juist in de studio aan de Tolweg 10A even over de Italo-muziek. Is een periode geweest dat echt die Italiaanse disco op kwam zetten. En dit was daar ook een voorbeeldje van. Je hoorde de single van Fancy en Bolero. Nou, van de Bolero gaan we naar Frankrijk toe, want ja. Daar is Rendel. Goedemiddag, Rendel.
1: Daar is een hele andere Bolero aan de gang, zeg maar.
0: Ja, zeker weten, ja. Want ja, ik zag je in de, hoe heet dat, de Pace-auto, zag ik jou langskomen daar op het circuit.
1: Ja,
0: kan
1: ja.
0: je daar wat over vertellen? Waarom zat je daarin?
1: Ja, ik heb vanmorgen van de organisatie en de langhand... Van die met zon ken ik al heel lang. Heb ik het screen mogen openen.
0: Oh, wauw.
1: De nationale vlag een rondje over het screen met de safety car. En dan wordt het circuit officieel geopend. En dan wordt de wedstrijddag eens begonnen, zeg maar.
0: Wauw, wat een beleving zeg.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, ja echt ja. heel leuk.
1: Zondag mag ik ook de laatste wedstrijd aflachen. Dus,
0: oh ja.
1: Er wordt wel heel veel geregeld hier van mij.
0: Ja, zeker. Nou, dat moet ja. ook, Rendel. En laat het je bekomen gewoon lekker.
1: Ja, doe ik ook. Doe ik ook gewoon.
0: Zeker weten. Sorry. Nou ja, wat, ja, vorige week hadden we natuurlijk weer een Formule 1 race. Maar nu ja. eventjes weer niks. En dan gaan we in één keer gaan we op zaterdag racen. Wat is er allemaal aan de hand?
1: Ja, ik weet het niet. Volgens mij zijn ze allemaal een beetje de weg aan het kwijtraken daar bij die Formule 1 organisatie.
0: Ja, hè?
1: Ja, waar natuurlijk Madrid natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: De Madring. En wat ik al in die vorige uitzending zei, ik denk dat het een hele saaie wedstrijd geworden.
0: Ja, was het ook.
1: Was het ook gewoon. Hoe klaar. Dus, weet je, en dan denk ik, ja jongens, zoveel mensen zijn ermee bezig, hè. En die krijgen heel veel geld. Maakt het ook een circuit. Dat het toch helemaal nieuw gebouwd moet worden, waar je ook kunt inhalen. Klaar.
0: Ja.
1: Nou ja, dat zeiden de rijders na de eerste twee rondjes, zijn ze al onmogelijk. En ik had in de Formule 3 wedstrijd ook al gezien, onmogelijk. En ja, dat is gewoon heel jammer, want er wordt natuurlijk heel veel tijd, heel veel geld en heel veel zaken in geïnvesteerd. En dan, ja, krijg je in ieder geval een sfeerloos caprietje op een soort buiten industrieterrein. Ja, ik vond helemaal niks.
0: Nee, en dan de volgers ook die de Formule 1 lief hebben en al jaren zeg maar de racers volgen, die waren daar ook niet mals over. Het ja, commentaar daarop over die race en ook dat ze meteen voor een aantal jaren hebben bijgetekend, hè, daar in de Madrid.
1: Daar heb ik helemaal niks op. Want ze hebben natuurlijk een prachtige circuit gedaan, hè, in Catalonia. Dus ik heb er ook zoiets van, jongens, waar ben je in hemelsnaam mee bezig? Maar het zal allemaal met geld, allemaal met steekpenningen te maken hebben. Maar de rijders hebben wel aangegeven, wil dit leuk worden, moet er heel veel veranderen.
0: Zeker.
1: Het is uiteindelijk gewoon, je moet hier veel geld ingelegd. Die jongens gaan het scootje bouwen, we gaan het neerzetten. En ik wil die Formule 1 niet hebben.
0: En, ze zeiden aan het eind, dat viel maar op, dat 350.000 mensen zijn geweest. Maar als je naar de beelden keek, zag je die mensen eigenlijk helemaal niet echt.
1: Ik heb alleen maar hekken gezien in betonnen muren.
0: Ja.
1: Dus, geen idee waar die zaten dan. Misschien zaten ze voor de buis, ik weet het niet. Maar het zou best zijn ook dat ze er zijn geweest. Maar ik heb ook op de social media heel veel gehoord van... Ik heb een kaartje voor 700 euro. Ik zit tegen de hek aan te kijken. Dus, niet helemaal goed, hoor.
0: Geen goed idee.
1: Geen goed idee. Dus er gebeurt daar wel heel veel. Dus ze moeten aan de bak. Absoluut aan de bak.
0: Zeker weten. Nou ja, en dan gaan we naar Baku toe. En die hebben dan iets van een feestdag of een herdenkingsdag.
1: Ja.
0: Op zondag. En daarom hebben ze even besloten van nou, doen we de race toch gewoon op zaterdag.
1: Ja. Ja, ze zijn wel lekker over zondag weer thuis. Zo moet je. Maar dat is ook weer zo dat ik denk van, dat zou vroeger nooit gebeurd zijn. Of er werd een datum verschoven, maar nee, ik snap er helemaal niks van. Want die feestdag, dat weet je dat die er is.
0: Ja, dat weet je. Dus bij het samenstellen van de kalender kan je daar gewoon rekening mee houden.
1: Ja, dus het zou heel raar zijn als je constant met de Formule 1 bezig bent en dat zonder gebeurtenis.
0: Nee. En als we dan in Zandvoort de race willen doen, ja, elk weekend hebben we wel wat, ook voor Richard. Ja, ja dan gaan we het gewoon door de week doen of zo. Zeg maar. Dat zou toch ook niet kunnen.
1: Nee,
0: dus,
1: dat is misschien de toekomst, hè. Want ze willen maar meer sprintraces, ze willen de Formule 1 wedstrijden inkorten, misschien wel maar twee wedstrijden in een weekend. Met gewoon, dus er zijn heel veel gesprekken. En dat ze zeggen, joh, we maken op zaterdag een grote wedstrijd en op zondag een grote wedstrijd.
0: Ja. Hè? Nou ja, ja, nee, ja. Wat moeten we daarop zeggen? Ja. Liberty Media in de house.
2: Maar het is allemaal zo commercieel geworden, hè?
1: Ja, maar de Formule 1 is natuurlijk al heel lang heel commercieel. Maar het slaat nou een beetje door.
2: Ja.
1: En dus ik heb wel zoiets van... Kijk, je moet ook wel zien... Zonder dat commerciële was al lang geen Formule 1 meer geweest.
2: Nee, dat is waar.
1: Weet je, daar was het al lang over.
2: Ik moet ook een beetje denken aan de formule, aan het voetbal van de FIFA.
1: Ja.
2: Weet je, dat is een beetje een parallel. Ook Amerikaans.
1: Ja, een beetje. Dit is heel erg verwarm. Maar ja, Amerikanen kennen dit allemaal. Het is natuurlijk meer show. Die wedstrijd is helemaal niet belangrijk.
0: Nee, want eigenlijk waren ze helemaal niet bekend met de Formule 1.
1: Nee.
0: Dat moest nog even gepresenteerd worden daar in Amerika.
1: Ja, ze kenden de Formule 1 wel. Maar van heel slechte tijden, want ooit met 6 auto's in Indianapolis. Dus,
2: ja, maar dat was die bandenproblemen.
1: Dat waren die bandenproblemen toen. En ja, dat heeft de Formule 1 sowieso toen niet heel veel goeds gedaan. Hè.
0: Nee.
1: En daar zijn ze wel uit omhoog gekrabbeld. Dat was weer mooi. Maar ja, weet je, dit is toch de IndyCar. Daar gaat het eigenlijk met de Amerikanen over. En het is ook een heel ander verhaal. En dat is ook één grote show, uiteindelijk.
2: Ja.
1: Zo moet je zien. Dus, we gaan het zien. Er zijn heel veel plannen. En uiteindelijk is het wel zo dat de teams er ook wel mee akkoord moeten gaan. Hè? Die hebben ook nog wel een stemrecht. En als die zeggen, ja jongens, daar zijn we mee bezig, dan gaat het allemaal niet door, zeg maar.
0: Ja, nee, klopt. Hé, hey, maar dus, jij bent er vandaag in Frankrijk. Ja, welk circuit? Ben je nou op het circuit waar ze ook normaal de Formule 1 doen in Frankrijk of ander circuit?
1: In het verleden wel. In het verleden wel had je een circuit van bijna 9 kilometer. En het circuit van Gerade, in de Clermont vooral. Dan moeten de mensen maar eens even in de jaren 60 de beelden gaan kijken. Daar reden ze met die hele mooie open formuleauto's en toestanden op een circuit wat nu tegenwoordig openbaar weg is. En daar hebben ze een stukje van afgezoekt van 4 kilometer. En dat is in feite Gerade het circuit tegenwoordig. Tenminste, het bestaat al heel lang. En daar zijn wij nu met een heel mooi evenement van HVM Racing. Historic Tour Gerade. Lekker aan het gummen en ik kan je vertellen. Ik had een heleboel rijden gezegd. Ga het nou maar doen. Je gaat er geen spijt van krijgen. En er zijn een heleboel gekomen die hebben gezegd, nou Jorin, wat is het dan voor baantje? Ga ik ook niet zeggen, moet je zelf ondervinden.
0: Ja.
1: En ja, en we hadden gisteren de eerste vrije training. Er gingen een paar die nog nooit gereden waren hier naar buiten. Nou, ik heb als mensen met een grote smile achter het uur de baan als die komen, maar dit was echt heel belangrijk.
0: Ah, wauw, ja. Het is toch ook een beetje, ja, je hoopt dan dat het inderdaad aanslaat, het circuit. Maar dat is ook daadwerkelijk zo.
1: Ja, ik heb er in het verleden al meerdere keer op gereden. Dus ik kende de baan.
0: Ah, oké.
1: Jongens, je gaat geen spijt krijgen. En ja, het is heel ver weg. Want het ligt gewoon bijna 1000 kilometer van Utrecht. Het is gewoon heel ver weg. Maar je gaat er geen spijt van krijgen. Nou, ik heb alleen maar op toonlijk lachende gezichten. Iedereen is zo verschrikkelijk blij dat ze er zijn. En ze vinden het zo leuk. En ook die eerste keer rijders, die hebben echt zoiets, joh, ik heb hier wel gewoon 10 dagen nodig om die baan te leren kennen.
0: Ja, dus, ja, ja.
1: En de Nürburgring van Frankrijk.
0: Ja, dat wilde ik je net vragen inderdaad. Ja. Want er wordt ook wel eens inderdaad die vergelijking gemaakt.
1: Ja.
0: Want je zit dan ook tussen de bergen of zo? Of,
1: Ja, nou, je zit in het vulkanengebied. En de Puy de Dôme is een heel grote berg die ook bekend is van het wielrennen. Die zitten sowieso, dan kijk je buiten hier vanaf het circuit. En verder zijn het allemaal van leien. En ja, het hoogteverschil hier op het circuit is verschrikkelijk.
0: Mm.
1: Ja, als jij, hoe moet ik het zeggen, boven de pit staat. En dan loop je naar het panel toe. En dan ben je al een heel eind naar beneden gewoon.
0: Oh,
1: echt een heel eind. En dan kijk je naar de rest van de baan. Dat is niet nog veel verder. Dus, ja, er zijn rijders die moeten terug naar een 1 om een bult op te komen. Geweldig.
0: Wow, wow.
1: Ja.
2: Dat lijkt me wel heel leuk rijden, Lendl.
1: Iedereen is alleen maar enthousiast.
2: Ja.
1: Iedereen vindt dit, zeggen ze ook, nu al mijn favoriete circuit. En er zitten rijders bij, die hebben er heel veel rijden in Europa. Behalve deze.
0: Ja, en als je dan inderdaad zo'n berg opgaat, zeg maar, bijvoorbeeld als coureur op de race. Ja, heb je dan niet dat je eigenlijk niet weet wat er dan aan het einde verder gebeurt? Zeg maar.
1: Er zitten hier een paar bochten die helemaal blind zijn. En dan rij je omhoog. En zoals ik coureur zei, dan kan ik nog net door mijn stuurtje kijken. En dan zie ik een hele blauwe lucht in, maar ik had geen idee welke kant ik op moest.
0: Ja.
1: Maar ik had geen idee welke kant ik op moest.
0: Ja, dat zijn spannende dingen, zullen we zeggen.
1: Dat zijn spannende zaken. Dus Ja, ik alleen maar, iedereen alleen maar blij. En iedereen alleen maar heerlijk. Ik zeg, Lendl, dit is zo geweldig. Dit is zo fantastisch.
2: Ja, dus, hey, Lendl, even een vraagje voor degene die niet elke week luistert. Wat is jouw rol in die IPCC?
1: Ik ben in feite de organisator. En ik heb in feite eigenlijk de laatste... Nou, 16 jaar, 17 jaar heb ik in feite de organisatie opgenomen.
2: Oh, en doe je dat alleen of doe je met een team?
1: Nee, helemaal alleen. Maar het is zeg maar een one-man show. En op de circuit zijn natuurlijk een team die meehelpt. Maar alles van het bespreken over nieuwe banen, een kalender, over zeg maar, de rijders inschrijven. Eigenlijk alles wat erbij komt kijken van de organisatie, die ben ik helemaal alleen.
2: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
2: Ja, dus voor de organisatie, ja, voor de organisatie en op het circuit heel druk ook natuurlijk.
1: Ja, maar ik heb een topteam verder om me heen. Sonja, mijn vrouw natuurlijk, die is echt super. Die had 3 jaar geleden nog helemaal niks met auto's.
2: Zijn nou 3 dagen of 3 jaar?
3: 3 jaar.
2: Oh.
1: Ja. die is nu, ja, gewoon, weet je, die is zo enthousiast. En die doet op het circuit alle formaliteiten, inschrijven, toestand, dat soort dingen. En dan moet ze allemaal formulieren ondertekenen. Nou, daar sta je helemaal heel erg mee bezig. Het is ook een heel druk 2 dagen, zeg maar. En ik hou me bezig met in feite het binnenhalen van de rijders, een mooi plekje op de panel geven. En gewoon zeg maar zorgen dat we een leuk weekend hebben. Want daar gaat het eigenlijk om. Het gaat om het leuke weekend.
2: En nou hoor ik dat jij ook de circuits uitzoekt.
1: Ja.
2: Heb je dan ook een beetje, omdat je zelf ook meereest, dat je dan een beetje de circuits uitzoekt die jou goed liggen?
1: Nee. Ik kijk een beetje waar de rijders vandaan komen en wat er hele mooie evenementen zijn. Weet je, er zijn circuits die ik ontzettend leuk vind, maar daar moet ik niet heen gaan. Ik heb geen rijders, dus ik vind het allemaal niks.
2: Nee.
1: Dus dan moet je nooit kijken. Maar circuits als Spa, daar gaan we volgende week heen trouwens.
2: Leuk.
1: Spa. Spa, Nürburgring, Hockenheim. Dat zijn allemaal heel veilige circuits en dan weet je gewoon dat je in feite je grid helemaal vol hebt. Maar we hebben ook wel nieuwe dingen uitgeprobeerd, als Monza, Lausitzring, Magny-Cours, Le Mans. Nou, dan weet je eigenlijk niet wat je kan verwachten.

0: Wat is in Zandvoort?
1: Nee, in principe niet, want het was op een gegeven moment een feestje van de Masters en van de Hark. En ik had op een gegeven moment, het was elk jaar hetzelfde feestje. En ik zag eigenlijk dat evenement iedere keer een beetje achteruit gaan. Dat vind ik gewoon heel jammer. En ja, uiteindelijk hebben ze me op een gegeven moment ook niet meer gevraagd. Maar Zandvoort viel ook vaak met andere evenementen in Europa, waarvan ik zei, ja, daar moeten we bij zijn. Dus ik zou het graag willen hoor. Als ze geluid voor me hebben, weet ik gewoon dat ik makkelijk één of twee stadvelden helemaal vol kan krijgen. Want vooral Engelsen en Duitsers zijn gek op Zandvoort. Alleen, ja, het moet wel in een kalender passen. Dus Zandvoort heeft natuurlijk niet zo heel veel geluidsdagen. Dus het moet erin passen.
0: Nee, oh, okay. je hebt wel de UBO-dagen nodig.
1: Ja, ja.
0: Oh, ja.
1: Ja, dus we hebben wel zoiets van, die geluidsdagen moet ik absoluut hebben. Want anders, hier rijden we nu op een evenement met 105 dB. Nou, hier rij je nu op dat alleen maar de kleine autootjes. Maar volgende week Spa, mogen we 100, of onbeperkt geluid maken.
0: Oh, lekker.
1: Ja, weet je, dan heb ik 78 auto's in de zak. En echt een hele grote knop, kan ik je vertellen. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon de andere keerzijde van het verhaal.
0: Zeker, nou, historische Grand Prix, daar hebben ze volgens mij gewoon die geluidsdagen voor. Want die heb je ook voor andere oude raceauto's nodig natuurlijk. Dus daar zou jij je dan met de ITCC zeker tussen kunnen. En we zijn nou de Formule 1 kwijt. Krijgen we wel Formule E terug. Maar ja, historische Grand Prix heeft toch wel iets hoor. Dan kan je een heel mooi evenement, nog veel groter dan het nu wordt gedaan van maken.
1: Ja, als een serie die eruit gaat, dat is de Masters, want dat stelt me eerlijk gezegd niet zo heel veel meer voor.
0: Nee.
1: En we hebben nu ook bij andere evenementen in de rest van het jaar gezien. Ja, haal die eruit en zorg dat je gewoon een hele leuke, sowieso heel leuke mensen, heel leuke rijders met mooie auto's gaat inhalen. Kunnen ze me altijd bellen, helemaal geen probleem. Valt die in de agenda, sta ik gelijk. En dan weet ik ook dat ik, als ik dat op de kalender zit, dat ik die binnen een week voor word.
0: Ja, dus, oké. Okay, ja.
1: Dat is wel populair.
0: Dat denk ik wel, ja.
2: Wie weet luisteren ze mee, wat is tenslotte Zandvoortse radio.
1: Ja. En kunnen we live vanuit de auto gaan.
0: Ja. Hey, kom je dan in de studio je verhaal doen?
1: Ja, dan is het tijd voor is. Want we hebben wel hele drukke dagen op zo'n circuit, hoor. Jullie zitten niet zo ver vandaan, dus dat geldt.
0: Nee, zeker, Rendel. Dat komt helemaal goed. Eventjes, we zaten in Frankrijk bij jou nu even, maar als we naar Zandvoort toe gaan. En ik reed vanmorgen door Zandvoort en ook door de Van Spijkstraat. Een hele bekende straat natuurlijk, ook van de Formule 1 reportages en dergelijke. Ja, mensenmassa richting het circuit, niet normaal joh. Ik denk, nou, wat is daar nou aan de hand? En dat is dus de GT World Challenge Europe Sprint Cup die daar plaatsvindt. Wat is dat?
1: Ja, dat zijn heel dikke auto's. En die rijden korte wedstrijden, geen lange afstandswedstrijden. En daar rijdt van alles in mee volgens mij. Ik heb de laatste tijd niet zo gevolgd. Maar ze zitten voornamelijk nu allemaal ver weg op circuits in Europa. Maar dat zijn wel gewoon mooie auto's. Volgens mij zitten er een Porsche tot Ferrari in. En dan is de sprint club zijn er wat kortere wedstrijden. Dus niet de lange afstandswedstrijden. En dus ja, gewoon dik. Ik heb geen idee of ze veel deelnemers hebben. Want volgens mij holt die sprintcup er een beetje achteraan. Maar als je daar 20 van die dikke auto's hebt, dan heb je toch goed naar je zin, hè? Klaar.
0: Ja, zeker weten. Ja, ik zat net op de webcam te kijken of via de ZFM-app van het circuit kun je dan de pitstraat in de gaten houden. Gigantische drukte natuurlijk daar. En mensen die daarboven, met name de pitstraat, is natuurlijk interessant om daarboven aanwezig te zijn.
1: Top.
0: Op het dak heb je ook mooie uitzichten daar.
1: Ja, mooi uitzicht. Zit je weg waard? Ik weet niet hoe het weer
0: buurt. Nou, het waait wel hard. Dat wel.
1: Oké, hier is gewoon windstil en gewoon denk ik al 30 graden
0: inmiddels. Oh joh.
1: Kijk, bij die rijden.
0: Nou, dat wou ik net zeggen. Dat doe je wel weer goed, Rendel.
1: Ja. Dus we hebben echt hier een topweekend op Tomic. Niet al te veel deelnemers. Maar dat vind ik ook niet zo erg. Want de rijders die er nu zijn, die maken er ook een megafeestje van.
0: Ja, en wat gaat daarna gebeuren? Ga je nog naar Spa toe?
1: Ja, volgende week. Volgende week zit je alweer in Spa.
0: Ah, volgende week dus, alweer.
1: Volgende week alweer. En dat hebben we startveld van 78 auto's. Kijk, daar wil je graag naar kijken.
0: Precies. Ja, daar heeft Spa de massa dat het een hele lange baan is. Als je dat op Zandvoort doet, dan is het begin. Komt aan het eind vast, zo'n beetje.
1: Ja, daar hebben ze een serieus probleem. Op Spa kan dat. En we krijgen dan van zeg maar de

0: De KNAF krijgen we daar speciaal dispensatie voor. Omdat ze zeggen, hier doen we al zo netjes. En de reizen doen we al zo netjes. Wij durven dit aan. Nou, dat is goed. Ja, toch?
1: Zeker weten. Ja, dat volgende week dus. Dus gaan we daar weer lekker bellen als het allemaal kan. En dat je niet op dat moment met iets anders bezig bent natuurlijk.
0: Nee, dan zien we wel eventjes. Ik heb het tijdschema niet uit de hoofd. Maar volgens mij gaat het wel lukken, denk ik.
1: Nou, hartstikke mooi. Nou, ja? Ik wens jou heel veel plezier in Frankrijk. En ik zeg graag tot volgende week dan, Rendel.
0: Tot volgende week weer.
1: Oké.
2: Tot volgende week. Hoi.
1: Hou je goed, hè. Oké.
0: Dankjewel.
1: Hoi.

0: Laura Branigan was dat op de Zandvoortse Radio met de self-control. En daarvoor uiteraard onze groot vriend Rendel met de Pit Report. En volgende week gaan we weer spreken in België, in Spa. Richard, jij hebt altijd het dier van de week. Ik ben heel benieuwd welk dier je nou weer hebt.
1: Ja, ik heb geen dier.
0: Heb je geen dier?
1: Nee, okay. Ik heb een ander verzoek. Er is een veilige plek, wordt gezocht. Niet iedere kat is gemaakt voor een leven in huis. Sommige katten zijn erg bang voor mensen, hebben weinig vertrouwen in ons opgebouwd of zijn verwilderd geraakt. Voor deze katten kan een gewone adoptieplek daarom moeilijk zijn. Wij, dus het asiel, zoeken daarom veilige buitenplekken voor deze katten, zodat ze op hun eigen tempo mogen leven. Denk bijvoorbeeld aan een boerderij, manege, kas, schuur of ander rustig erf, waar ruimte is voor een kat die liever zijn haar eigen gang gaat. Een buitenplek betekent niet dat een kat aan zijn of haar lot wordt overgelaten. Juist deze katten hebben behoefte aan een veilige, beschutte plek, dagelijks eten en drinken en iemand die een oogje in het zeil houdt. Een warme schuilplek, bijvoorbeeld een schuur of een speciaal kattenhuisje, is daarbij belangrijk. In ruil daarvoor kunnen deze katten zich vaak prima redden in hun omgeving. Ze houden bijvoorbeeld muizen en andere ongedierte op afstand. Maar het belangrijkste is dat ze eindelijk een plek krijgen waar ze zich veilig en op hun gemak voelen, zonder de druk van een huiskat te moeten worden. We zoeken daarom mensen die zo'n kat een kans willen geven en bereid zijn om voor hem haar te zorgen. Dat kan een prachtige samenwerking worden. Een veilige plek voor een kat en een trouwe erfbewoner erbij. Heb jij een boerderij, manege, kas, schuur of ander geschikt terrein? Lijkt het je mooi om een bange of verwilderde kat een veilige plek te geven? Neem dan contact op met het asiel. En samen kunnen jullie kijken of de plek geschikt is en wat de kat nodig heeft.
0: Nou, misschien kan hij mee op reis.
1: Nou, helemaal dus niet.
0: Nee, helemaal niet. Mogen ook helemaal geen dieren mee, neem ik aan. Hoe werkt dat eigenlijk? Kan je gewoon je huisdier altijd meenemen op reis?
1: Nou, dat geeft heel veel complicaties en extra kosten en gedoe. En heel veel landen, daar moet je dan een maand in quarantaine met zo'n hond.
0: Doktersverklaring, hè, ook erbij, ja, geloof ik.
1: Dat gaat het niet,
0: Dat gaat hem niet worden.
1: Weet je, wat wel kan, stel dat ik zou emigreren naar Nieuw-Zeeland of zo. Weet je, nou, dan zou prima, dan heb je het ervoor over. Maar niet als ik... Ik doe 5 landen, hè, 5 maanden, dus dan is dat niet zo handig.
0: Okay, nou, we krijgen de verhalen nog wel te horen. En de eerstvolgende keer dat ik jou bel, heb ik ook in de agenda staan. Dus dan horen we jou gewoon hier bij Zandvoort op zaterdag, terwijl je niet in Zandvoort bent.
1: Ja, ja. Precies.
0: Nou, okay. Nou, dier van de week was de katten. Nou, de Cats in the Cradle.
1: Ja, leuk.

0: take you just because you can.
1: Wauw, in 2022, inmiddels is ze overleden. Dolly Parton, de queen of the country muziek. Ja, dat is hartstikke mooi. Ook deze, die ze samen zong met heel veel andere artiesten. Annie Lennox, Dave Stewart, Pink en nog vele anderen. Die hebben meegedaan aan deze live versie van Jolene.
2: Ik vond deze echt veel beter dan het origineel.
1: Ja, dit is ook beter.
2: Ja, vaak vind ik live versies niet beter, maar deze is echt heel goed.
1: Mij viel het ook op, dus ik denk die moeten we even draaien.
2: Zeker, ja.
1: Dus bij deze graag meegenomen naar de studio. Jij hebt volgens mij nog een evenement wat je eruit wilde lichten.
2: Ja, ik ga het toch nog even over een wandelpad hebben. En we hebben eigenlijk in Zandvoort hebben we één echt wandelpad. En dat is het Vicentenpad, oftewel de gele route. En die is maar een half jaar open. Hè? Dus dit is van 1 september tot 1 maart is die open in het Kraansvlak. En het Kraansvlak, voor de mensen die dat niet weten, dat zit dus tussen Zandvoort en Bloemendaal aan zee in.
1: En wat is een Vicent dan?
2: Een Vicent?
1: Een Vicent?
2: Een Europese bison.
1: Oké, nee, voor de luisteraars die het niet weten. Ik kan me goed voorstellen dat heel veel mensen dat niet weten.
2: Ik zou je vertellen, ik sta op mijn Facebookpagina met een bison. Oh, sorry, met een Vicent. En daar staan we 10 meter staan we eye-gazing te doen. Als je snapt wat ik bedoel, wat die boxers ook doen.
1: Ja.
2: En daarachter zat een hele ploeg met kleintjes en zo. En ik was ook met een ploeg met Mindful Wandelen. Dus die zaten achter mij. Dus dat is een hele leuke situatie. Want zij kwamen op ons af. Dus wij zijn helemaal geen bedreiging. Dus dan doen ze ook helemaal niks. Dus dat is wel heel, heel grappig. En ik denk half jaar geleden of zo. Toen zag ik die Vicenten weer lopen. Aan bij het hek.
1: Ja.
2: Toen liepen wij daar naartoe. En wat je dan zou verwachten is dat ze dan rustig blijven staan.
1: Nee.
2: Maar ze waren allemaal als de dood, joh.
1: Ja, dat is logisch.
2: Ze liepen allemaal weg.
1: Want bij het hek kunnen ze niet verder. Dus
2: nee, maar ze liepen van het hek weg.
1: Oh, ze liepen
2: wij waren aan de ene kant van het hek en zij waren aan de andere kant van het hek.
1: Ja, je kwam maar op één manier weg van het hek natuurlijk.
2: Ja, maar dat ze dan zo bang zijn. Want,
1: nou ja, ik kan me dat voorstellen. Als je dan achter het hek had gestaan, zeg maar, aan de andere kant. Dan is ze niet bang geweest.
2: Ja, ik stond aan de andere kant van het hek.
1: Jij stond aan de andere kant.
2: Ja, ik heb mijn naam mee, hè.
1: Daar snap ik dus helemaal niks van dan.
2: Nee, ik snap het ook niet.
1: Nee.
2: Nee, maar ik kijk niet voor niks buiten, hè.
1: Ja, ja, precies. Ook dat nog.
2: Dat verbaast me.
1: Ja,
2: dat
1: ze, buiten hek. Ja, heel goed.
2: Zij zijn banger voor mij dan ik voor hun.
1: Ja, nee, ik heb wel eens met een paar Vicenten gewoon ook bij het hek gestaan, zeg maar, op de zeeweg. Dus nee, die zijn altijd bij het hek blijkbaar, die beesten.
2: Ja.
1: Dus,
2: nou ja, in ieder geval, deze wandelroute van 3 kilometer voert dwars door het leefgebied van de Vicent. Ook wel bekend als de Europese bison. Het Kraansvlak is een afgesloten duingebied binnen het Nationaal Park Kennemerland, Zuid-Kennemerland. Waar natuurontwikkeling heeft gezorgd voor een rijk landschap van duinen, graslanden en struiken. Houd altijd afstand, want het zijn wilde dieren. Overigens, als je dus gaat wegrennen, stel dat er eentje achter je aankomt, dan kan je het vergeten, hè? Want zij rennen echt veel harder dan jij.
1: Oh.
2: En ik heb ook begrepen, een beetje een luguber verhaal, dat ze niet met hun horens jou wat aandoen, maar ze drukken met je kop, drukken ze op je lijf. En dan, wat er dan gebeurt, weet ik niet, maar dat overleef je niet.
1: En die beesten die lopen hier gewoon, waar andere mensen ook kunnen lopen. Ja. Die lopen hier gewoon in Zandvoort en de omgeving los.
2: Maar ze zijn heel vredig.
1: Een soort moordmachines, zeg maar.
2: Nee, maar ze hebben niks tegen jou. Dus ze zullen je ook niet aanvallen als jij geen gekke dingen doet.
1: Oh, gelukkig.
2: Net zoals die Schotse Hooglanders, hetzelfde verhaal.
1: Ja.
2: Je, daar heb ik ook wel eens gewoon met een Mindful Wandel Club heb ik daar gewoon gezeten. En dan kwamen ze ook langs. Gingen ze alles onderzoeken. Echt, maar het is gewoon prima. Als je gewoon blijft zitten, is er niks aan de hand.
1: Ja, rendement uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.
2: Dat is waar, ja.
1: Ja.
2: Overigens heb ik dat, ik heb al eens een rondwandeling gedaan met boswachters. En toen heb ik dat verteld, dat ik dan op 10 meter afstand van zo'n Vicent stond. En die vragen echt van, alsof ik inderdaad niet helemaal wijs was.
1: Ja.
2: Maar ja, als je het een beetje voelt, dan is er echt niks aan de hand. Maar goed, misschien moet ik erbij zeggen, don't try this at home.
1: Precies.
2: Waar zijn we? Dus ja, honden zijn uiteraard niet toegestaan. En het pad is niet geschikt voor kinderwagens of mensen die slechte been zijn. De Vicente-route loopt deels over het Vicente-pad en is in totaal 9 kilometer lang. Hè? Dus dan ga je helemaal rond. Dus ga je ook het stuk over het strand. Het is een prachtige wandeling om het natuurgebied uitgebreid te ontdekken. En misschien zelfs oog in oog te komen met de indrukwekkende bison. Europese bison. Ik merk zelf dat als ik daar loop, dat ik ongeveer 1 op de 3 keer de Vicente zie. Ja, dus je moet dan rekening houden dat je hem ook heel vaak niet ziet. Maar je kunt via een tracker kan je zien waar de Vicente zich ongeveer bevinden in het kraansvlak. En dat kan je achterkomen door te kijken op de website www.vicenten.nl/nl/waarzijnse met streepjes ertussen. Dus www.vicenten.nl/nl/waarzijnse. Dus dan kan je zien waar de Vicente staan. Dus dan kan je misschien wel of niet beslissen of je wel of niet wil gaan wandelen.
1: Hebben ze gewoon GPS aan boord, de beesten?
2: Ja.
1: Oh, wauw.
2: Ja.
1: Dus net als dat we de bootjes op zee volgen, kan je ook de Vicente volgen.
2: Ja.
1: Hey.
2: Ja.
1: Nou, ga ik zeker doen. Leuk om dat een keer te zien. En dan weet je ook waar je moet wezen als je ze wilt zien natuurlijk.
2: Ja, echt, echt leuk. En de wandeling zelf is ook erg leuk. Ja,
1: mooi.
2: Ik doe
1: mooi.
2: Hem regelmatig. En het is echt gewoon een hele leuke wandeling om te doen. En hij is, ja, ik doe hem dan in de 8 kilometer. En dan is het net 2 uurtjes wandelen, weet je wel. Dat is gewoon hartstikke leuk.
1: Oké. Nou, wat minder leuk is, ja, wel voor jou is het leuk natuurlijk. Maar voor de luisteraars niet en voor mij ook niet.
2: Slecht weer, slecht weer.
1: Nee, dat je 5 maanden weg bent. Dus ja, daar wil ik toch even aandacht aan besteden. Praat jij maar even door of zo. Kijk maar even, wacht even hoor.
2: Oh, ja, ik moet nu doorpraten, maar ik heb geen idee wat ik moet zeggen.
1: Nou, als je dan op reis gaat, dan moet je toch Nederland bij je blijven houden,
2: zeker,
1: weet je wel.
2: Zeker.
1: En hoe kan je Nederland nou bij je houden? Door mini stroopwafels mee te nemen.
2: Ah, dankjewel. Lekker.
1: Alsjeblieft, dan denk je toch een beetje aan ons.
2: Ja, super. Daar ga ik zeker met alle aandacht nuttigen met mijn vriendin.
1: Nou, mooi.
2: En dan denk ik elke keer aan jou, Rob. En het programma.
1: En aan Zandvoort natuurlijk.
2: En aan Zandvoort.
1: Nou, hartstikke mooi.
2: Dankjewel.
1: Ik wens je een hele fijne vakantie toe. En volgend jaar spreken we je wel weer ergens.
2: Begin maart.
1: Ja, begin maart. Joh. Ja. Oh, dan is het nog maar, even kijken. Nog 9 maanden dan.
2: Voordat wij hier zitten.
1: Voordat we dit pand zullen moeten verlaten, denk ik.
2: Ja. We gaan samen met Haarlem 105.
1: Klopt, ja, dat zijn een van de verplichtingen die op een gegeven moment worden doorgevoerd. Daar kan je niks aan veranderen.
2: En jij weet nog niet of je het programma houdt, hè?
1: Nee, ook niet. Daar weet niemand nog, maar dat komt wel goed, toch?
2: Ja,
1: ja, dit, zeker weten.
2: Dit is een van de belangrijkste, samen met Goedemorgen Zandvoort, programma's van heel de CFM.
1: Nou, dat bedoel
2: niet,
1: ik.
2: Kunnen ze niet laten lopen, toch?
1: Zo is het. Dus Haarlem 105, je weet het, hè?
2: Here we come.
1: Here we come. En tot volgende week, dan ben ik er weer. En dan is Benno op de plek van jou. Dan doe ik het samen met Benno Veugen. En dan hebben we uiteraard ook aandacht voor de Baku-race. Formule 1, want die race valt gewoon halverwege het programma.
2: Om
1: een
2: wat leuk.
1: Op 1 uur, nou, helemaal niet zo leuk. Want om 1 uur start hij en we beginnen pas om 2 uur. Dus misschien Benno moet een uurtje eerder beginnen, maar goed.
2: Ja, goed idee.
1: Kunnen we over nadenken.
2: Ja.
1: Wij zeggen tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Fijne zaterdagavond.
2: Tot

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven, maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM voor Zandvoort.

en vergat mijn droom. Ik had geen hulp van buitenaf en mijn goedheid werd gestraft, waardoor ik steeds dieper belandde door de ellende door een ander. En ik vergat mijn droom.

weer rond. Het was drugs en rock en roll. Vechten om te overleven. Verkeerde tijd, de verkeerde rol. Totdat jij kwam op mijn pad als een engel.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM voor Zandvoort.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch. Te sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, The Nightwalk.

Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Meestal hier op CFM Zandvoort, iedere zaterdag van 9 tot middernacht. Zijn we bij met het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussen de laatste shownieuws. Party update natuurlijk de 10 boven beste plaat van de dansvloer. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House vibes. En straks in het derde uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Ja, festivalseizoen is een klein beetje afgelopen, alhoewel. Hè, over een paar weken hebben we ADE in Amsterdam en Zaandam. Dus en ook Amstelveen doet mee, geloof ik. Weet ik veel. In ieder geval, vorige week hadden we nog Circo Loco. En die week daarvoor hadden we Kind of Music. Allemaal leuke feestjes. En vorige week ook Parels van Amsterdam. Dat was een hoop narigheid. Uiteinde, schietpartijen. Ga je er straks alles over vertellen? Ja, niet over die schietpartij, ik was er niet bij. Maar over de feestjes, wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdagavond. Natuurlijk een hoop lekkere muziek, de Nightwalk 10. En natuurlijk een beetje shownieuws. En als opening hoor je trouwens O'Flynn met Farah. En onderweg nu op de radio. Beetje splaaggeblek, ja, vorige week was ik er niet. Persoonlijke omstandigheden. Zometeen muziek van Me

Gerber met What To Do. De remix door Dandino. En daarvoor Bellamour met Make It Smooth, die extended mix. Het is even tijd voor een beetje shownieuws. De politie verstuurde afgelopen dinsdagochtend een vermissingsbericht met een signalement dat overeenkwam met dat van Ben Sanders. Kort daarna startte de politie een zoekactie bij de Rijkerswoerdenplassen bij Arnhem. Nadat de man het water in was gegaan en niet meer boven was gekomen. Agenten troffen daar een levenloze persoon aan. Familieleden en vrienden kwamen ook naar de plas. Omdat ze zich zorgen om hem maakten. En het is officieel bekend. Ben Sanders is op 73. Dat heeft hij helaas niet gehaald. Op 43-jarige leeftijd is hij overleden in het water. Hebben ze zijn lichaam gevonden. En Ben Sanders is de allereerste die meedeed bij The Voice of Holland. En won. Hij deed toen de auditie van You Somebody van Kings of Leon. En toen draaiden alle coaches hun stoel om. Ja, hij had een mooie carrière. Dankzij The Voice of Holland. Alleen uiteindelijk zijn lichaam wilde niet. En zijn carrière een beetje in de slop. En hij liep tegenwoordig. Af en toe had hij nog wel eens een snabbeltje. Maar hij moest met een stok het podium op. Want normaal lopen kon hij niet meer. Dus en dan 43 jaar oud. Het lichaam werkte niet allemaal meer mee. Dus, maar helaas, hij is overleden. Ben Sanders is er niet meer. En wat positieve nieuws, hè? Ook op de radio. De Amsterdam Dance Event, ADE, heeft afstand genomen van de organisaties Complot en Overgave. Die zouden tijdens ADE het Hard Techno Feest Complot en Overgave organiseren, waarop de van misbruik beschuldigde DJ Slomo zou optreden. ADE heeft geconcludeerd dat de opstelling van de organisatie direct in druist tegen de kernwaardes van ADE. Zo schrijft de organisatie voor het festival op Instagram. Complot en Overgave hebben hun feest inmiddels geannuleerd, zo schrijft het Parool.

Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht zijn we bij. En zo werd even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten er omgaan op deze zaterdag. En wat voor dag is het vandaag? Het is vandaag zaterdag 19 september. En zoals altijd beginnen we eerst met een escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. Natuurlijk de line-up in handen van onze eigen Zandvoortse Raimundo. En hij heeft daar ook de line-up in handen. Hij staat er zelf achter de decks, maar ook hij beslist wie er allemaal meekomen of allemaal langskomen. Onder andere vanavond heeft hij uitgenodigd Jennifer Cook, Dina van Diest, Sexy Mr. S en MC Hyde. Het zijn allemaal van de partij vanavond. Brainwash in de Escape in Amsterdam. En nog een wekelijks feestje. We hebben hier de thuishaven op het thuishaventerrein, moet ik zeggen. Dat is bij Sloterdijk en Contactweg. Langs de A5. Vanavond, nee, vanmiddag moet ik zeggen. The Gardens of Babylon. The Light of the Iconics 2026, als ik het goed uitspreek. Ik ben niet zo goed met die woordjes. Maar het is om 1 uur vanmiddag begonnen. Het duurt tot 11 uur vanavond. Thuishaventerrein. En voor meer informatie check de website thuishaven.nl of thegardensofbabylon.com. Daar vind je ook al die informatie. Met onder andere B. Swenson, Amame, B2B, Philip Luzulu, Benja, José Nuventa, Nadav Dagon, Richie, Romy Jansen,

is vanmiddag om 5 uur begonnen. Het is We Are It at the Beach, the Golden Age of Music. Rond om 5 uur, duurt tot middernacht. Het wordt allemaal gehouden in Club Fuel. En er is een Bloemendaal aan zee, vlakbij. En voor meer informatie, thebeginningofhouse.nl of beachclubfuel aan elkaar geschreven.nl. Met onder andere niemand minder dan DJ Jean, bekend van natuurlijk The It.

69 invites Hedda Stenberg. Voor meer informatie checken we de website paal69.com. Met natuurlijk Hedda Stenberg, Vera, Vero moet ik zeggen. Vero en Izee. Vandaag dus in paal 69 strandtent. Het zit natuurlijk op het Zuidstrand nummer 3. Dan weet je dat ook meteen. En tot zover een korte party update door met muziek. Want daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Onderweg zometeen Otto Knows met Part of You. Hier is die Moby, Jacob Lush, Blondies en Kiko Franco. Met de nieuwe versie van Natural Blues. Luister maar.

plaat horen ik... Wat was dat? Vorige week? Nee, 2 weken geleden was dat bij... Bij Kind of Music als laatste. Ik moet heel eerlijk zeggen, was een gezellig feest. 20.000 man uitverkocht. Was in Amsterdamse Bos. Kind of Music. En ja, mooi feestje. Maar de muziek, ik heb daar de hele dag gestaan. En ja, het tempo kwam erin een half uur voor het einde. Dat was een beetje jammer. Maar een van de laatste platen was Medusa met Don't Wanna Go Home. En daarvoor hoorde muziek van Otto Knows met Part of You. En zo werd even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair in de clubs, op de streams, op de radio en op de outdoor festivals. Nou, binnenkort indoor festivals. Alhoewel, hè, ADE volgende maand, laatste week oktober, is in en outdoor. Deze week op 10, Coulter met Hey Everybody. Op 9, Route 94 met Milusus met Forget the Girl. Op 8, Frankie Bizzardo met Shinjuku. Op 7, Another and 45 Ultra met Talk to You. Op 6, Tristan Henry, Clooney en Prosper met Good Girl. Extra nummer 1 plaatje. Op 5, Siemens met Funky Feeling. Op 4, Rula met Want to Know. Op 3, Sybil, Clooney en Prosper met Free Your Mind. Ook een extra nummer 1 plaatje. Op 2, Tommy Phillips met Sun is Shining. Lovely Day. Deze week op 1. Beaufeu met 1997, oftewel 1997. En die plaat heb ik dus niet bij me. Ja, ik ga nog even kijken of ik hem ergens kan vinden. Dus je moet het even met een andere plaat doen. Blondish hoor je nu met Lovers on the Dance Floor. Doet ze samen met Curtis Wells. CFM Zandvoort Nightwalk 10. We zijn bij tot aan middernacht.

met Other Dimension. Nou, we horen nog Blondies met Lovers on the Dance Floor. Want de nummer 1, die kon ik even niet vinden. Het was de nieuwe nummer 1. Maar op een of andere manier, mijn pagina die ververst die thuis altijd. Dus het programma wordt dat van tevoren voorbereid. Hè? En dan kunnen we in de studio gewoon alles klaarzetten. En dan gaat het bijna vanzelf. Nou ja, was het maar vanzelf. Maar ik moet toch echt nog alles klaarzetten, hoor. Dus, maar in ieder geval, ik kon hem niet vinden. Ik heb hem altijd al ergens, want ik krijg altijd wekelijks bakken met muziek op de mail. Dus, maar ik heb hem gevonden, hoor. Je hoort hem nu op de radio. Beef, de nummer 1 uit Nightwalk 10 met 1997. En ook tot zover dit uur van de Nightwalk Mainstage. Zeg tot zometeen na de

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu The Nightwalk. Fasten your seatbelts. Hold on. Hold on. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes on the planet. In 3, 2, 1. Welcome to Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo.
2: This is Intense Radio.
3: Global House Vibes with DJ Malzo.
4: The best house, club, and tech house.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu The Nightwalk.
2: Welcome to Nightwalk's main stage.
3: The best house, club, tech house, deep house, DJs and more.
2: Nightwalk's main

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan.